0: So yes, it is masks, but also it is to stay indoors, whereas otherwise you might have been outdoors. If you were thinking that today would be the day that you would finally take that run, let it be tomorrow.
1: De Kamer heeft een wet goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. Ook kunnen veroordeelden zonder verblijfsvergunning sneller het land worden uitgezet. De vervroegde vrijlating wegens overbevolking wordt verlengd tot eind volgend jaar. En wie een celstraf heeft van maximum 3 jaar zal zo al na een derde van die straf vervroegd kunnen vrijkomen. De strafuitvoeringsrechtbanken zijn bezorgd over de nieuwe wet. Ze vrezen dat hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven, tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu. En de verplichte wekelijkse sluitingsdag valt weg. De Kamer heeft het wetsontwerp van minister van Zelfstandigen Simonet goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, want voor online winkels gelden er natuurlijk geen sluitingsuren. De man die in het Witte Huis de teleprompter bedient, dat is het toestel van waar de Amerikaanse president Trump zijn toespraken afleest, heeft meer dan $100.000 verdiend door te gokken op de inhoud van die toespraken. De man plaatste weddenschappen op meer dan 12 toespraken via een online platform waarop je kan gokken op welke woorden of onderwerpen Trump zou noemen, terwijl die man dus vaak al op de hoogte was van die toespraken. Federale toezichthouders onderzoeken de zaak. Het Witte Huis zette de man op non-actief zonder loon. Trump noemde het gedrag een schande. Vannacht bewolkt, in het zuidoosten kans op onweer, temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend bewolkt, maar droog en kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zaterdag wat wolken, kans op lichte neerslag dan. Maxima tot 24 graden, zondag droog en nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Is music.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaar. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met

0: Goeienacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Er zijn nu na de dubbele aardbeving in Venezuela ongeveer 5000 doden geteld. 1,3 miljoen mensen zitten zonder woonst en hebben hulp nodig. De twee aardbevingen troffen op 24 juni de hoofdstad Caracas en de naburige regio La Guaira. De Europese Unie trekt in totaal 25 miljoen euro uit voor noodhulp. Ook België helpt mee via BeFast en stuurde onder meer tenten naar het getroffen gebied. De Verenigde Naties doen wel een oproep om meer internationale steun te verzamelen. Het komende half jaar zou $300 miljoen nodig zijn om noodhulp te organiseren. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
1: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was en dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: Intussen is de topman van de geheime dienst, Kmara, aangesteld als interim minister van Defensie. In de Verenigde Staten is er een uitbraak van hevige diarree door de cyclospora-parasiet. En er is nu ook een mogelijke bron gevonden. De parasiet zou gevonden zijn op geraspte ijsbergsla bij fastfoodketen Taco Bell. Dat meldt een bron bij de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. De sla zou afkomstig zijn van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell haalt de mogelijk besmette sla al uit de betrokken vestigingen in 5 staten. Over heel het land zouden al zo'n 7000 mensen besmet zijn met de parasiet. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het grondwettelijk hof. Ze verzetten zich tegen een nieuwe pensioenwet die gisteren in de Kamer is goedgekeurd. Kunstenaars vallen al sinds de jaren 60 onder een aparte sociale beschermingsregeling. Maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met de realiteit van artistiek werk. Kunstenaars moeten vaak lange periodes repeteren en creëren en dat wordt niet erkend als klassieke arbeidsprestaties in het overzicht van hun loopbaan. Het weer vannacht bewolkt. In het zuidoosten is er kans op onweer. Temperatuur tot 18 graden vannacht. Ook in de ochtend bewolkt, maar droog. En kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zaterdag wat wolken en kans op lichte neerslag. Dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music. Yeah, yeah.

0: toekomst wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Een goeie morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt China ervan dat het al jarenlang gegevens steelt van Amerikaanse kiezers. Dat zou al begonnen zijn bij de presidentsverkiezingen van 2020. Trump beweert al langer dat die verkiezingen hem werden afgenomen ten voordele van Joe Biden. Rechtbanken vonden nooit enig bewijs van grootschalige fraude. Maar Trump blijft volhouden dat er verkiezingsfraude was. In een toespraak vanuit het Witte Huis viseert hij nu dus China. Trump wil ook zijn plan doorduwen om de Voter ID Act door het parlement te krijgen. Op die wet komt veel kritiek, ook binnen Trumps eigen partij, omdat ze de drempel om te stemmen zou verhogen. Maar volgens Trump is het kiessysteem nu niet veilig en moet het waterdicht zijn.
2: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible.
1: De president is er ook niet over te spreken dat sommige televisiezenders zijn toespraak niet rechtstreeks uitgezonden hebben. Volgens Trump zou hun licentie ingetrokken moeten worden. Een enorme rookwolk van bosbranden in Canada trekt over naar de Verenigde Staten. Van het Midwesten tot het Noordoosten is de luchtkwaliteit bijzonder slecht. In New York hangt een oranje waas en een scherpe geur in de lucht. Alle New Yorkers wordt gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen. De stad deelt gratis mondmaskers uit. En wie eraan dacht om nu te beginnen joggen, stelt dat toch nog beter een dagje uit, zegt burgemeester Zoran Mamdani.
3: This is very serious. We are reaching into a level of air quality that is dangerous for every single New Yorker. And so yes, it is masks, but also it is to stay indoors, whereas otherwise you might have been outdoors. If you were thinking that today would be the day that you would finally take that run, let it be tomorrow.
1: Naar eigen land dan. De Kamer heeft een wet goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. De vervroegde vrijlating wegens overbevolking wordt verlengd tot eind volgend jaar. Dat betekent dat wie een celstraf heeft van maximum 3 jaar, al na een derde van die straf vervroegd kan vrijkomen. Ook kunnen veroordeelden zonder verblijfsvergunning sneller het land worden uitgezet. De strafuitvoeringsrechtbanken zijn bezorgd over de wet. Ze vrezen dat hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Het weer, de ochtend is bewolkt maar droog. Kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Morgen zaterdag wat wolken en kans op lichte neerslag. Maxima tot 24 graden dan. Zondag droog en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Studio Brussel.
1: Life is music.
2: 1983.
3: Yo.
2: 1983.
3: Yo.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump nog maar eens gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. En dit keer viseert hij China, want dat land heeft volgens hem jarenlang gegevens van Amerikaanse kiezers gestolen om verkiezingen te beïnvloeden. Trump wil ook dat het parlement de wet goedkeurt waardoor kiezers hun identiteit moeten kunnen bewijzen. Een plan waar veel kritiek op komt, zelfs in zijn eigen partij. Maar volgens Trump is het kiessysteem nu niet veilig.
2: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure, one where cheating and interference are impossible.
1: De president is er ook niet over te spreken dat sommige televisiezenders zijn toespraak niet live hebben uitgezonden. Volgens Trump zou hun licentie moeten worden ingetrokken. Het Amerikaanse leger heeft voor de zesde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze viseerden onder meer militaire infrastructuur en luchtverdedigingsinstallaties. Ze bombardeerden ook bruggen en volgens Iran kwamen daarbij zeker 7 mensen om het leven. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. En daar is al lang nood aan in Brussel, zegt Wannes de Beukelaar.
3: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
1: 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenwet die gisteren is goedgekeurd in de Kamer. Kunstenaars krijgen al meer dan 60 jaar aparte sociale bescherming, maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met hoe een kunstwerk ontstaat. Kunstenaars moeten daar vaak lang voor repeteren en creëren en dat wordt niet erkend als een gewone arbeidsprestatie. De Kamer heeft ook een wetsvoorstel goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. Buitenlandse gevangenen die geen verblijfsvergunning hebben, zullen sneller het land worden uitgezet. Door de overbevolking kunnen gevangenen die tot 3 jaar cel kregen nu al vervroegd vrijkomen. En die regeling wordt verlengd tot eind volgend jaar. Het weer dan nog. De dag begint bewolkt en droog. Alleen in het zuidoosten van het land is er kans op onweer. Later daagt de zon op en halen we temperaturen tot 28 graden. Meer op veertienieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Het is 6 uur, een heel goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Armin de Muit.
2: Het wordt te druk op de weg. Wie vandaag of dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met veel drukte op de wegen. Want veel mensen vertrekken en komen weer thuis de komende dagen. Mobiliteitsorganisatie VAB legt uit waar je de langste files kan verwachten.
3: Het zal heel druk zijn in Frankrijk. Richting Dijon, er was een probleem op de A6 met de grote bosbrand in Fontainebleau. Die snelweg zou gedeeltelijk open zijn, maar er wordt toch nog veel hinder verwacht. En ook Duitsland wordt op zaterdag heel druk verkeer verwacht. Oostenrijk, Zwitserland rond Zürich en de klassieke wachttijden bij de Gotthardtunnel en bij San Bernardino richting Italië.
2: Het is ook opletten voor extreem weer onderweg, zoals storm- of bosbranden op verschillende plaatsen. VAB raadt aan om dat op voorhand te checken. Er is een wetsvoorstel goedgekeurd om de overbevolking in onze gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een straf van 18 maanden of minder krijgen voortaan automatisch een enkelband. En buitenlandse gevangenen die geen verblijfsvergunning hebben, zullen ook sneller het land worden uitgezet. Door de overbevolking kunnen gevangenen die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. Die regeling wordt ook verlengd tot het einde van volgend jaar. Amerikaans president Donald Trump heeft in een toespraak nog maar eens gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020. Toen verloor Trump van Joe Biden. Dit keer verviseert Trump China, vertelt onze Amerika-correspondent Thomas de Graven.
4: China zou de gegevens verzameld hebben van meer dan 200 miljoen Amerikaanse kiezers. Dat zou al voor 2020 het geval geweest zijn, maar het zou stilgehouden zijn door mensen in zijn eigen regering en overheidsdiensten. Op dat moment was Donald Trump natuurlijk zelf aan de macht. Trump claimde ook bewijzen te hebben voor kwetsbaarheden in kiescomputers, waardoor ze makkelijk te hacken zouden zijn. Belangrijk is dat hij bij al die beweringen nooit echt zei dat dit ook de resultaten van de verkiezingen effectief heeft beïnvloed.
2: Ook in de Verenigde Staten zijn al zo'n 7000 mensen ziek geworden van een grote uitbraak van hevige diarree. De mogelijke bron is nu gevonden. Dat is geraspte ijsbergsla bij fastfoodketen Taco Bell. Die sla is besmet met een parasiet en komt van 1 leverancier uit Mexico. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. Taco Bell haalt de sla nu al weg uit vestigingen in 5 Amerikaanse staten. Vandaag begint bewolkt en droog, later komt de zon erdoor en wordt het tot 28 graden.
1: Het is bijna zover. Alright, tomorrowland.
5: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
5: Studio Brussel.
1: Sam staat op.
5: Sam de Bruin.
0: Ja mannen, we gaan vieren vandaag dat het alweer vrijdag is onder andere. En het wordt een mooie met Celebrate van Coeli. Welkom bij Studio Brussel.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: met Celebrate. Dat is gebeurd, heb ik het gevoel vannacht.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Goedemorgen allemaal. Ja, ik weet het. Ik heb van die oogmasker dingen op mijn wallen hangen. Want ik zie er niet uit. En ik moet vanavond naar het trouwfeest. Dus het is even alle hens aan dek hier. Om je nog opgekalfaterd te krijgen tegen vanavond. Ik ben benieuwd, ik heb dat nog nooit geprobeerd. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik dat aan heb. Het ziet er belachelijk uit, maar wie weet helpt het. Dus genoeg over mij nu. Laten we het over jullie hebben. Ik denk dat we een heel kalme ochtend gaan beleven. Hier in de app van Studio Brussel toch zeker. Het is namelijk de laatste hete dag van een zeer lange hete periode. We zijn allemaal totaal uitgeput van niet te kunnen slapen 's nachts van de hitte. Gelukkig wordt het al ietsje koeler vandaag dan de voorbije weken. Dus er is beterschap op komst op dat vlak. Het is ook een bijzondere vrijdag. Want voor sommigen is het een extra lang weekend met de Nationale Feestdag volgende week. En er is heel veel gefeest gisterenavond. Op Doer zijn er zotte dingen gebeurd. Daar hebben we het straks in de show nog over. Rock Herk Encore was ook een succes gisteren. Het was de eerste keer dat dat plaatsvond, dat dagfestival. Het was goed. En het was gisteren ook dag 0 van de Gentse feesten. Dan hangen de echte Gentenaars al eens zwaar het beest uit voor hun stad overrompeld wordt 10 dagen lang door honderdduizenden toeristen van de rest van het land en de wereld. Ik wens jullie een goeie Gentse fieste. Als er een feestertje ons zou horen, stuur eens een bericht in de app van Studio Brussel. Wij gaan ondertussen voor die nieuwe van Editors, die heet The Rush, die hopelijk eventjes is gaan liggen bij jullie in de zomervakantie.
2: Sam staat op.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Fountains of Wayne met Stacey's Mom. Studio Brussel. Sam, stap op. Ik zei het dus al, voor de Gentenaars is het gisteren al begonnen, maar officieel is het pas vanaf straks de Gentse Feesten, een van de allergrootste stadsfestivals van de hele wereld. Dat is niet overdreven, dat is gewoon echt waar. Voorlopig nog geen wakkere feestgangers gespot, of ze zijn daar gewoon nog volop bezig met hun feest. Dat zou ook heel goed kunnen. Wie ik wel heb gevonden, is een Gentse die keihard gaat zwoegen en zweten de komende dagen. Merjem van Bakkerij Baba Jacquet in Gent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wauw, bakker Merjem, jij bent helemaal wakker tijdens die eerste dag van de Gentse Feesten en jij gaat de volgende dagen ook nog heel hard je best moeten doen, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. We kijken er heel hard naar uit al sinds om voor de Gentse Feesten eigenlijk goed in te zetten vandaag.
0: Ja, ik kijk je daar echt naar uit, want is dat niet een loodzware periode, want heel veel klanten die er extra bij komen in zo'n 10 dagen?
1: Ja, zeker. Het is sowieso wel een zwaardere periode dan normaal. Maar eigenlijk de zwaarste periode is al gepasseerd met de voorbereidingen en dergelijke.
0: Ah, ja.
1: Dan binnen de bakkerij dan. Ja.
0: Hoe lang ben je daar dan al mee bezig op voorhand?
1: Toch al een week om echt wel meer productie en dergelijke te doen. En na te denken over speciale dingen voor de Gentse Feesten.
0: Ah, doen jullie andere dingen dan anders?
1: Ja, bijvoorbeeld Irish koffie maken we, speciale ontbijtjes. We zijn ook elke dag open. Dus normaal gezien zijn we enkel de dinsdag dicht en nu zijn we elke dag open. En dan ook zo gelijk een burger cookie met ijs tussen. Dus zo'n dingen.
0: Allee, wat tof. Maar ik vind het leuk. Ik vind het heel leuk. Ik ga nu niet bij mijn ontbijt een Irish koffie erbij drinken, maar dat is omdat ik wel nog moet werken natuurlijk. Dat zou wat raar zijn. Maar ik snap dat feestgangers dat wel kunnen gebruiken in elk geval. Wat ik me wel altijd afvraag, is dat niet een beetje ook een soms lastig cliënteel dat je in die periodes langs krijgt? Want ze durven al eens iets te drinken.
1: Ja, lastiger zou ik zeggen. Echt heel lastig valt wel mee. Ook de sfeer is echt super gelaten, zowel eigenlijk van de klanten als van het personeel.
0: Ja.
1: Dus iedereen knijpt ook wel een oogje dicht. Dus niet dat je... Ja, zeker. Het is echt een heel andere sfeer. Echt een Gentse feesten sfeer.
0: Ja, dus je ziet het niet als afzien, hoor ik zo precies, tussen de lijnen door.
1: Nee, eigenlijk niet. Amai. Ik kijk dat echt als een van de mooiste periodes eigenlijk van het jaar.
0: Zo leuk. Dat vind ik heel fijn om te horen. Heel blij dat je daar met zoveel goesting aan gaat beginnen. Alleen jammer dat je zelf niet te veel gaat kunnen feesten natuurlijk en niet te veel gaat kunnen zien. Maar je hebt de blije gezichten van de mensen in je winkel en dat is toch ook al iets, hè?
1: Zeker.
0: Ik ga een artiest draaien die je eigenlijk aan het werk kan zien op de Gentse Feesten, namelijk op Boomtown. Boomtown is een onderdeel daar in Gent. Heel fijn festival waar je heel wat dingen kan ontdekken, maar ook goede bands staan, zoals Dressed Like Boys. Die spelen daar. En ik heb Pinnacles klaarstaan van Dressed Like Boys. Geniet van de Gentse Feesten, Merjem, daar in de bakkerij Baba Jacquet. Komt helemaal goed.
1: Dankjewel. Fijne feesten van jullie. Dank u. Studio Brussel. Sam staat op.

0: als ik jou één festivaltip mag geven, is het deze. Dressed Like Boys. Komt naar Boomtown. Ja, hoor, de Pinnacles. Ik moet wel waarschuwen, ik heb de twee shows die ik deze zomer al gezien heb van Dressed Like Boys op mijn ogen uitgebleid.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: vandaag
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Studio Brussel. Life is music.
12: Dit is Oscar en de Wolf en je luistert naar Studio Brussel.

0: twee keer Oscar and the Wolf met Warrior.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Tomorrowland.
0: Ik zie hier in de app dat Erik op de fiets net gepasseerd is aan de pijlen richting Tomorrowland. Met de fiets doet hij dat altijd, die tour daar. Hij heeft een foto gestuurd en hij zegt: voorlopig is het rond de Schorren ook nog rustig. Leuk wel om jaarlijks de opbouw waar te nemen. Veel bewoners hangen daar ook jaarlijks hun vlaggen opnieuw uit. Dat festival leeft hier echt. Dat zal wel zijn. Dat Tomorrowland leeft niet alleen daar in de buurt van Boom. In heel de wereld heb ik soms het gevoel. Oscar and the Wolf staat er dus deze zondag op Tomorrowland. En volgende week ook nog eens een keertje. Als je het allemaal zelf wil meemaken, vanaf 4 uur op Studio Brussel kan je alles volgen van Tomorrowland. En de mainstage die kan je live ook streamen op VRT Max. Of ga gewoon echt naar Tomorrowland. Dinsdag, dan moet je goed naar je radio luisteren. Want dan maak je opnieuw een hele dag lang kans op een full madness pass voor het tweede weekend dan van Tomorrowland. Het is ondertussen bijna 6:30. Armin, als je op vakantie gaat met de auto, dan let je best even op, hè?
3: Inderdaad, want vandaag en dit weekend wordt het erg druk op de weg. Veel mensen vertrekken of komen juist terug van hun reis. Er worden problemen verwacht in Frankrijk door hinder op de A6, waar deze week die grote bosbrand was in Fontainebleau, juist voorbij Parijs. En ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt het wellicht erg druk en sta je in de file. En Donald Trump zegt nog maar eens dat hij bij de verkiezingen van 2020 gefraudeerd is. Dit keer zegt hij dat China erachter zit omdat ze jarenlang gegevens van Amerikanen zouden hebben gestolen.
0: Het weer is voor het eerst eens wat anders dan de voorbije dagen.
3: Ja, want het begint misschien wel wat bewolkt, maar het blijft wel droog en de zon komt er nog door. Het wordt tot 28 graden.
0: Hey, dat is al een paar graden kouder dan de voorbije weken, dus ik ben gelukkig. Dank u.
1: Studio Brussel. Sam staat op.
0: Wacht, ik moet hier even een van onze luisteraars even aan de tand voelen. Heidi, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Heidi, je hebt een super rare foto naar mij gestuurd. Maar echt, werkelijk, ik weet niet of dit gepast is zo vroeg op de ochtend. Het is een foto van een object van een soort van lange, dikke staaf met op het einde een kleurige bol. What the hell, Heidi? Wat heb jij naar mij gestuurd?
4: Dat is de ijsbol die ik elke ochtend gebruik. Dus dat spreekt niet met een deep freeze.
0: Ja.
4: En als ik opsta, dat is het eerste dat ik doe, dat is die bol uit een deep freeze pakken. En je moet daar zo mee over je gezicht vragen.
0: Ah, over je gezicht.
4: Over je voorhoofd, okay. Over je
0: wangen,
4: over je gezicht dan. Over je gezicht dan.
0: Ja, oké.
4: Okay. En dat helpt echt. Kijk, hoe als je voelt, je gezicht opspannen terwijl dat je aan het rollen bent.
0: Maar nu snap ik het. Oké, het is omdat ik van die rare oogmaskers op mijn ballen heb gehangen. Ik moet naar een trouw vanavond, is daarom. Hè. En dus ik dacht van, ik ga eens zo een noodsituatie uitproberen om mijn wallen weg te krijgen met zo van die plakkende dingen eronder. En jij doet wat met zo'n ijsding. En dat werkt dus beter. Oké. Ik ga dat noteren. Ik ga dat noteren. Er heeft ook wel iemand gestuurd in de app dat ik het gewoon moet opgeven. Ik ben geen 28 meer. En ik moet gewoon embracen dat het gedaan is met mijn schoonheid. Dat heeft ook iemand gestuurd. Wat is jouw gevoel daarover?
4: Oei. Nee, je moet gewoon niet laten gaan. Je moet ervoor blijven gaan.
0: Oké, gaan we doen. Heidi, ik wens jou een heel fijne vrijdag. Salut.

0: Hij stond gisteren nog op Rock Herk Encore met full band, zoals we gewend zijn van hem op de festival.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: Oké, wie heeft de zin in een spelletje? Even onze gedachten verzetten om niet bezig te moeten zijn met de dagelijkse sleur. We spelen Sneller dan de zang elke ochtend rond 7:15. Jij moet een artiest herkennen voor die begint te zingen. Wil je meespelen? Stuur dan in de app.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu

0: weerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
4: Studio Brussel.

0: Face van Inhaler.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: Oh, Karen, wat ben ik blij dat jij wil meespelen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij doet dat stiekem vaak, hè, thuis. Zo meedoen met de Sneller dan de zang.
2: Oh, eigenlijk vanuit een auto.
0: Vanuit een auto. Ah, goed, goed, goed. En ja. Hoe goed ben je erin in het spelletje?
2: Redelijk, zal ik zeggen. Meestal weet ik het wel, maar ook vaak kom ik er niet op.
0: Het is vervelend. Ja. Het is omdat het zo kort is, hè. De bedoeling is dus dat je de zang raadt, de zanger liever of zangeres raadt, voor die begint met zingen. En soms heb je veel tijd, soms heb je weinig tijd. En dan moet je erop zien te komen. En die stress maakt het altijd niet gemakkelijker, natuurlijk. Ik moet ook erbij zeggen... Vandaag, Karen, niet de simpelste. Niet de simpelste.
2: Oké.
0: Het is zo weer een typisch voorbeeld van... Je gaat direct weten dat je het lied kent. Onmiddellijk ga je het weten van... Ah ja, dat ken ik. Het is een klassieker. Maar wat is ook alweer de naam van die artiesten? Dat is het. Of de band. Ik zal misschien al zeggen dat het een band is die je moet opnoemen eigenlijk nu. Ja.
2: Oké. Ik ben klaar.
0: Denk exotisch, Karen. Denk exotisch. Meer heb ik niet te zeggen. Okay. We gaan er gewoon voor gaan. Heel veel succes. Hier komt-ie.
2: Man Down Under.
0: Oh my god. Ja. Jezus. Maar ik, Karen.
2: Yes.
0: Fantastisch gedaan.
2: Van de
0: harige kameel, inderdaad. Daar zingen ze over. De harige kameel. Wauw. Karen, ik ben onder de indruk. Dit was echt maar een paar seconden die je nodig had.
2: Ja, wow. Amai, ja.
0: Niet zo evident nogthans. Goed, jong. Ik ben kei blij dat jij de kandidaat van vandaag was. Heb je een fijn weekend voor de boeg?
2: Zeker. Ik ben sinds gisteravond toegekomen op kamp in Ruisseleden, waar we met KLJ Oplinter zitten als kookouder. Dus ik ga dit weekend koken voor een toffe bende jongeren.
0: Maar dat is dus een heerlijk idee. Geniet er super hard van, Ginder. Je was een fijne kandidaat. Dag, Karen.

The Grass, Allee Allee van Sylvie Kruijzen. Romeo Elvis zou Romeo Elvis gisteren ook op Doer hebben rondgelopen, want zijn zus is daar gespot. Vertel ik je straks meer over na het nieuws van 7. Eerst Snoop en Dr. Dre.

0: besef nu pas dat die gasten van Empire of the Sun er in hun outfits eigenlijk altijd uitzien alsof ze personages zijn op Tomorrowland. Walking on a Dream hoorde je. Straks heb ik luchtdrummers nodig.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
4: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Het is 7 uur, een heel goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
0: Met Armin.
6: Het wordt druk op de weg. Wie vandaag of dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met veel drukte op de wegen. Want veel mensen vertrekken en komen weer thuis de komende dagen. Mobiliteitsorganisatie VAB legt uit waar je de langste files kan verwachten.
7: Het zal heel druk zijn in Frankrijk. Richting Dijon, dat was een probleem op de A6 met de grote bosbrand in Fontainebleau. Die snelweg zou gedeeltelijk open zijn, maar er wordt toch nog veel hinder verwacht. En ook Duitsland wordt op zaterdag heel druk verkeer verwacht. Oostenrijk, Zwitserland rond Zürich en de klassieke wachttijden bij de Gotthardtunnel en bij San Bernardino richting Italië.
6: Het parlement heeft een reeks maatregelen goedgekeurd om de overbevolking in onze gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf van 18 maanden of minder krijgen voortaan automatisch een enkelband. En buitenlandse gevangenen die geen verblijfsvergunning hebben, zullen ook sneller het land worden uitgezet. Door de overbevolking kunnen gevangenen die tot 3 jaar cel kregen nu al vervroegd vrijkomen. En die regeling wordt ook verlengd tot het einde van volgend jaar. 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenwet die gisteren is goedgekeurd in de Kamer. Kunstenaars krijgen al meer dan 60 jaar aparte sociale bescherming, maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met hoe een kunstwerk ontstaat. Kunstenaars moeten daar vaak lang voor repeteren en creëren en dat wordt niet erkend als een gewone arbeidsprestatie. Amerikaanse president Donald Trump heeft in een toespraak nog maar eens gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020. Toen verloor Trump van Joe Biden. Dit keer viseert Trump China, vertelt onze Amerika-correspondent Thomas de Graven.
8: China zou de gegevens verzameld hebben van meer dan 200 miljoen Amerikaanse kiezers. Dat zou al voor 2020 het geval geweest zijn, maar het zou stilgehouden zijn door mensen in zijn eigen regering en overheidsdiensten. Op dat moment was Donald Trump natuurlijk zelf aan de macht. Trump claimde ook bewijzen te hebben voor kwetsbaarheden in kiescomputers, waardoor ze makkelijk te hacken zouden zijn. Belangrijk is dat hij bij al die beweringen nooit echt zei dat dit ook de resultaten van de verkiezingen effectief heeft beïnvloed.
6: Ook in de Verenigde Staten zijn al zo'n 7000 mensen ziek geworden na een grote uitbraak van hevige diarree. De mogelijke bron is nu gevonden. Dat is geraspte ijsbergsla bij fastfoodketen Taco Bell. Die sla is besmet met een parasiet en komt van 1 leverancier uit Mexico. 141 mensen liggen al in het ziekenhuis. Taco Bell haalt de sla al weg uit vestigingen in 5 Amerikaanse staten. Vandaag begint het bewolkt en droog. Later komt de zon erdoor en wordt het tot 28 graden.
9: Het is bijna zover. All right, tomorrow.

0: Top 40 Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: Sam staat op.
0: Sam de Bruin.
2: Met een kleine flashback naar Rockwerchter ondertussen al 2 weken geleden. Je mag mee luchtdrummen op drumshow van 21 Pilots.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: 21 Pilots and Drum Show.
1: Studio Brussel. Sam staat op.
0: Een heel erg goedemorgen. Het is vrijdagochtend, 7 over 7. Een tijdje geleden konden wij hier bij Studio Brussel International Belgium Superstar Angèle trekken voor een interview. En zij vertelde toen over haar nieuwe album dat daar samenwerkingen op staan waar zeker België enthousiast over gaan worden.
2: I'm also like just excited about the collabs being revealed because it's going to be exciting for Belgium.
0: Voilà, gisterenavond hebben we op Doer ontdekt waarom ze dat zegt. Ik vertel het je zo meteen na Sam Fender en Olivia Dean.
1: Life is music.

0: en maar smeken die Madcom.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Afgelopen nacht zijn er enkele zalige, coole dingen gebeurd op onze festivals. Je hebt dat misschien gemist, omdat jij vandaag nog gewoon moet werken. Dat is oké. Wij volgen alles in heel festivalland. Op Tomorrowland konden de eerste festivalgangers die op Dreamville blijven al pre-partyen tijdens de Gathering. Dus een soort eerste welkomstfeestnacht met al direct een steengoede line-up. Onder andere Amber Broos stond daar bijvoorbeeld. Maar er was daar ook nog een bijzondere surprise act gisteravond. Dimitri Vegas en Marlon Hofstad die back-to-back een set gedraaid hebben. Dat was niet aangekondigd op voorhand. Dat gaat een ziek feest geweest zijn, sowieso. Een nog onverwachtere surprise kregen de festivalgangers op Doer. Want midden in de set van Amelie Lens, die op de mainstage speelde, kwam daar ineens iemand het podium op. En onze festivalreporter Kenza was daar aanwezig en zag dat live gebeuren.
3: Wie komt daar op een gegeven moment op het podium? Angèle. Vinden wij dat normaal? Sorry, ik vond dat insane. Zij leken ook een beetje op elkaar met een zo elke andere haarkleur. Dus het was wel pitbull en golden retriever vibes. Maar dat was zo'n coole verrassing. En zeker ook op Doer, omdat dat ook een heel grote Franstalige crowd heeft. Ik hoop echt dat hier veel samenwerkingen uitvloeien. Zeker als je merkt wat Angèle nu aan het doen is. Op vlak van muziek, als je die dealen hoort, dan denk je, oké, we're going to dance.
0: Dat moet nee geweest zijn gisteren op Doer. De blonde Angèle ineens op het podium met de donkerharige Amelie Lens. Die twee hebben dus duidelijk aan iets gewerkt samen. Dat hebben ze daar ook live laten horen. De beats van Amelie Lens. Hij herkent de stem van Angèle, die dit live aan het zingen was. En Doer roept Zeppa! Heerlijk. Volgens mij staat deze samenwerking trouwens op het nieuwe album van Amelie Lens. Want daar had ik in de tracklist die ze gelost heeft al een nummer gespot met de titel Run. En Angèle zit hier de hele tijd Run, Run, Run te roepen. Dus het zou wel een keer kunnen. Maar wie weet doet Amelie dan ook een wetendienst op het nieuwe album van Angèle. Dat zullen we allemaal later nog moeten ontdekken. Eén ding is zeker. Angèle die gaat dus helemaal voor het raven en de technosferen. Dat hoorden we ook al in haar twee laatste nieuwe singles. What You Want, dat is iets die ze gemaakt heeft met Justice. En ook haar laatste Diele is een dikke feestplaat. Ga ik nu nog eens opzetten.
1: Studio

0: gisteren bij Amelie Lens op het podium op Doer Angèle.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro.

0: voelt altijd zo lekker, na al die jaren nog steeds. White Lies, Bigger Than Us, een heel goede morgen. Het is 25 over 7. Armin, de vakantiegangers die willen vertrekken bereiden zich best voor op files.
1: Ja, inderdaad, want ze voorspellen vandaag en dit weekend veel drukte op de weg. Veel mensen vertrekken of komen juist terug van hun vakantie. En daardoor wordt er veel file verwacht. In Frankrijk bijvoorbeeld, maar ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt het wellicht heel erg druk. En Donald Trump zegt nog maar eens dat bij de verkiezingen van 2020 gefraudeerd is. Dit keer zegt hij dat China erachter zit omdat ze jarenlang gegevens van Amerikanen zouden hebben gestolen om zo de verkiezingen te beïnvloeden.
0: En hoe zit het met het weer?
1: Vandaag begint het misschien wel wat bewolkt, maar het blijft wel droog. En later komt de zon er ook door. Het wordt tot 28 graden.
0: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Onze Sporza-collega's die de Tour de France volgen in Frankrijk, die hebben gisteren iets gevoeld dat wij ons hier in België al lang niet meer kunnen voorstellen. Goedemorgen, Maarten van Grandberen.
3: Please try again later.
0: Hallo, Maarten. Ik ben je kwijt. Die gaan we eens opnieuw proberen bellen. Laten we eens checken. Hij zit daar in Frankrijk op de vreemdste plekken, vertelt hij elke keer. En nu dus geen verbinding meer.
4: Jawel, Sam, ik ben
0: daar
4: er.
0: Daar ben je. Dag, Maarten.
4: Ja. Hey, ik hoorde jou,
0: ja?
4: Maar het probleem was, wij zitten ergens in het hol van Pluto.
0: Dacht ik al.
4: En de verbindingen zijn hier gewoon heel slecht.
0: Ik denk dus dat we het allemaal door hadden wat er aan de hand was.
4: Vielen lijn weg. Maar ik ben terug.
0: Jullie hebben gisteren in Frankrijk iets meegemaakt dat wij in de verste verte niet meer kennen. Jullie zijn wat uitgeregend.
4: We zijn uitgeregend. Ja, er was een onweer op komst. En ik zag dat mijn collega's van Vive le Velo echt in die storm en in dat onweer zijn terechtgekomen. In de gietende regen. Wij hadden ons voorzorgsmaatregelen genomen. Wij hadden ons geïnstalleerd in de veranda, laat ons zeggen, van het hotel waar Timmerlier en Co. sliepen. En daar ging de storm ook wel flink tekeer, maar wij zaten droog en veilig en we hebben lekker ons ding kunnen doen. Zalig. Zonder nat te worden.
0: Je hebt de naam vernoemd. Ja. Want ik denk dat we sowieso mogen zeggen dat Pogacar misschien wel de beste wielrenner is, maar de beste sprinter van deze Tour is potverdoeme toch wel Timmerlier.
4: Dat is Timmerlier. En het blijft opmerkelijk, Sam. Dus een jaar of 7 geleden was hij een maat...
0: Hallo Maarten. Je valt weer weg. Het is niet waar. Potverdorie, hij zit echt zo in the middle of nowhere. Gaan we gewoon nog eens één keer proberen. En als dat nog eens wegvalt, dan zal het voor een andere keer zijn. Nee, het gaat niet gebeuren, denk ik, jongens. Nu toch! Ik wou wel weten hoe het daar allemaal met een Timmerlier gegaan was. Maar het zal niet meer lukken. De verbinding is zo slecht daar in Frankrijk. Je zou denken, grote Europese natie. Nou!
2: Sam staat op.

0: Springsteen, Dancing in the Dark. On a perdu Maarten van Gramberen. We zijn Maarten van Gramberen kwijtgeraakt in het hellhole genaamd Frankrijk. De verbinding is onmogelijk te herstellen. Het is nogthans een interessant moment voor de Tour. Remco Evenepoel zei het gisteren nog tegen ritwinnaar Tim Merlier. De Tour die begint pas echt vanaf vandaag. Want vanaf nu wordt het kaf van het koren gescheiden. De uitputtingsvlak die gaat nu echt beginnen. Die renners ja, die zijn moe. En nu wordt het alleen maar pittiger en pittiger. Daar zullen we het maandag met Maarten moeten over hebben. Extra tijd nu voor een goede dikke Linkin Park.
1: Dit is...

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
4: Live. Live is music.

0: Wout van Bazaar. Goedemorgen, 7:15.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn
1: Tomorrowland.
0: Gisteren zijn de poorten van Dreamville, de camping van Tomorrowland, al opengegaan en konden heel wat festivalgangers al genieten van een welkomstfeest op The Gathering. Dat was zeer goed. Maar vandaag is het dan eindelijk zover. Het eerste weekend van Tomorrowland kan beginnen. Studio Brussel is er straks ook live bij vanaf 4:00. En op VRT Max kan je volgen wat er op de mainstage van Tomorrowland gebeurt. Het wordt alweer een iets andere editie van Tomorrowland. Want door de droogte mag er daar in de Schorren in Boom dit weekend geen vuurwerk meer worden afgestoken. Dat is jammer, want vuurwerk hoort een beetje bij Tomorrowland. Maar we kennen onze vrienden van Tomorrowland. Die vinden sowieso andere manieren om ons te verbazen. De magic zal er zijn. Woordvoerder Debbie van Tomorrowland die was dinsdag ook te gast hier bij ons bij Studio Brussel. En zij lichtte ook al een tipje van de sluier over de look van de mainstage en het thema.
3: We werken in het thema Consensia. En eigenlijk is dat opgebouwd rond de 6 emoties. Hè. Ja. Dus er is een gezicht in het midden. En eigenlijk daar rond zitten 6 provincies. En dat zijn de emoties. En we hebben heel veel emoties gehad het afgelopen jaar. We zijn een beetje kwaad geweest. We zijn droevig geweest. Maar we zijn ook heel blij geweest. En eigenlijk al die emoties komen terug. Omdat dat elkaar ook verbindt. Je gaat ook zien in het podium. Er zijn 2 trappen. Die je ook kan zien op het polsbandje dat we verstuurd hebben. Of het kistje. Mm-hmm. En eigenlijk die trappen verbinden al die emoties. Want er is nooit 1 emotie dat overheerst. Hè. Als je verdrietig bent, ben je soms ook kwaad. En nadien ben je terug heel gelukkig. En dat is eigenlijk wat we eigenlijk willen brengen in het thema. Ja. En dat komt helemaal tot zijn recht in het podium. Maar ook eigenlijk op alles wat je gaat zien op het festival.
0: Zalig toch, niks is gewoon bij Tomorrowland. Heel veel verschillende emoties dus. Maar ook heel veel verschillende genres en artiesten. Dit zijn er maar een paar.

0: Amber Broos was die laatste natuurlijk al. De rest gaan ze niet eens opnoemen. Het is onmogelijk om ze allemaal op te lijsten. Amber Broos stond gisteren al op de gathering, maar vandaag neemt ze haar papa mee voor een speciale set, namelijk Amber back-to-back met Daddy Broos. Dat gaat ook bijzonder worden.
1: Dat gaat super speciaal worden. Ik heb dat nog nooit officieel gedaan met mijn papa. Enkel zo, je kent dat wel op een privéfeestje, ja. Dus voor te lachen of zo. Maar nooit echt zo'n officiële set gespeeld samen. Dus we kijken er echt mega hard naar uit. En ik vind dat toch ook heel bijzonder, omdat ik dat kan doen met mijn papa. Ja. Want ja, niet heel veel artiesten kunnen dat. Dus ja, dat is sowieso eigenlijk heel zot. Dat gaat heel fijn worden, ja.
0: Nog iets waar ik naar uitkijk, dat is het iconische Symphony of Unity. Je weet wel, dat orkest van Tomorrowland, dat van die dansklassiekers in een klassieke jas steekt, heeft ook allerlei verrassingen in petto dit jaar, vertelde Debbie hier bij ons.
2: Dit jaar komen zij met een gloednieuwe show. Dus okay. We hebben onlangs nog in Luxemburg op een heel mooi festival gespeeld, met een show die de mensen al kennen. Maar voor Tomorrowland een nieuwe show, Horizon, dus met heel nieuwe visuals, ook nieuwe muziek.
0: Ik kreeg daarnet ook een berichtje van luisteraar Chris, die stuurde: onze dochter oefent vandaag met Symphony of Unity voor hun nieuwe show. Yeeha, het is heel goed, heeft hij erbij gestuurd. Okay. Chris heeft dus een unieke inkijk in wat dat gaat geven straks op Tomorrowland. Sowieso van alles te beleven daar. Je hoeft niks te missen dankzij Studio Brussel. Ik zou graag nu nog eens een Symphony of Unity van vorig jaar laten horen, om je nog eens te laten meegenieten van hoe dat gaat als je zo'n dansklassieker echt klassiek gaat maken. Het is het nummer Sunrise van Goose, maar dan in de orkestversie van Symphony of Unity.
3: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
4: De festivalzender.

kippenvel. Symphony of Unity met hun versie van Sinrise. Boer Steven uit Tielt heeft een bericht gestuurd in de app dat hij zondag ook voor het eerst naar Tomorrowland gaat. Geen idee wat we daar gaan meemaken. Oh, Steven. You're in for a treat. Dat gaat echt de tijd van je leven worden. Dit is Block Party.

0: Adele met Rolling in the Deep. We gaan straks proberen om het weer te beïnvloeden na het nieuws van 8 uur.
1: Richie, citroen uit framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
4: Altijd open op zondag.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Muit.
8: Het wordt druk op de weg. Wie vandaag of dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met veel drukte op de wegen. Want veel mensen vertrekken en komen weer thuis de komende dagen. In Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk wordt op verschillende plaatsen veel file verwacht. Het is ook opletten voor extreem weer onderweg, zoals storm of bosbranden. Dat controleer je best op voorhand, zegt mobiliteitsorganisatie VAB.
9: Even in de gaten houden van welke voorspellingen er gedaan worden, waar de bosbranden zijn, hoe het met het weer gesteld is, wat het weer betreft, merken we in de verschillende vakantielanden dat het meestal onweer in de gebergtes afspeelt. Denk aan de Alpen, de Dolomieten, de Pyreneeën, met stevige onweersbuien. Ik zou mij toch op voorhand informeren voor ik vertrek.
8: Kleine winkels mogen binnenkort langer open blijven, tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu. Ook de verplichte wekelijkse sluitingsdag valt weg. Die beslissing was al aangekondigd, maar nu heeft het parlement ook een wetsontwerp daarvoor goedgekeurd. De bedoeling van de nieuwe wet is om oneerlijke concurrentie van online winkels tegen te gaan, want online bestaan er geen sluitingsuren. 25 eigenaars van appartementen in Sint-Truiden in Limburg krijgen samen ruim 12 miljoen euro schadevergoeding. Bij de bouw van hun appartementen was er vocht in het hout van het gebouw gekropen, waardoor de appartementen na enkele jaren onbewoonbaar werden door houtrot. De rechter zegt nu dat de architect, zijn verzekeraar en de bouwpromotor daarvoor verantwoordelijk zijn. Het proces liep al jaren en werd meerdere keren uitgesteld. Luc Linters, de advocaat van de eigenaars, is dan ook tevreden dat ze gelijk hebben gekregen.
10: Die mensen hebben een lange lijdensweg doorstaan en ik ben heel blij voor hun dat het tot een voorlopig einde althans is gekomen en dat dat bovendien toch een gunstig einde is, perspectief biedt op een volledige vergoeding. En daar zullen we dan ook in de komende tijd werk van maken om die effectief te innen.
8: Amerikaanse president Donald Trump heeft in een toespraak nog maar eens gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020. Toen verloor Trump van Joe Biden. Dit keer viseert Trump China, want China zou volgens Trump jarenlang gegevens hebben gestolen van Amerikaanse kiezers om zo de verkiezingen te beïnvloeden. En het is niet toevallig dat Trump die speech nu geeft, zegt onze Amerika-correspondent Thomas de Graven.
11: Omdat Donald Trump een wet door het congres wil krijgen waarbij elke persoon die zich wil registreren als kiezer moet bewijzen dat hij staatsburger is. En dat is iets wat de drempel om te kiezen een stuk hoger zou maken. Meteen ook de reden waarom het wellicht niet door de Senaat zal geraken. Maar wat deze toespraak ook opnieuw doet, is twijfel zaaien over de betrouwbaarheid van het kiessysteem. Dat is iets wat we Donald Trump in het verleden al keer op keer hebben zien doen.
8: In november zijn er de midterms, ofwel parlementsverkiezingen. Vandaag begint bewolkt en droog, later komt de zon erdoor en wordt het tot 28 graden.
0: In Zutendaal is een ongeval gebeurd op de Trichterweg. De N77 is dat. De weg is in beide richtingen versperd tussen de Hommelstraat en de Waldstraat.
12: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
13: Het is bijna zover. All right, tomorrow.

0: op 4 Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: Sam staat op.
0: Sam de Bruin.
2: Jongens, dat weer. Houden jullie het nog vol eerlijk zijn in de app? We gaan er iets aan doen na Sum 41 In Too Deep.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Ja, maar we zitten er ook diep in, ze.
1: In de shit.
0: Sum 41 is dit, op vrijdagochtend, 7 over 8, met In Too Deep. Heftig. Oh, verschrikkelijk. Die hitte van de afgelopen week, jongens. We hadden gezegd dat we er niet over gingen zagen, maar we moeten het er nog ene keer over hebben. Nog ene keer. Het is net geen hittegolf gebleken. We kwamen gisteren 1 graad tekort voor een officiële hittegolf. Maar het blijft puffen en blazen en zweten voor ons allemaal. Dat voel jij ook, eerlijk waar. Het goede nieuws is, de temperaturen die gaan dalen. Het slechte nieuws is, er is geen druppel regen te zien. En ons land is veel te droog. De aarde snakt naar water, jongens. Sinds gisteren is er officieel code oranje voor de droogte. Dat wil zeggen dat de situatie echt ernstig is. En dat we allemaal wat sproeischaamte mogen kweken. Gedaan met de auto te wassen. Gedaan met het gras fris groen te houden. Dofgeel is het nieuwe groen. Dat moet je imprinten in je hoofd. Dat is belangrijk. Wat we eigenlijk nodig hebben is gewoon een paar goede plensbuien. En daarvoor zou ik vandaag graag willen teruggrijpen naar een eeuwenoud ritueel. Iets wat we al sinds mensenheugenis doen als de nood echt hoog is. Namelijk een soort van muzikale regendans op je radio. Ik wil nu op zoek gaan samen met jou naar de allernatste platen om de weergoden te bezweren. Denk bijvoorbeeld aan platen over gietende regen, zoals Pouring Rain van Portland. Maar het kan ook een ander soort regen zijn, zoals de Purple Rain van Prince.

0: of een artiest denkt die iets stormigs in zich heeft of iets andere nattigs, stuur het alsjeblieft in de app van Studio Brussel. Dan kunnen we die platen draaien en dan kunnen we misschien er zo voor zorgen dat regengoden ons gunstig gezind zullen zijn. Ik zal er alvast eentje draaien om in de moed te komen, maar laat het alsjeblieft van jullie komen. De app van Studio Brussel staat helemaal open voor jullie natte verzoekjes. Ik ga alvast voor een van de natste der natste gaan. En ik dacht daarvoor aan de band Wet Leg met het nummer Wet Dream.
1: Sam staat op.

0: een experimentje doen. We gaan proberen regen te veroorzaken in dit land door natte platen te draaien. Dat is een beetje wat we gaan proberen. Zoals vroeger, de regendans die gebeurde bij onze voorouders. We gaan dat nu muzikaal op de radio proberen in de hoop dat de droogte op een gegeven moment toch gewoon gaat ophouden. En dat we weer een beetje kunnen doen wat we normaal doen op een gewone periode, wanneer er wel wat vocht in onze aarde zit. Dat zou fijn zijn. Er worden heel veel goede natte platen doorgestuurd in de app van Studio Brussel. Blijf dat vooral doen. Wat heb ik hier? Ik heb hier Riders on the Storm van The Doors, dat meermaals terugkomt. Jimi Hendrix Rainy Day is er ook bij. Have You Ever Seen the Rain? Heeft Kenneth ook nog doorgestuurd. Ik heb hier een wap van Cardi B. Ah ja, Wet Ass Pussy. Ja, dat is inderdaad een natte plaat. Maar niet, misschien niet direct op de manier dat we het bedoelen. Maar ik snap het wel. Laat ze vooral komen. Stuur ze door in de app van Studio Brussel. Zoals Anne gedaan heeft. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Anne, heb jij een tuin?
1: Ja.
0: Hoe zit het met de gazon?
1: Bruin.
0: Het is triestig, hè? Het is echt triestig, hè?
1: Ja, echt erg.
0: Heb jij al sproeischaamte? Ben je zo beschaamd als je planten water geeft nu?
1: Ik doe daar niet aan mee.
0: Ja. Je doet niet mee aan de schaamte, nee. Of je doet niet mee aan het planten water geven?
1: Aan planten water geven.
0: You are an example for us all. Heel, heel, heel erg goed. Jij had ook een nat plaatje doorgestuurd om te draaien. En je was zeker niet de enige. Een heleboel mensen hebben die gestuurd. Zeg eens welke het mag zijn voor jou.
1: It's Raining Man.
0: It's Raining Man van The Weather Girls. Oorspronkelijk wat fantastisch natuurlijk. Gaan we gewoon nu op de radio draaien. Merci om mee te helpen om het hier te doen regenen. En een fijn weekend voor jou.
2: Sam staat op.

0: We proberen met deze natte platen de regen te veroorzaken in ons land. Thibaut stuurt al in de app van Studio Brussel. Niet te geloven. Het begint hier bijna te spetteren in Brugge met een foto erbij met regenwolken. Als er echt druppels aan het vallen zijn, laat het dan zeker ook weten. Hè. Dan lukt ons plan.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
6: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
7: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

Nothing But Thieves met Evolution. We zijn hier met een soort van esoterisch experiment bezig. We proberen namelijk om regen te veroorzaken in onze code oranje droogte waarin we zitten, zodat we geen sproeischaamte meer moeten hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. We zijn natte platen aan het zoeken om te kunnen draaien om zo de regengoden gunstig te stemmen. Komen goede suggesties binnen. Ambrose die heeft gestuurd Garbage met I'm Only Happy When It Rains. Dat zou een goede kunnen zijn. Prayers for Rain van The Cure heeft Isabel laten weten. Greet zegt London Rain van Heather Nova. Tineke gaat voor jeugdsentiment met When The Rain Begins To Fall van Jermaine Jackson en Piazzadora. Anne zegt Cry Me A River van Justin Timberlake, ook een mooie. The Rain Song van Led Zeppelin voor Gerry. Sonja zegt November Rain, maar dan in juli. Allemaal goede suggesties. En Cynthia heeft er ook eentje doorgestuurd. Storm 2 van Generation en Young Living.

0: fake it till you make it, dat zijn we aan het doen. Natte platen aan het draaien in de hoop dat het gaat regenen. Zoals deze Storm 2 van Generation en Young Lean. Goedemorgen, het is 28 over 8 op vrijdag 17 juli. Armin, de pensioenspaarders onder ons, die moeten meer overhouden.
1: Ja, en dat is het plan van de federale regering. Zij willen het bijvoorbeeld makkelijker maken om over te stappen tussen verschillende spaarformules, zodat je uiteindelijk meer overhoudt aan je pensioensparen. Maar vooruitvoorzitter Con Rousseau vindt nu dat dat plan niet ver genoeg gaat. Hij wil dat Jan-Jan Bon, dat is de minister van pensioenen, banken ook gaat verplichten om de instapkosten tot die beleggingen te verlagen. En Donald Trump zegt nog maar eens dat bij de verkiezingen van 2020 gefraudeerd is. Toen verloor Trump van Joe Biden. En dit keer zegt hij dat China erachter zit omdat ze jarenlang gegevens van Amerikanen zouden hebben gestolen om zo de verkiezingen te beïnvloeden.
0: Regent het al?
1: Nee, het regent nog niet. Het begint misschien wel wat bewolkt vandaag, maar het blijft droog. En later komt de zon erdoor. Het wordt opnieuw warm, 28 graden.
2: Dankjewel.
3: Studio Brussel. Sam staat op.
0: Ik wil zeggen dat we nog even moeten doordoen met regenplaten. Allee, misschien niet tot het regent, want dat kan echt nog dagen duren. Maar we gaan ons best doen in elk geval. Goedemorgen, Nathalie.
4: Goedemorgen, Sam.
0: Jij hebt nog een fijne suggestie gestuurd, eentje die ik helemaal vergeten was.
4: Ah ja, Kane met Rain Down On Me.
0: Rain Down On Me van Kane, daar gaan we voor, dankjewel.
3: Sam staat op.
5: Sam staat op.
3: Studio Brussel. Life is music.

regenplaatjes zijn we aan het draaien. En natte plaatjes vooral tegen de droogte, want het is code oranje. Ja, we moeten allemaal sproeischaamte hebben. We willen daar vanaf, dus graag gewoon regen als dat zou kunnen. Er worden superveel dingen doorgestuurd. In alle richtingen gaat het. Xenios heeft Umbrella van Rihanna doorgestuurd. Ah ja, dat is eigenlijk ook een natte plaat. Dat klopt, een goeie. Rain van The Script heeft Ella laten weten. Pray for Rain van Massive Attack, ook een goeie van Stefanie. Maar dan kreeg ik een heel raar voorstel van iemand. Maar echt, er was iemand die stuurde van Move Into The Sun van Hugel en Ultranaté. Dat nieuwe nummer dat echt mega hit is op dit moment. Ik denk in mijn eigen van Move Into The Sun, Move Into The Sun. Hoezo, een natte plaat. En dan kwam er de uitleg ook nog bij. In dat nummer hoort blijkbaar heel de wereld de woorden natte poepen, natte poepen, natte poepen.

0: Sun. Met Move Into The Sun.
1: Studio Brussel. Worldwide.
0: Met plezier steken wij elke dag onze landsgrenzen even over. Ook op een dag als vandaag, wanneer heel de wereld naar België komt om op te gaan feesten op Tomorrowland. Want dat begint natuurlijk vandaag. Maar wij doen even de omgekeerde beweging. Ben jij een luisteraar van Studio Brussel in het buitenland? Laat dan van je horen in de app van Studio Brussel. It's the most
1: mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Mis niets van Tomorrowland. Straks bij Studio Brussel en op 14 Max.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
7: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Losing Control van Marlon Hofstad en Kiki. En die Marlon Hofstad was gisteren de verrassingsact op The Gathering, het openingsfeest van Tomorrowland. Hij draaide back-to-back met Dimitri Vegas.
1: Studio Brussel. Worldwide.
0: Een heel goedemorgen, Tom in Bulgarije.
2: Dag Sam, goedemorgen.
0: Tom, jij zit ook al helemaal in de festivalsfeer hier in Bulgarije.
2: Dat begint straks.
0: Ja, vertel eens.
2: Wij gaan straks naar het Feel Good Festival in Plovdiv. Vanavond zien jullie daar The Cure, morgen Gorillaz en zondag Moby.
0: Oeh, maar dat is gans dat fiche van Rock Werchter.
2: Dat lijkt erop, ja.
0: Dat is straf, dat is een goed festival dan. Ik had er nog nooit van gehoord. Wat leuk, hoe kom jij terecht op een festival in Bulgarije? Waarom ga je naar daar en niet gewoon bij ons?
2: Ik woog de Gorillaz zien en ik zag dat die een tour deden, onder andere hier in Bulgarije. En een ticket voor 3 dagen kost hier evenveel als 1 dag werken.
0: Oh jong, oké. Dus heb jij even de rekening gemaakt en je dacht als ik naar het buitenland ga, dan kan ik er nog een reisje aan hangen ook. Wat leuk is dat. Dat is echt een zeer goed idee. Maar ik neem aan dat je daar ook niet alleen voor het festival bent. Je doet daar ook nog wel wat andere dingen waarschijnlijk.
2: Ja, gisteren hebben we een fantastische wandeling gemaakt rond de 7 meren in Rila. En na het festival in Plovdiv gaan we nog enkele dagen naar Sofia.
0: Oh my, maar dat is goed. Zoals dat een dik weekje in totaal dan dat je ervan maakt.
2: Ja, een aantal dagen, ja.
0: Goed gedaan, Tom, daar in Bulgarije. Zeer goed gedaan. Zeg, zal ik anders, om in de sfeer al te komen, een van die artiesten draaien? Ik dacht bijvoorbeeld aan Natural Blues van Moby, maar zo die live versie dat hij op Coachella gespeeld heeft. Met die Jacob Lust die daarop meezingt. Dat is echt heel episch. Zal ik dat doen voor jou?
2: Ja, dat is fantastisch.
0: Allee, top, komt in orde. Tom, veel plezier in
1: Studio Brussel, Worldwide.
3: Studio Brussel.

0: altijd blije mensen in de app van Studio Brussel. Als we er nog eens een Rammstein doorknallen, je hoorde Deutschland.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ik weet dat het raar is en misschien zelfs een klein beetje belachelijk, maar ik zit dus echt met zo kriebels in mijn buik, zoals je vroeger als kind had als het Sinterklaas werd. En zo van, het gaat bijna komen, hij gaat bijna komen. Ik heb dat nu met Tomorrowland. Dat is echt zot. Ik voel gewoon dat het eraan zit te komen en straks is het ook zover. Dan begint Tomorrowland echt voor echt weer dit jaar. Het eerste weekend gaat van start. We zitten er ook weer bij met Studio Brussel. Vanaf 4 uur ga je het allemaal kunnen volgen. En de mainstage kan je ook volgen op VRT Max. Een unicum dat we gaan krijgen op Tomorrowland dit jaar, dat is het debuut op Tomorrowland van Calvin Harris. Die heeft daar nog nooit gespeeld. Wat crazy is, want een van de grootste DJ's op aarde. Maar ik ben blij dat hij zich eindelijk heeft bedacht en denkt van, oh ja, ik ga dit jaar wel een keer komen naar Tomorrowland. Heel cool. Hij heeft ook onze hotshot gemaakt, Satisfy.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy.

0: wat een show op Werchter. Met hartjes smiley stuurt Gert in de app van Studio Brussel heel out of the box, maar een jukebox van A tot 6. Hij heeft het natuurlijk over David Byrne, zanger van deze Talking Heads die je hier hoorde met Psycho Killer.
1: Sleep World, u slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Dit is Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is al 9 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Armin de Muit.
8: Er is discussie over pensioensparen. Vooruitvoorzitter Conde Rousseau vindt dat het voorstel van de federale regering om pensioensparen te hervormen niet ver genoeg gaat. Dat staat in de Standaard. Jan-Jan Bon, dat is de minister van Pensioenen, wil bijvoorbeeld mensen gratis laten overstappen tussen verschillende spaarformules, zodat mensen op het einde van de rit meer overhouden. Maar voor Rousseau gaat dat niet ver genoeg.
9: Heel veel mensen doen aan pensioensparen. De overheid subsidieert dat ook enorm, 600 miljoen euro. Een groot deel van dat geld blijft eigenlijk plakken bij de banken. Die miljarden winst maken. En dus wij willen eigenlijk de kosten die de banken aanrekenen. En dus het geld dat ze afromen, dat willen we beperken, zodat de mensen meer pensioen krijgen van hun pensioensparen.
8: Vooruit wil dat de instapkosten bij de banken worden verlaagd. Door de aanhoudende droogte geldt er nu een tijdelijk oppompverbod in de hele provincie Antwerpen. Dat heeft gouverneur van Antwerpen, Cathy Berks, beslist. Eerst was er enkel een verbod in bepaalde gebieden, maar nu mag er nergens in Antwerpen nog water opgepompt worden uit kleine onbevaarbare waterlopen liever of openbare grachten. Het water staat overal erg laag. In alle Vlaamse provincies geldt er nu een oppompverbod. En wie vandaag of dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met veel drukte op de wegen. Veel mensen vertrekken of gaan weer naar huis dit weekend. In Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk wordt veel file verwacht. Info over de files kan je online vinden, maar ook tijdens het rijden vertelt Jan Kreten van mobiliteitsorganisatie VAB.
10: Volg de verkeersinformatie op via de autoradio. In Frankrijk heb je daar op FM de handige 107.7, waar constant dag en nacht verkeersinformatie wordt gegeven. In Italië heb je dat ook. FM 103.3 is dat. Ja, in andere landen dan moet je info zoeken via lokale radiozenders. Gebruik misschien best ook een app zoals Waze.
8: De Verenigde Staten hebben voor de zesde nacht op rij Iran aangevallen. Ze viseerden militaire infrastructuur zoals luchtverdedigingsinstallaties en kustbewaking. Voor het eerst sinds de nieuwe aanvallen zouden de Amerikanen ook bruggen hebben aangevallen. En ook een treinstation. Volgens Iran zijn daarbij zeker 7 mensen gedood. Iran heeft dan weer opnieuw Amerikaanse doelwitten in de regio aangevallen. Onder meer Kuwait en Qatar hebben hun luchtafweer gebruikt. Vandaag begint bewolkt en droog. Later komt de zon erdoor en wordt het tot 28 graden.

0: VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: Sam staat op.
0: Sam de Bruin.
2: Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. All the small things van Blink 182 gaat jouw vrijdag op gang trappen. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Zo is die vrijdag goed begonnen. All the small things van Blink 182.
1: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Heb jij hem al gehoord? Die nieuwe single van Queens of the Stone Age. Hij heet Easy Street en is sinds dinsdagavond officieel in ons leven. Sommige fans konden hem al eerder live horen. Vorig jaar bijvoorbeeld in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen heeft Queens of the Stone Age die al eens gespeeld. Dat was een meeklapmoment toen blijkbaar. En het is wel opvallend, Easy Street is een meer akoestische, een rustigere Queens of the Stone Age dan we gewend zijn. Josh Homme zelf vertelde ons dat ze met de band ook echt bewust een nieuwe richting opzoeken.
3: Every artist has three acts in their artistic career. I'm not young, so this would be the beginning of the third one, you know. Easy Street just makes sense to where we're at right now.
0: Een derde act dus voor Queens of the Stone Age, ofwel de herfst van hun carrière, volgens onze Thomas Michiels van Radar.
4: Josh is, als ik mij niet vergis, 53. Ja, veel mensen zeggen, of van die rocksterren, we gaan door tot als we erbij neervallen. Nee, hij beseft dan zo van, kijk, ik zit misschien wel in de herfst van mijn carrière. Dus laat ik dan ook gewoon eens iets totaal anders proberen. En dat hoor je wel in die Easy Street. Het is met clappings en je hoort dat daar geen clicktrack op staat. Dat het af en toe wel eens wat trager gaat of af en toe wat sneller. Het tempo is niet 100% juist, maar dat is niet erg. Queens of the Stone Age kan dat. De beste rockband op onze planeet, die mag doen wat ze willen. Het gaat altijd wel cool zijn op hun eigen manier.
0: Een afwisselend tempo maakt het gewoon real en zo hebben we het graag. De gloednieuwe single dus van Queens of the Stone Age, die is perfect en heet Easy Street.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.

0: What's Good van Black Wave. Berichtje van Stijn ook gekregen in de app. Yeah, beste duo from A-Town. Ze spelen vrijdag 19 augustus op Suikerrock. Klopt, inderdaad. Ik mag hopen dat jij al gestemd hebt voor de afrekening. Morgen vroeg is er een verse lijst. Blijven de Beaches op nummer 1 is de vraag.
1: Hi, we're the Beaches. And we're really happy because our song is number 1 on de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten.
3: Via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Thank you for voting.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Studio Brussel live.

0: Het is een Vlaamse uberclassic die iedereen kan meezingen. En festivalmuziek krijg je ook nog. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Meer nog, jij mag bepalen welke live track van op onze Belgische festivals we straks op de radio spelen. Daarvoor mag je maximaal 3 keer aan de festivalroulette draaien. Kansje wagen, gewoon doen.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel.

0: Vanessa rapporteert in de app Kiekevel. En dat heeft te maken met het feit dat ze Luc de Vos hoort hier van Gorky met Mia. En dat op dag 1 van de Gentse feesten.
1: De festivalroulette.
0: We zitten met een primeurtje in de festivalroulette. Want niet één kandidaat die gaat draaien, maar twee tegelijkertijd. Goedemorgen, Nick en Helga.
2: Goedemorgen.
0: Ik hoop dat jullie van gitaren houden, want de festivalroulette zit momenteel volledig vol met gitaarmuziek. En dat is omdat alle dansplaten ontsnapt zijn richting Tomorrowland, denk ik. Waar we straks ook live zitten. Helga, wat is jouw favoriete muziekgenre?
3: Helge met een achteraan.
0: Oké, Helge met een achteraan. Wat is jouw favoriete muziekgenre?
3: Ah, wel, dat zijn toevallig gitaren. We hebben dit jaar al een graskop en een werchter gedaan, dus... Ja, geef mij maar
0: gitaar. Amai, maar dat is wel al een fijne planning die jullie al achter de rug hebben. Nick, staat er nog iets verder op de festivalplanning deze zomer?
2: Ja, wij zijn nu eigenlijk in de auto onderweg naar Spanje. En als wij terugkomen, staat Suikerrock ook al op de planning bij ons.
0: Ik ben om meerdere redenen jaloers op jullie. Echt zeer goed, zeer goed geregeld. Echt zeer goed gedaan. Zullen we de eerste draai aan de festivalroulette geven?
2: Ja, top.
0: Oké, hier komt-ie. Luister goed.

0: zouden jullie kunnen gecheckt hebben op Rock Werchter, want The Haunted Youth, Teen Rebel, was daar te horen.
1: Ja, maar ja, dus die hebben we al gehoord, nog recent, dus nee, we gaan nog eens draaien.
0: Dan gaan we een tweede keer draaien, here we go.

0: I Bet You Look Good on the Dance Floor van Arctic Monkeys helemaal live. Wat zegt dat?
1: Ja, dat is wel heel leuk om te horen, maar we zijn te benieuwd, dus we willen graag ook de derde doen.
0: Ah, jullie zijn risk takers. I love it. Dan gaat het deze worden.

0: Daar ben je blij mee precies, Helge.
1: Helemaal.
0: Alright, fannetjes van Youngblood. Fleabag komt eraan voor jullie. Dank je. Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Oh, fucking Rock Vector. Is this anybody's first ever Youngblood show before? Hello, nice to meet you.

0: Free Your Mind. Je mag je Duitse kopstem alvast opwarmen om straks mee te zingen met Goed Genoeg na Tame Impala.
1: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de KidNet-rappers van Hallo Coquette. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

11 jaar geleden al kwam Currents uit, het album van Tame Impala, waar deze Let It Happen op staat. Een week geleden was er nog veel verdeeldheid onder jullie over een nieuw nummer uit Duitsland. Viral hit tot en met. Maar hoe meer we het spelen, hoe meer mensen positief reageren, merk ik, op deze Good Genoeg van Kitschkrieg.

Een jaar geleden ging iets anders dan muziek viraal. Namelijk de CEO van het bedrijf die stiekem met zijn collega / minnares naar een Coldplay-concert ging en totally exposed werd door Chris Martin. Weet je dat nog?

0: Recht uit de jaren nul, I Write Sins Not Tragedies van Panic at the Disco. De laatste plaat voor Kirsten het hier overneemt is er eentje met een artiest van lang voor de jaren nul en lang na de jaren nul. Ik heb het over Olivia Rodrigo en Robert Smith, What's Wrong With Me.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Het is 10:00, een heel goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
3: Armin de Muit.
5: Er is discussie over pensioensparen. Vooruitvoorzitter Con Rousseau vindt dat het voorstel van minister van Pensioenen Jan-Jan Bon om pensioensparen te hervormen niet te ver genoeg gaat. Dat staat in de Standaard. Jan Bon wil bijvoorbeeld mensen gratis laten overstappen tussen verschillende spaarformules, zodat men op het einde van de rit meer overhoudt. Maar voor Rousseau gaat dat niet ver genoeg.
6: Heel veel mensen doen aan pensioensparen. De overheid subsidieert dat ook enorm, 600 miljoen euro. Een grote deel van dat geld blijft eigenlijk plakken bij de banken die miljarden winst maken. Maar wij willen echt heel duidelijke afspraken, dat die kosten echt omlaag gaan. Het is eigenlijk herverdelen tussen bank en gepensioneerde en spaarder, zodat de mensen meer pensioen krijgen van hun pensioensparen.
5: Vooruit wil dat banken maximaal 1% instapkosten kunnen aanrekenen en 0,75% beheerskosten. Vandaag liggen de instapkosten vaak op 2 of 3% van het bedrag dat wordt gestort. Het aantal extra doden tijdens en net na de hittegolf in ons land vorige maand is gestegen naar 2000. Vorige week ging het nog om zo'n 1750 overlijdens, meer dan normaal. Wallonië werd het hardst getroffen met ruim 1000 extra sterfgevallen. Het is ook de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land. Dat komt omdat die zo lang duurde en door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit. En Netflix heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar een record aantal kijkuren gehaald. In totaal werden meer dan 97 miljard uur gekeken naar series en films. De populairste film was War Machine met 147 miljoen views. De best bekeken serie was His and Hers met 104 miljoen views. Opvallend, meer dan een derde van alle bekeken films en series is nu niet Engelstalig. Vandaag begint het bewolkt en droog, later komt de zon erdoor en wordt het opnieuw 28 graden.

0: Top 40 Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: Kirsten Lemaire.
2: Ja, zeg, today is the day. Eerste weekend van Tomorrowland. Daar gaan we de hele dag naar opladen. Om 4 uur is het dus zover. Eerst Prince.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Wat een nummer.
1: We have to interrupt the regular scheduled programming to bring you up to date on a developing situation in Los Angeles.
0: Baltimore, je hoort de Prince.
2: Brussel. De festivalzender.
3: Live op Tomorrowland.
0: Ons favoriete festivalseizoen is bezig. We zijn er overal bij met de festivalzender. Straks dus live vanop Tomorrowland. Om 4 uur zitten we daar. Jeroen de Lodder die gaat jou door het hele programma daar loodsen en jou vertellen wat er allemaal te horen en te zien is. Je gaat het kunnen volgen op Studio Brussel, maar ook op VRT Max, waar je de livestream gaat kunnen volgen. Stel, je zit nu ergens op een verre bestemming en je denkt, hoe zou het eruit zien? Hoe zou het dit jaar zijn? Wel, dat kan je dus allemaal zien op VRT Max. Ik geef het je maar mee. Dat kan dus altijd. Vanaf 4 uur zitten we daar live en wie er morgen staat met een live set op de Atmosphere, iconische plek daar op Tomorrowland, dat is deze Reinier Zonneveld.

Lotoek Arsenal. Het is 10:15 op deze vrijdag 17 juli. Een heel goede morgen. Weer een festivalweekend. Heerlijk toch, als festivalzender kunnen we overal naartoe gaan. Gisteren waren we ook al op Rock Herk Encore, de eerste editie. Met Pommelien Thijs als headliner. Ook Monza stond daar. Kaat van Stralen, Young Yellow en Black Box Revelation, die een greatest hit set hebben gespeeld, leek het wel. Maar ook nieuwe muziek. En de fans konden dus ook live genieten van deze Stronger. Hier zijn ze, Black Box Revelation. Hey.

Kevin die stuurt een foto om te bevestigen. Black Box Revelation was top gisteren op Rock Herk Encore. Vandaag Rock Herk en morgen ook gewoon. Tussen grote aanhalingstekens. Met vanavond Amen Ra als afsluiter daar. Dit is Celeste.

0: Van een stem, wat een nummer. Stop This Flame van Celeste. Zometeen nog zo'n kanjer van een stem, die van Florence.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico

That Kind of Man van Florence and the Machine. Zometeen een hele mooie Radiohead. Maar dit is ook prachtig. We hebben ze beter leren kennen, deze band, op Rock Werchter. Kwamen ook langs bij ons op ons terras voor een secret session. Die is niet meer zo secret, want jij kan hem nog altijd bekijken op VRT Max. Mocht je daar zin in hebben. Een band rond de familie Kio. Maar je schrijft het anders. K-E-O, that's me.

0: van No Surprises van Radiohead. Blijft prachtig. Een heel goedemorgen, 10:30. Misschien ben jij je tas wel aan het maken om straks te vertrekken naar Rock Herk. 2 dagen plezier daar in Herk. De deuren gaan daar open rond 2:30. En vandaag op het programma ook Dressed Like Boys, die vooral heel veel mensen geïmponeerd heeft op Rock Werchter met zijn set. Dus ik denk dat hij dat de hele zomer lang gaat doen. Dus als je voor de eerste keer Dressed Like Boys gaat zien vandaag, heel veel plezier. Speelt trouwens na Rosie Stewart, winnaar van de nieuwe lichting van dit jaar. Dus ga op tijd. Rosie speelt om 4:00 en meteen daarna Dressed Like Boys om 6:20.
1: Studio Brussel.
2: Het hele jaar lang.
1: De festivalzender.

0: Kaat die stuurt in de app straks mijn eerste keer ooit Dressed Like Boys op Rock Herk. Ik ben zo benieuwd en ik wil ook naar Fat Dog, want die klonken gisteravond heel goed op de radio. Ja, die waren hier te gast in de festivalzender. Spelen op het tweede podium in Herk in de Klep. Veel plezier in elk geval.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jacht van Tegenwoordig, Sylvie Kreusch, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
5: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.

van Adamport. Robin die zegt, koffers gepakt voor het weekend, maar geen festival. Formule 1 weekend in Spa wordt ook een feestje, tuurlijk. Auto's aan topsnelheid en morgenavond feestje met Lost Frequencies. Dus kijk, voilà, ook een ander soort van festival. Heel veel plezier daar. Als jij ooit hebt meegedaan, ik denk een jaar of vijf, aan die TikTok Lip Sync Challenge met dit nummer, dan kan je het nog eens doen. Ik draai het omdat Kali Uchis, de Colombiaans-Amerikaanse zangeres van het nummer, vandaag jarig is, ze wordt 32. Dit is Telepatía.

Ik wil dat er niemand in slaap sukkelt, hè. Ook niet als je een slechte nacht had met veel te veel muggen. Daarom Boys in the Better Land. Je kreeg Fontaines DC. En ik laat het weer zomeren op je radio met Jungle. En gewoon weer de wave. Ik hoorde Sam deze week zeggen, de heatwave.

0: aan het zwembad. Heerlijk. En Bart die zit net als gisteren met een koffietje op een terras in Frankrijk. Dat zijn goede gewoontes die we niet gaan afleren.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: En deze gaat er ook altijd in. Ik hoor hem zo graag bezig, hopelijk jij ook. Dit is Alex G met Runner, alsjeblieft.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
8: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wow, de grootste schommel van de wereld.
11: En een avonturenparcours.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Het is 11:00 en heel goedemorgen.
16: VRT Nieuws.
15: Met Armin de Muit.
17: De slachtoffers van de brand in de Oxytoren worden herdacht. Rond 10:00 deze ochtend zijn aan de Oxytoren aan het Broekeireplein in Brussel een 100-tal mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de dodelijke brand daar. De toren wordt momenteel gerenoveerd. Dinsdag brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 mensen kwamen om het leven in een liftschacht. 2 anderen zijn nog steeds in levensgevaar. Veiligheid moet een belangrijke prioriteit blijven, zeggen ze bij de Christelijke Vakbond ACV.
18: Het zijn uiteraard mensen die op het laatste van een werf, juist voor de oplevering, met heel veel samenwerken. En ja, goed, we weten nog niet wat er fout gelopen is, maar we stellen wel vast inderdaad dat er op het laatste van een oplevering van werven, dat er wel vaker accidenten gebeuren door de druk. Wat dat betreft is veiligheid een belangrijke prioriteit. Meer dan hetgeen wat de oplevering is, meer dan de tijd tegen wanneer het moet opgeleverd zijn of in portois.
17: Er is discussie over pensioensparen. De federale regering wil dat spaarders meer overhouden aan hun pensioensparen. Daarom willen ze de concurrentie tussen de banken aanwakkeren door bijvoorbeeld mensen gratis te laten overstappen tussen verschillende banken. Maar vooruitvoorzitter Con Rousseau vindt dat het voorstel van minister van Pensioenen Jan-Jan Bon niet ver genoeg gaat. Hij wil dat banken verplicht worden om hun instapkosten te verlagen. Toch zijn die kosten op dit moment vergelijkbaar met die in het buitenland, zegt Kenneth de Becker, professor financiële economie.
19: Als je de concurrentie gaat verbreden, dan ga je automatisch dat de banken zich moeten verweren. Dat gaat automatisch een effect hebben natuurlijk op de marges die die banken kunnen rekenen op hun producten die zij aanbieden. Hè. Dus ik zou eigenlijk het voorstel van Jabon zeker een kans moeten geven. Je kan achteraf nog altijd bijsturen als je merkt van dat dit de concurrentie niet genoeg vordert.
17: Het aantal extra doden tijdens en net na de hittegolf in ons land vorige maand is gestegen naar 2000. Vorige week ging het nog om zo'n 1750 overlijdens, meer dan normaal. Nu zijn er nog sterfgevallen bijgeteld die pas later werden geregistreerd. Daarnaast zijn er ook in de dagen na de hittegolf mensen gestorven aan de gevolgen van de hitte. Het is ook de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land. Dat komt omdat die zo lang duurde en door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit. Hier en daar nog wat wolken, maar het blijft wel droog. Later komt de zon erdoor en wordt het tot 28 graden.
20: Tegels,
21: natuursteen,
20: parket
21: in Bermo.
22: Het is bijna zover.
23: All right, tomorrow.

0: op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: Kirsten Lemaire.
2: Dat klopt, zelfs als jij naast tickets greep of je kan er om een andere reden niet bij zijn, dan zal je toch op Tomorrowland zitten dankzij Studio Brussel vanaf 4 uur.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

The War on Drugs. Ze speelde 9 nummers op de mainstage van Rockwechter. Deze zat er niet tussen, Change. Dat kwam misschien omdat ze Thinking of a Place wel speelde. De superlange versie dan. Veel mensen hebben daar thuis naar gekeken op de livestream via VRT Max. En dat gaan we vandaag ook weer doen, vanaf vandaag zelfs, op Tomorrowland. We zitten er live vanaf 4 uur, maar op VRT Max ga je ook kunnen zien waar we precies zitten en ga je kunnen volgen wat er daar allemaal gebeurt op de mainstage.

0: Veel Belgen op al die verschillende podia van Tomorrowland dit weekend. Ook Sam met dubbele M, die deze zomerse remix maakte. Vanaf 4 uur zit je ook in Boom, dankzij Studio Brussel.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
2: Mannekes,
3: Pompie,
2: vandaag
3: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Phoenix en Listomania. Wie heeft er zin in een barbecue en wie heeft er vooral zin om 100 euro aan barbecue-budget te winnen? We spelen straks het barbecue-alarm. Maar eerst wat zonne-energie met Lord.

0: Misschien is dit jouw laatste werkdag voor je verlof start en klinkt dit even als je lijflied nu. I know there's gonna be good times van Jamie XX met Young Thug en Popcaan. Misschien kan ik je al meteen iets geven om die vakantie heel goed in te zetten.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Ja, dat was het alarm. Effectief, ik mag iemand gelukkig maken met 100 euro aan barbecue-budget. Misschien word jij dat wel. Want ja, stel je voor, dan kan je gewoon eens kiezen wat er zo van specialetjes bij kunnen. Want een gewone barbecue is leuk, maar een extra speciale barbecue is misschien nog leuker of een gewone barbecue voor heel veel mensen. Enfin, jij beslist natuurlijk zelf hoe jij je barbecue organiseert of dat je misschien dingen meepakt naar ergens anders voor een barbecue met vrienden. In elk geval, we gaan het spel spelen. Je gaat zo meteen een nummer horen en daar is iets uit weggegrild. Ik wil gewoon van jou weten welk woord er precies is weggegrild. En laat het mij zo meteen weten in de app. Zet er zeker ook je telefoonnummer bij.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Dat was Smash Mouth met een weggegrild woordje. En heel goedemorgen, Filip.
1: Hallo.
0: Hallo. Welk woord was er weggegrild volgens jou?
1: Ik dacht dat het face was.
0: We gaan eens luisteren. And then I saw her face. Maar het zal wel zijn. 100 euro aan barbecue-budget. Dat is ferm, zou ik zeggen.
1: Dat wordt fantastisch.
0: Ben je een barbecuer? Als in, doe je dat één keer per week? Doe je dat één keer om de twee weken? Of heb je er nog geen gedaan dit seizoen?
1: Ik moet toch even de laatste dagen met het goede weer is hij heel vaak in de fik gevlogen, ja.
0: Ah ja, oké, maar voorzichtig, hè. Voorzichtig. Voorzichtige barbecues, want met al die branden overal, dat is allemaal niet goed. Maar wat is dan zo jouw signature dish?
1: Och, dat kan van alles zijn. Dat gaat van rabbetjes tot een heerlijke pota los. Dat lukt wel. Of een stukje vis.
0: Mm-hmm. Ja, je hebt nu 100 euro, daar kan je al eens zot mee doen, hè. Als je dan toch mag kiezen, wat ga je dan nu kiezen met die 100 euro?
1: Ja, misschien gaan we toch voor de kota los gaan.
0: De kota los. Het mag al een keer zot zijn. En wie ga je uitnodigen vanavond?
1: Och, dat zal waarschijnlijk een kleine kring worden. En dan moet er wel nog een stukje vis bij voor mijn vrouw.
0: Oké, voilà. Een beetje vis, een beetje vlees. Komt helemaal goed. Wat zijn de verdere plannen voor jou dit weekend, Filip?
1: Momenteel ben ik nog aan het werk. Ja. Maar het is in principe toch de laatste dag. Dan gaan er 3 weken verlof in.
0: Blijf je in het land of ga je naar een ander land?
1: Nee, wij gaan op duikvakantie naar Bonaire.
0: Wauw, zeg. Wat een vooruitzichten. Ja?
1: Ja.
0: En dus dat paddy diploma en zo van die dingen, dat is bij jou al allemaal in orde, al lange tijd?
1: Wij hebben dat al een ruime tijd binnen, ja. En de duikvakanties worden er heel goed op gepland.
0: Oké, zalig. Wauw. Geniet ervan. Eerst nog een goede barbecue thuis om krachten op te doen, om die duikvakantie extra fijn te maken. Filip, geniet ervan.
1: Hartelijk dank.
0: Yo, dag.

0: lekker als saai dish bij de barbecue. Een beetje van die manche tous van Wetland. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Miss niets van Tomorrowland. Straks bij Studio Brussel en op 4D Max.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: De genomineerden, die zijn er al.
5: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
5: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
5: Het is pas echt zomer met...
6: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Brussel.

druk weekendje voor Lost Frequencies. Robin die gaat hem zien op het feestje in Spa voor het Formule 1 weekend. Maar er gaan er veel mensen zijn die hem gaan zien op Tomorrowland. Staat er een aantal keer zaterdag. Dat is morgen in de Great Library op Tomorrowland. En je weet, je gaat het allemaal kunnen volgen vanaf straks om 4 uur. Hier op Studio Brussel of op VRT Max wordt zwaar de moeite voor mensen die het van veraf nog eens willen bekijken wat er allemaal gebeurt in Boom. Aanrader die livestream op VRT Max. En wie we daar hebben, die zien we op Pukkelpop. Violet Grow met Bug in the Cake. Goedemorgen.

0: ELO en dit moet er ook bij. Mr. Blue Sky. Het is bijna middag, maar kan je dit nog vertellen?
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ja, weekend 1, daar zitten we straks al. Daar hoef je niks van te missen vanaf 4 uur. Maar er is natuurlijk nog een tweede weekend van Tomorrowland. Deze week mochten we nog heel wat mensen blij maken met Full Madness Passen voor dat eerste weekend. Maar er zijn er nog voor weekend 2. Dat is voor komende dinsdag. Dus als jij je kans wil wagen, dan moet je gewoon luisteren volgende dinsdag naar Studio Brussel en op het juiste moment toeslaan. En wie weet kan jij dan volgend weekend een paar dagen lang gaan dansen met z'n tweeën in Boom.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Hugel volgend weekend op Tomorrowland. En jij kan er dus bij zijn met die Full Madness pas. Ik heb er nog eentje voor het middag is. Ha, iedereen wakker dankzij Viagra Boys.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Hier solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse Jumbo Mosselen van Boni.
10: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Het is 12 uur, een heel goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek. De oversterfte door de hittegolf is nog hoger. Het aantal extra doden tijdens en net na de hittegolf vorige maand is gestegen naar 2000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Genzano. Vorige week ging het nog om zo'n 1750 overlijdens meer dan normaal. Dat er nu meer hittedoden zijn in die periode heeft twee oorzaken, zegt Toon Braaien van Genzano.
14: Ten eerste is er de laatijdige registratie van overlijdens, waardoor sommige overlijdens pas geregistreerd worden enkele weken na het overlijden. En ten tweede is het zo dat we de periode verlengd hebben tot 3 juli, omdat we significante oversterfte gezien hebben tot enkele dagen na de hittegolf.
12: Het was de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land. Dat komt door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit, maar ook omdat die zo lang duurde. Aan de Oxytoren aan het De Broekeireplein in Brussel zijn een honderdtal mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de dodelijke brand daar. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd. Dinsdag brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 mensen kwamen om het leven in een liftkoker. 2 anderen zijn nog altijd in levensgevaar. Veiligheid moet een belangrijke prioriteit blijven opwerven, zegt de christelijke vakbond ACV.
15: Het zijn uiteraard mensen die op het laatste van een werf, juist voor de oplevering, met heel veel samenwerken. En ja, goed, we weten nog niet wat er fout gelopen is, maar we stellen wel vast inderdaad dat er op het laatste van een oplevering van werven dat er wel vaker accidenten gebeuren door de druk. Wat dat betreft is veiligheid een belangrijke prioriteit. Meer dan hetgeen wat de oplevering is, meer dan de tijd tegen wanneer het moet opgeleverd zijn of in Portois.
12: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In Oostende is het eerste deel van de koninklijke gaanderijen op de dijk gerestaureerd. Die waren zwaar vervallen. Rond deze tijd gaat de overdekte wandelpromenade met dubbele zuilen of schoren weer open voor het publiek. Aannemer Thijs Jonkheren is opgelucht en trots.
16: Het is zeker een beetje met een zucht van opluchting. Het is inderdaad een race tegen de tijd geweest. In 10 maanden tijd hadden we toch wel een serieuze opdracht. Stabiliteit, dakwerk, vloer, schrijnwerk, eigenlijk alles die er maar bij te pas komt. Dus we zijn er ook zeer trots op als aannemer om hier aan te mogen meewerken. Omdat iedereen kent natuurlijk de gaanderijen met de gekende schoren.
12: Het tweede deel van de gaanderijen richting Middelkerken wordt binnenkort gerestaureerd. En in Frankrijk zijn gisteravond 2 mensen omgekomen bij hevige onweersbuien. Een jonge vrouw stierf toen een afgebroken tak op haar viel. En een man kwam om toen hij zijn atelier wilde blussen na een blikseminslag. 53.000 gezinnen zaten zonder stroom door het hevige onweer. Daar was voor gewaarschuwd in grote delen van het centrum en het oosten van Frankrijk. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af tot 22 graden aan zee en 28 graden in het centrum. Het weekend wordt frisser met meer wolken, lokaal ook een kleine kans op een bui dan. Zaterdag halen we 25 graden, zondag 23.

0: bij RT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: Kirsten Lemaire.
2: Ja, heerlijk hè. Waar je ook zit op dit moment. Je gaat straks mee op Tomorrowland zitten vanaf 4 uur. Nu nog heel veel muziek. Dit is Billie Eilish.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Dat nummer raak je toch nooit bij. Billie Eilish en Bad Guy. Het is iets over 12, 6 over 12 om precies te zijn. Smakelijk als je aan tafel zit. Straks mag er iemand aan de festivalroulette draaien trouwens.

gevoel van de vrijdag. Hè? Here comes the hot stepper, Innie Kamoze. Het is bijna 11:15. Deze boys hebben we gezien op Rockwechter. Mochten daar de barn openen. En dat klonk eigenlijk best wel goed. Korte set, maar die waren serieus in vorm. Baloo Brigada. Hier is nog eens So Cold. Goedemiddag.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Studio Brussel, live.

0: Dankjewel Richard om je collectie roze My Little Ponies nog eens door te sturen in de app. 4 in totaal, allemaal even schoon. Je hoort de Pink Pony Club van Chapel Roan.
1: De festivalroulette.
0: Ah, ik hou van dat geluid van die roulette. Jij mag er straks aan draaien als je zin hebt. En je hebt altijd prijs. Dan komt daar een live

0: nummer naar keuze uit. Je hebt 3 keer de keuze. Als we bij de derde landen, dan draaien we die sowieso. Maar live muziek krijg je sowieso aan jou, of je dat wilt.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
2: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: De festivalzender. Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Een Dolvi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dolvi keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: zo roepen dat hij kan. Dave Grohl, Foo Fighters en The Pretender. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, van de festivalzender natuurlijk. En ik heb even breaking news, want ik zag net een filmpje op de Instagram van Studio Brussel met onze Nona van Brakel en de reveal van de mainstage van Tomorrowland. Het ziet er weer heel spectaculair uit. Dus beste people of tomorrow, als je nu al wil zien hoe het eruit ziet, check dan onze socials en dan kom je het meteen te weten. Een heel goedemiddag, Kieran.
2: Goedemiddag.
0: Kieran en Kirsten samen op de radio. Dat klinkt precies als een oorlog duo.
2: Inderdaad.
0: Zeg, Tomorrowland, is dat iets voor jou, toevallig?
2: Zeker, maar een beetje te duur, denk ik.
0: Oké, dus jij gaat niet dit weekend of volgend weekend, maar ik heb goed nieuws, je gaat het allemaal kunnen volgen. Vanaf 4 uur gewoon op de radio en ook alles op VRT Max. Als je er beeld bij wil, dan heb je die livestream. Dus eigenlijk kan je er ook van genieten waar je ook bent, Kieran. Waar ben je nu?
2: Voorlopig op het werk, ik ben een vrachtwagenchauffeur.
0: Oké, en van waar naar waar moet je rijden vandaag?
2: Vandaag van Zarren in West-Vlaanderen helemaal naar de Ardennen Libramont.
0: Oh la la la la la. En wat zit er in de camion?
2: Varkensvlees.
0: Oké, goed. Met deze warmte, ik wens jou veel succes. Maar kijk, het is al een beetje aan het afkoelen, dus dat gaat allemaal meevallen. Zeg, qua festivals, staat er wel iets op de planning voor jou deze zomer of is het vooral werken?
2: Vooral werken, maar ik heb wel tijd gemaakt voor één festival. Ja. Een vriend die tickets gewonnen ook heeft via Studio Brussel.
0: Aha.
2: En hij gaat mij meenemen naar Weekend Dance.
0: Oké, jij bent zijn plus one eigenlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is zalig. Aan het zeetje gaan dansen. En gaan jullie dan ook voor de dresscode op Weekend Dance?
2: We gaan ons best doen.
0: ik weet het nu niet meer van buiten, maar ik dacht dat het zoiets was transparant. Dat zo het thema was.
2: Ja, see-through inderdaad.
0: Ja, see-through. Is dat iets wat je zou overwegen, Kieran?
2: Aandoen, ja. Voor mij maakt dat niet uit, maar het is vooral om te kijken, denk ik.
0: Ah ja, het is voor te kijken. Ja, oké, goed. Voilà. Laat ons zeker weten hoe dat ging. Ik heb voor jou 3 live nummers staan, maar jij kiest zelf welk live nummer er op de radio gaat komen. Jij mag de playlist even in handen nemen. Je kent het principe wel of niet, maar ik leg het nog snel even uit. Als je zo meteen zegt, draai maar, dan komt er iets uit de roulette. Als je zegt, die vind ik goed, dan doen we die. Als je denkt van, ik wil de tweede horen, dan gaan we voor de tweede. Dan beslis je ja of nee. En als je dan nog denkt van, ja maar nee, ik wil toch die derde nog eens horen, dan is nummertje 3, maar dan komt het sowieso bij nummer 3 uit. Dus ik hoop dat dat een beetje duidelijk was, deze warge uitleg.
2: Ja, heel duidelijk.
0: Oké, als je klaar bent, roep dan maar iets en dan start ik de roulette.
2: Draaien maar.

0: Ja, het is nog niet helemaal afgelopen, het fragment, maar je zegt al de volgende. Voor jou geen The National met I Need My Girl dus.
1: Nee, liever niet.
0: Liever niet, oké.

0: Het is ook met blazers. Het is George Ezra en Budapest. Moet je daar af en toe eens naar rijden? Of ga je niet zo ver naar het buitenland met de camion?
1: Naar Budapest heb ik nog niet moeten rijden, inderdaad.
0: Nee, oké. Okay. Is Budapest van George Ezra wel iets dat je op de radio wil horen? Of niet?
1: Ik denk met het weer van vandaag en veel mensen die met raam openrijden gaan luisteren naar degenen die aan het zingen zijn op Budapest.
0: Is het waar, Aja? Wordt dat hem?
1: Ja.
0: Ah, wel kijk,
1: ja,
0: ik denk dat wordt hem. Ik denk dat dat een goeie is. Mensen gaan daar heel content mee zijn, dus ik denk dat jij een zeer goede keuze hebt gemaakt. Kieran, ik wens je nog een goede rit, een veilige rit, een niet te warme rit en dan heel veel plezier op Weekend Dance en de foto's die verwachten we dan in de app, hè?
1: Ja, komt in orde.
0: Oké, salut. Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: How will you help us sing Budapest? Yeah, enjoy your festival. Thank you very much.

0: Thank you very much.
1: Heerlijk gekozen van Kieran. Die heeft aan iedereen gedacht die dit nog eens wou meezingen. Budapest van George Ezra. Een heel goede middag. Bijna 20 voor 1.

0: tegen wie ga jij allee allee roepen zondagavond in die WK-finale? Wordt het Spanje of Argentinië? Sylvie Kreus en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Bob Dylan die komt op 29 oktober naar de Lotto Arena en daarom hoor je hem zo meteen.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Mannekes.
6: Pompie.
5: Vandaag
6: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Studio Brussel.

0: en Margano Di Mondharmonica. 85 is hij intussen en hij weet duidelijk niet van ophouden. Bob Dylan, vorig jaar nog 3 keer in een uitverkochte bazaar in Brussel. En dit jaar komt hij op 29 oktober terug naar de Lotto Arena, waar hij 2 jaar geleden ook speelde. De ticketverkoop die start volgende woensdag 22 juli om 11 uur.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En deze week is dat muziek van Calvin Harris, die voor de allereerste keer naar Tomorrowland komt. Dat is eigenlijk wel maf, die zijn nog nooit geweest, maar dus nu wel. Zondagavond voor de eerste keer op de mainstage en dan volgende zaterdag ook tijdens het tweede weekend. Weet dat je dinsdag zeker moet luisteren naar Studio Brussel, dan is het weer Ticket Tuesday. En dan kan jij nog een Full Madness pas bemachtigen voor Tomorrowland. Dus zeker luisteren als je daar naartoe wil gaan. In elk geval, ik heb net de mainstage gezien. In alle glorie staat op de socials van Studio Brussel Nona van Brakel. Die is daar al om het terrein helemaal te ontdekken. En de people of tomorrow, die gaan zeer blij zijn als je al die kleuren weer bij elkaar ziet. Het ziet er prachtig uit, je moet maar eens checken. En ook goed nieuws voor de mensen die thuis zitten of ergens anders, misschien aan de andere kant van de wereld en die niks willen missen van Tomorrowland. Straks om 4 uur gaan we live naar daar. En er is ook die livestream op VRT Max, waardoor je bijvoorbeeld die set van Calvin Harris op zondagavond niet gaat moeten missen en dan dit nummer kan horen, bijvoorbeeld.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Done my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy. Set

aftellen naar 4 uur voor de start van onze live-uitzending op Tomorrowland. En de nieuwe lichtingwinnaar Rosie Stewart telt ook af naar hun set op Rockherk op hetzelfde uur. Ontiegelijk vroeg uur nu met Jay Bernard. Here I go.

the morning van Jay Bernard. 4 in the afternoon, dan zit jij op Tomorrowland. Dankzij Studio Brussel en VRT Max er zal veel gedanst worden. En Kenneth Bert die gaat je nog 3 uur lang in de juiste sfeer brengen om er dan echt helemaal in te vliegen. Ik heb er nog eentje voor het 1 uur wordt. En dan zometeen wissel van de wacht. Dit is Blue Boy van

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè, bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: De Vos Lemmes.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 1 uur.
4: VRT Nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
6: De oversterfte door de hittegolf is nog hoger. Het aantal extra doden tijdens en net na de hittegolf van vorige maand is gestegen naar 2000. Dat zijn er 250 meer dan Gezondheidsinstituut Cienzano vorige week meldde. Dat er nu meer hittedoden zijn in die periode heeft twee oorzaken, zegt Toon Braaien van Cienzano.
7: Ten eerste is het de laatijdige registratie van overlijdens, waardoor sommige overlijdens pas geregistreerd worden enkele weken na het overlijden. En ten tweede is het zo dat we de periode verlengd hebben tot 3 juli, omdat we significante oversterfte gezien hebben tot enkele dagen na de hittegolf.
6: Het was de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land. Dat komt door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit, maar ook omdat die hittegolf zo lang duurde. De twee natuurbranden in Genk en deels in Stokkem in Limburg zijn wellicht aangestoken. Dat staat in het verslag van de branddeskundige van het parket. De twee branden in het Nationaal Park Hoge Kempen ontstonden woensdagavond rond hetzelfde moment. In Genk was de brand snel onder controle, in deels in Stokkem duurde het langer. Marijke Teunis van het parket Limburg.
8: Er zouden 4 brandhaarden zijn aangetroffen in het natuurgebied in Genk. 3 in deels in Stokkem, waarbij er voor het labo en de branddeskundige toch voldoende aanwijzingen waren om uit te gaan van een opzettelijke brandstichting. Daarom heeft de collega hier dan beslist om een opsporingsonderzoek op te starten en politiezone Karma gaat het verder onderzoek voeren.
6: Er zijn momenteel nog geen verdachten. Het agentschap Natuur en Bos dient een klacht in en stelt zich burgerlijke partij. Europese industriebedrijven zullen langer CO2 mogen blijven uitstoten. Bedrijven die veel CO2 uitstoten moeten aan de Europese Unie voor die uitstoot betalen. En tot nu zouden ze tegen 2039 niets meer mogen uitstoten. Maar de Europese Commissie schuift die datum nu met enkele jaren op. Daardoor zal de prijs om CO2 uit te stoten voor bedrijven ook minder snel stijgen de komende jaren. De Europese industrie heeft het moeilijk door de hoge energieprijzen en vraagt al langer om die versoepeling. En in Oostende aan de kust zijn de koninklijke gaanderijen weer open na een maandenlange restauratie. De overdekte wandelpromenade op de dijk is meer dan 120 jaar oud en was erg vervallen. Een eerste deel is nu dus gerestaureerd. Enkele leden van de kindergemeenteraad van Oostende mochten het lintje doorknippen en het publiek is positief.
9: Het was gebouwd op opdracht van Leopold II in 1902 als bedekt wandelpad.
10: Ik vind dat het mooi opnieuw geschilderd is aan het thema met verfrissende kleurtjes.
11: Het is prima dat het weer toegankelijk is en uiteraard is het ook belangrijk dat er weer kan op de banken gezeten worden, dat je kan flaneren, dat je even kan uitrusten en naar de zee kijken.
6: Het tweede deel van de gaanderijen richting Middelkerke wordt later gerestaureerd. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af tot 22 graden aan zee en tot 28 graden in het centrum. Het weekend wordt frisser met meer wolken, lokaal ook een kleine kans op een bui. Zaterdag halen we 25 graden, zondag 23.

0: VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender. Studio Brussel.
0: Kenneth Bert.
2: Dua Lipa in dansmodus komt meedoen deze middag. En dan weet je dat we er samen een heerlijke vrijdag van gaan maken met veel muziek erbij. Don't Start Now.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

gehoord, een van de meest gehypte Belgische muzikanten van dit jaar. En terecht, als je mag afgaan op een show zo Brockwerchter van een paar weken terug. Dit is The Haunted Youth met een eerder opgewekt nummer, Forget.

Dope Lemon, dat is het project van Angus Stone, die je kan kennen van de band, samen met zijn zus Angus en Julia Stone. Maar hier hoor je hem dus solo, in een zeer zonnige bui. Je hoort het nummer Marinade. En daarbij begin ik vooral al te dromen van een marinade op de barbecue. Droom gerust mee bij Dope Lemon.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: It's looking like a beautiful day, zingen ze zo meteen bij Elbow. En dat is zeker geen leugen vandaag.
1: Boomtown, van 17 tot 23 juli in Gent. Kom helemaal gratis naar Dressed Like Boys, Le Motel en Magugu, Honey, Frans Kalf, Tecky Alem, Ploegendienst, Klakmatrak, Tof van Commerce, Ronke, Sophie Straat, Unos, Luke Slater en nog zoveel meer. Alle info, boomtown.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel.

We liggen precies ergens in het gras met een beetje zon op het gezicht en maken er een heerlijk rustige namiddag van. Alleszins, dat gevoel brengt Lenny over met She Only Loves You in the Summertime.

Gauthier, die voelt zich goed op deze vrijdag. Of toch alleszins beter. En terecht. We zijn onderweg richting een weekend met heel veel festivals. Misschien ben jij zelfs onderweg richting vakantie. Zoveel te beter nog. I Feel Better van Gauthier.

0: Milky en Malgrip met Just The Way You Are. Malgrip staat op de line-up van Tomorrowland. Daarnet is nog de mainstage van Tomorrowland gerevealed met de 6 menselijke emoties op en vooral ook met 38 fonteinen, 2 watervallen, 2400 LED-tegels en zo verder. Kan je zien via de Instagram van Studio Brussel. En jij hoeft vooral helemaal niks te missen van Tomorrowland dit weekend, want straks vanaf 4 uur kan je alles live volgen op de radio en je kan ook nog eens de mainstage van Tomorrowland livestreamen via VRT Max. Ondertussen gaan we luisteren naar Role Model met Sally When the Wine Runs Out.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
8: En een avonturenparcours.
6: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Het leven is een feest met Burns erbij en Talamanca. Straks gaat dat feest hier verder na het nieuws van 2 uur.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissen.
5: Ritchie. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
8: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Slim World. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
11: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
12: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
2: Er loopt een opsporingsonderzoek na de natuurbranden in Limburg. De twee natuurbranden in Genk en deels in Stokkum in Limburg zijn wellicht aangestoken. Dat staat in het verslag van de branddeskundige van het parket. De twee branden in het Nationaal Park Hoge Kempen ontstonden woensdagavond rond hetzelfde moment. In Genk was de brand snel onder controle, in deels in Stokkum duurde het langer. Marijke Teunis van het parket Limburg.
3: Wel, er zouden 4 brandhaarden zijn aangetroffen in het natuurgebied in Genk, 3 in deels in Stokkum, waarbij er voor het labo en de branddeskundige toch voldoende aanwijzingen waren om uit te gaan van een opzettelijke brandstichting. Daarom heeft de collega hier dan beslist om een opsporingsonderzoek op te starten en politiezone Karma gaat het verder onderzoek voeren.
2: Er zijn nog geen verdachten. Het agentschap Natuur en Bos dient een klacht in en stelt zich burgerlijke partij. Europese industriebedrijven zullen langer CO2 mogen blijven uitstoten. Bedrijven die veel CO2 uitstoten moeten aan de Europese Unie voor die uitstoot betalen. En tot nu zouden ze tegen 2039 niets meer mogen uitstoten. Maar de Europese Commissie schuift die datum nu met enkele jaren op en de prijs om CO2 uit te stoten zal ook minder snel stijgen de komende jaren. De Europese industrie heeft het moeilijk door de hoge energieprijzen en vraagt al langer om die versoepeling. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham officieel aangesteld als de nieuwe leider van de Labour-partij. Burnham vervangt daarmee de vorige leider en aftredend premier Keir Starmer. Maandag wordt Burnham ook de nieuwe Britse premier. Tot nu was hij burgemeester van Manchester. Vanavond beginnen de Gentse feesten, het 10-daagse volksfeest met optredens, cultuur en straatanimatie. Vanavond krijgt de feestenburgemeester de sleutels van de stad overhandigd en dan kan het allemaal beginnen. Maar nu zijn er nog de allerlaatste voorbereidingen. Deze vrijwilliger is nog aan het werk in het Boudelooppark.
4: De meeste dingen staan er al, maar nu zijn de details een beetje.
5: Bijvoorbeeld hier nog een kleine omheining bouwen, zodat de mensen niet achter de voeteren kunnen. De vlagjes nog ophangen. Voilà, want de podiums staan er al, maar het zijn zo die kleine dingetjes. Zodat de mensen kunnen feesten zonder dat ze bijvoorbeeld hier naar een remorkhaak moeten kijken of zo. Voilà.
2: Afwisselend zon en wolken, tot 22 graden aan zee en tot 28 graden in het centrum. Dit weekend krijgen we meer wolken, het wordt dan ook frisser. Zaterdag halen we 25 graden, zondag 23. Lokaal ook een kleine kans op een bui.

0: op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender. Studio Brussel.
0: Kenneth Bert.
2: Ik weet niet in welke positie jij je bevindt, maar Macklemore die vraagt nu heel vriendelijk om de handen in de lucht te steken. Het is dan ook al vrijdag. Can't Hold Us van Macklemore.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

drie leuke artiesten werken nu samen. Je hoort Bazaar, ken je waarschijnlijk wel. Sef, dat is een Nederlandse rapper die daar vooral zeer groot is. En je hoort ook Faisal, de DJ van Glinsal onder andere. Samen brengen ze het nummer Ooit komt er een dag.

0: alles is eruit geschreeuwd. Zometeen probeert Daft Punk jou in beweging te brengen met Digital Love.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus.

Zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

Neil Young die heeft een moeilijke periode achter de rug. Na dat plotse gigantische succes, het was te veel en ze cancelde allerlei concerten. Maar het gaat blijkbaar beter, ze werkt aan nieuwe muziek en ze is terug klaar om podia over de hele wereld te bestormen. One Thing van Lola Young. Oh, hi.

São Paulo in Brazilië. Daar moet Harry Styles vanavond optreden. Hij is duidelijk al een heel stuk verder gekomen na zijn optredens in Amsterdam van een tijd terug. En hier laat hij de zon schijnen met zijn nummer Golden. Harry Styles.

0: Wij blijven nog even zitten op dit heerlijke eiland in de zon. Zometeen samen met Rosalía in The Weeknd en La Fama.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag. Dovi
1: keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

is heel normaal om je soms onzeker te voelen over je lichaam. Zeker ook mannen. Tussen al die opgepompte guys op sociale media en zo verder. Zelfs een wereldster als Samber die voelt zich soms niet helemaal goed in zijn lijf. En daar zingt hij over in My Body Isn't Real. Misschien wel de meest eerlijke nummer. Zijn meest eerlijke nummer. Zo

gaan nu samen even op avontuur. Het krijgt hier allemaal een zeer groot Peter Pan gehalte. Want Peter Pan die beleefde al zijn avonturen samen met de verloren jongens. En Phoebe Bridgers die zingt nu ook over lost boys die nooit volwassen worden en die nooit terug naar huis gaan. Phoebe Bridgers.

zo is het alweer bijna 3 uur. En tussen al die zon door komt er nu even een donkere kracht voorbij, genaamd Ghost. De laatste voor het nieuws met Mary on a Cross.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.
9: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo. 2 plus 2. Gratis.
10: Kruidvat.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is 3 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek.
15: In de Tour is de 13e rit aan de gang. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de langste rit uit deze Tour. Straks rijden ze over de Ballon d'Alsace, een beklimming van eerste categorie. Christophe van der Goor, valt er al veel te melden?
16: Ja, eigenlijk wel, want we hebben een zeer interessante strijd meegemaakt tussen een ruime kopgroep waarin Jasper Philipsen zat. Philipsen, de grootste concurrent voor de Deen. Mats Pedersen natuurlijk voor die groene trui. En Pedersen was vooraan niet vertegenwoordigd. Dus die moet nu de achtervolging leiden. En dat doet hij ook met een groep van een man of 20 op 40 seconden van de ruime kopgroep. Met daarbij Jasper Philipsen het peloton laat begaan. 4 minuten hebben zij achterstand nog. 120 kilometer tot aan de streep.
15: Dankjewel, Christophe. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container daar, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld, met ook hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. 1 patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. Het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag op de Gentse feesten krijgt voor het eerst ondersteuning van een mobiele ploeg. Medewerkers zullen op de verschillende feestpleinen langsgaan, zodat slachtoffers sneller hulp kunnen krijgen en de stap naar het vaste meldpunt kleiner wordt. Dat zegt burgemeester van Gent, Matthias de Klerk.
17: Wat ik hoor is dat het belangrijk is om even uit die drukte in een rustiger kader, rustiger verhaal te kunnen doen en dan samen te kijken hoe gaan we dat hier nu verder aanpakken. Maar wij vinden het belangrijk als stad om die drempel zo laag mogelijk te houden. Het meldpunt was er al, blijft er en we breiden nu ook uit met die mobiele ploeg ook op andere feestpleinen. Ik vind was dat heel belangrijk dat alles op een veilige en ongedwongen manier kan gebeuren.
15: De Gentse feesten beginnen vanavond. Het meldpunt ligt bij het Sint-Jacobsplein en is elke nacht open van 8:30 tot 8:30 's morgens. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham officieel aangesteld als de nieuwe leider van de Labour-partij. Burnham vervangt daarmee de vorige leider en aftredend premier Keir Starmer. Maandag wordt Burnham ook de nieuwe Britse premier. Tot nu was hij burgemeester van Manchester. En Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen op de Zwarte Zee. Het Oekraïnse leger zegt dat het 12 schepen, waaronder cargoschepen en een olietanker, heeft beschoten. Sinds begin deze maand heeft Oekraïne in de Zwarte Zee en de Zee van Azov vaker schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen. Met die schepen probeert Rusland de sancties en embargo's te omzeilen om zo inkomsten te verwerven waarmee het de oorlog kan blijven financieren. Afwisselend zon en wolken tot 22 graden aan zee en 28 graden in het centrum. Dit weekend krijgen we meer wolken en wordt het ook frisser. Zaterdag halen we 25 graden, zondag 23. Lokaal is er ook een kleine kans op een bui.
18: Tegels, natuursteen, parket in Permo.

0: Party Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender. Studio Brussel.
0: Kenneth Bert.
2: Je bent nog 1 uur verwijderd van de mainstage van Tomorrowland. En ondertussen gaan wij samen nog even chillen met Dominic Fike en Three Nights.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: wordt een zot festivalweekend met een hele hoop verschillende festivals. En straks bij er live bij op Tomorrowland.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Tomorrowland is daarnet begonnen. Vorig jaar was wel die miserie met de mainstage. Die was afgebrand. Maar nu gelukkig geen problemen. De mainstage ziet er opnieuw prachtig uit. Met allerlei gezichten die emoties uitbeelden. En vooral heel veel schermen en watervallen en zo verder. En straks kan je die mainstage gewoon zelf gaan livestreamen via VRT Max. Of je kan luisteren naar Studio Brussel om deel uit te maken van de ervaring. Allemaal straks vanaf 4 uur. We gaan luisteren naar een nummer dat sowieso veel gaat passeren op Tomorrowland dit weekend. Kitsch Creek en Bloemen Gaten met Goed Genoeg.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

hier, hier en daar misschien met een wolkje te doen. Maar verder is het weer een prachtige vrijdag. Misschien zelfs beter dan de voorbije dagen qua temperaturen zelfs. We kunnen nu al dromen van een barbecue of een terras. Of zelfs vakantie samen met Sergio Mendes en Mash.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Studio Brussel.

gaan een druk festivalweekend tegemoet met Tomorrowland. Kan je straks volgen op Studio Brussel en VRT Max. Doer Festival is al even bezig. Boomtown tijdens de Gentse feesten begint vanavond. En gisteren was er Rock Herk Encore met Blackbox Revelation en een van de weinige festivalshows van deze zomer die ze daar speelden. Vandaag is trouwens Rock Herk zelf bezig. En je hoort de Stronger van Blackbox Revelation.

Songfestival is dus bezig. En gisteren was dat een grote verrassing. Amelie Lent speelde een DJ-set. En opeens kwam Angèle op het podium om een nummer mee te zingen. Want Amelie Lent en Angèle hebben samen een nieuw nummer klaar. Hier hoor je Angèle met een ander recent nummer, Dile.

zou je kunnen afvragen, zijn wij al op de afterwork terechtgekomen of nog niet? Alleszins, als je aan het werken bent, dan zal dat sneller gaan dankzij Nine Toes met Finder.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. De Leijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijzen winkels gewoon open.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Sleep Life.
8: Nu bij Sleep Life.

Het is echt nog een kwartier en dan kom je terecht in de schorre in Boom voor Tomorrowland. Je hoort alles op Studio Brussel en kan zelfs de main stage checken via VRT Max. Echt het hele weekend lang. John Summit gaat er bijvoorbeeld zondag de main stage inpalmen. En je hoort nu al zijn remix van Delirium met Silence.

Amerikaanse singer-songwriter Slater doet al een voorspelling voor het weekend. Zij voorspelt een weekend vol dansen. Ik hoop dat dat allemaal waar mag worden. Dance van Slater.

Het is bijna 4 uur. Dat betekent dat jij zeer binnenkort op Tomorrowland terechtkomt. Gewoon door je radio op Studio Brussel te laten staan. Veel plezier daar. En je wordt meegenomen richting het nieuws door Milky Chance met

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

0: Avicii. Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Dit is Studio Brussel.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
4: VRT Nieuws.
2: Met Melina Verbeek.
5: In de Tour wordt de langste rit gereden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 13e rit, de langste in deze Tour. Straks rijden ze nog over de Ballon d'Alsace, dat is een beklimming van eerste categorie. Christophe van der Goor, wat is de situatie nu?
6: Wel, we zitten op 70 kilometer van de streep. We kijken naar een zeer ruime kopgroep van meer dan 50 renners. Zitten op 2 kilometer van de sprint van de dag. En daar gaan we zo dadelijk een strijd krijgen tussen de eerste drie in het puntenklassement. Want die zitten allemaal mee vooraan. Mats Pedersen, Biniam Girmay en Jasper Philipsen. Het peloton geeft vandaag bewust niet thuis. Pogacar volgt op 7 minuten.
5: Dankjewel, Christophe. Voor het eerst kan je online gedetailleerd opzoeken wat de overheid met je belastingen doet. Dat kan in het nieuwe federale toelagenregister op de website van de overheidsdienst POSA. Je kan er zien hoeveel de NMBS precies krijgt of hoeveel geld er naar de Vlaamse overheid gaat, maar ook welke bedrijven of VZW's subsidies krijgen. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil met het register meer transparantie bieden en de subsidies ook zelf beter kunnen evalueren. In het noordoosten van Spanje heeft een brand in de buurt van Zaragoza al zeker 12.000 hectare natuur verwoest. Het is daarmee de grootste natuurbrand van dit jaar in Spanje. De regionale overheid heeft een waarschuwing uitgestuurd voor een erg hoog risico op verdere verspreiding. Dat komt door de strakke wind daar. Tot nu zijn er geen slachtoffers. En in Boom in de provincie Antwerpen is het eerste festivalweekend van Tomorrowland begonnen. Vorig jaar verwoestte een grote brand het hele hoofdpodium enkele dagen voor de start van het festival. Maar dit jaar is het decor er wel. Deze festivalgangers zijn onder de indruk.
7: Ja, het supermooie stage art, super surrealistisch. Alles gaat heel mooi in elkaar over. Mooie kleurrijke bloemen erbij. Het is echt prachtig. Echt groot. Echt super groot.
8: Ik vermoed ook dat er heel veel bewegende stukken gaan zijn, omdat je heel veel halve hoofden ziet. Dus ik denk dat van de avond met de grote lichtshow nog heel hard gaat bewegen. Ook nog, want het is eigenlijk de eerste indruk is het gewoon heel groot.
5: Tijdens de twee festivalweekends worden telkens 200.000 Tomorrowland-landgangers verwacht. Afwisselend zon en wolken, tot 22 graden aan zee en tot 28 graden in het centrum. Dit weekend meer wolken en ook wat frisser. Zaterdag halen we nog 25 graden, zondag 23. Lokaal is er ook een kleine kans op een bui.

0: Ook een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Naar Antwerpen. Op de E17 is er 20 minuten vertraging tussen Lokeren en Waasmunster door een ongeval. Zijn de linker- en middenrijstrook versperd. En bijna een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 40 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Ergens op de snelweg zijn er kleine vertragingen.
1: It's the most wonderful time. Studio Brussel.
2: Live.
1: Live.
2: Op Tomorrowland.
1: Jeroen de Lodder.
0: Goedenavond en welkom bij de Beats uit Boom. Op je radio hoor je vandaag DJ-sets van Marlon Hofstad, van BB Sec en van Frank Verstraten, van de Zillion en ook van anderen.

0: al die jaren maakte deze Calvin Harris pas deze editie zijn debuut op Tomorrowland. Echt gek, zo'n hitmachine die nooit eerder op Tomorrowland speelde. Tot dit jaar. Dit jaar is hij erbij. En noblesse oblige, dat is meteen met de set op de mainstage. Op de slotdag zondag van deze Tomorrowland. Nu zit je nog bij het prille begin van deze editie. Je festivalzender zorgt er 3 dagen lang voor dat jij ook via je radio en je scherm heel veel kan horen en zien.
1: Studio Brussel.
2: Festivalzender.
1: Live op Tomorrowland.
2: Jeroen de Modder.
0: Calvin Harris die komt, Dimitri Vegas natuurlijk ook. Ketama staat op de line-up. Mind Against en Ned Sky en Lost Frequencies. En ik kan al die artiesten beginnen voorlezen. Maar dan ben ik straks na het avondeten nog bezig. Maar hier hoor je nu alleszins al een schone selectie van de sounds die hier dit weekend spelen.

altijd een beetje muziekquiz ook. Zo'n snelle montage. En Amber Broos die zorgt hier vandaag voor een van de verhalen van de dag. Want mijn Studio Brussel, ons collega, draait hier straks samen met haar papa. Met Yuri Broos, Amber Broos en DJ Daddy Broos. Broos komen hier over een paar minuten langs om het zelf eens aan jou uit te leggen. En dat kijken doe je via VRT Max, via de app van Studio Brussel. Dan kan je de mainstage en veel andere dingen zien en horen. Dit is Amber, die zometeen langskomt met haar papa.

0: vraag is niet of, maar in welke remix dit Oens Anthem te horen zal zijn hier op Tomorrowland Insomnia van Faithless. En dan is de kans nog eens heel groot dat het te horen zal zijn op de mainstage. En die mainstage, dat is niet alleen horen, dat is ook zien. Hoe ziet die mainstage eruit? Nona van Brakel, die is daar.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrowland.
0: Nona, je hebt zicht op de mainstage, je hebt wat mensen erbij. Nona, vertel het mij.
3: Hallo, dag Jeroen. Ondertussen is het festival al een paar uren open. Dus we hebben de mainstage van Tomorrowland ook al kunnen ontdekken. Ik weet dat je via de radio natuurlijk niet kan zien hoe die eruit ziet. Dus ik heb aan de hand van een aantal lieve festivalgangers geprobeerd om er een beeld van te schetsen.
4: Insane.
3: Heel mooi. Echt fucking chic.
4: Nogmaals insane. Dat is echt zo chic.
3: Veel gezichten. En gezichtsuitdrukkingen en expressie en zo.
5: Het is de eerste keer dat ik hem zie, maar heel mooi, heel uniek.
6: Hij ziet er wel weer heel goed uit. Ah. Toch wel weer wel, ja. Heel licht van kleur, wat normaal niet is. Is echt wel weer tot in de puntjes verzorgd, hè.
7: Elk jaar beter en beter. De details, dat is echt, ja... Je krijgt het gewoon niet gezien, eigenlijk, hè.
8: Het zijn heel veel gezichten die zo wat gemarmerd zijn met gouden aderen erdoor. Met restjes. En die zijn eigenlijk zo in een soort Grieks zeestadje verwerkt. En het hele geheel is een beetje beige-bruinachtig.
3: Gigantisch. En mooi. Overweldigend. Wel mooi. Veel groter dan vorig jaar alleszins. Veel zandkleuren.
9: Het is een beetje alsof je in de Efteling bent.
3: We hebben heel erg een Efteling gevoel en een sprookje.
9: Ja, inderdaad.
3: Heel leuk.
9: Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Ik ben alleen gewoon benieuwd hoe dat het nog gaat ontplooien in de avond. Of er nog een special effect gaat zijn, iets met dat gezicht dat open gaat. Ik hoop het, maar ik vind het wel leuk.
3: Daan Alferink zou dus misschien zeggen latte frappuccino. Ik vind het heel geslaagd. Het past echt binnen het thema. Het is beige, maar ook met wat kleur. En ik kijk er ook naar uit om te zien hoe dat zich vanavond gaat ontplooien.
0: Beige en zandkleuren. Dankjewel, Nona.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. Sleep World,
2: uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Studio Brussel, live.
4: In de winkel.
5: Studio Brussel.

0: Oscar and the Wolf speelt zondag hier op Tomorrowland. Maar over een half uurtje al is er hier een bijzonder vader-dochter moment.
1: Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
1: Jeroen de Modder.
0: Bob Sanklaar deed hier vorig jaar een DJ-set samen met zijn dochter. Maar de Family Affair van dit jaar is er eentje van dichter bij ons. Amber Bros gaat samenspelen met haar vader, DJ Daddy Bros. Bros, ik zeg al bros. Dag Jury, dag Amber Bros.
3: Hey Jeroen.
0: Amber Bros, wat staat er op je topje?
3: Daddy's Angel. Ik vond dat best gepast voor vandaag.
0: Jawel, ik moet er zo nog eens naar kijken. Dat is toch een bewuste keuze.
3: Jawel, 100%. Ik zag dat topje staan. Ik zeg, dat is voor vandaag. Gereserveerd, dus het gaat sowieso speciaal zijn.
0: Amber Bros gaat in de mix met haar papa. Papa, jij bent DJ Daddy Bros. Maar ik mag ook Jury zeggen.
4: Ja, uiteraard.
0: Hoeveel hebben jullie geoefend? Want jullie gaan over 40 minuutjes, 60 minuten mixen.
4: Ja, dat klopt. We hebben toch wel een paar dagjes geoefend zo. Om toch wel iets leuk in elkaar te steken en... Ik denk dat dat wel gaat geslaagd zijn.
0: Amber heeft de muziek van jou meegekregen, Jury. Wanneer waren jouw DJ-hoogdagen en wat draaide jij toen allemaal?
4: Nou, ik ben nu 35 jaar DJ, denk ik. Ik heb altijd wel in het commerciële circuit gezeten. Dus ik heb discotheken gedaan, danscafé.

0: en dergelijke. En mijn hoogdagen, ja, dan moeten toch wel 20 jaar geleden rekenen.
1: En hoe zagen die eruit? Was dat van de vrijdag tot de maandag?
0: Op mijn hoogdagen draaide ik donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag aan één stuk door. Dus, maar dat kan ik nu niet meer.
1: En was dat van Barry White tot techno?
0: Ja, dat klopt. Alle spectrum van muziek erdoor, ja.
1: En Amber, wat gaan jullie zo meteen doen?
2: Ja, het gaat wel echt very old school worden. Dus ik ga vrij hedendaagse techno spelen en dat wordt dan afgewisseld eigenlijk door meer oldschool Belgische technoplaten, ja, door de papa. Dus het gaat echt één om één zijn. Dat gaat echt tof zijn.
1: Als een plaat niet helemaal synchroon loopt in de mix, wie van jullie is de eerste die dat hoort?
2: Ik denk alle twee tegelijk. We zijn wel vrij... Ja, ik heb natuurlijk alles van hem geleerd. Hè. Dus onze draaistijlen en zo, die lijken best op elkaar. Dus dat matcht gewoon ook goed. Dus ik denk dat we snel doorhebben als iets misloopt.
0: Ja, denk ik ook.
2: Maar kijk, het is allemaal helemaal live. Het is op de House of Fortune stage. Dus dat is een 360 stage voor de mensen dat niet kennen. Die staan
1: mensen rondom
2: ons. Ja. Dus als er iets misloopt, gaat iedereen het gezien hebben. Goed.
1: Was dat de nieuwe tijd ook al zo, Yuri, dat de mensen achter een DJ-bar konden komen
0: kijk,
1: dansen?
0: Ja, ze stonden toch al wel dicht tegen de disco waar en dan kwam er al wel een keer dichter een pinter erover. Voilà. Dus dat is nogal hetzelfde.
1: Niet alles is veranderd. Zijn jullie vanaf nu ook samen te boeken?
2: Laten we eerst zien hoe het vandaag gaat, zegt.
0: Inderdaad, ja.
1: Dat is goed. Daarnet Amok gespeeld, Amber, voor je kwam binnenwandelen. Dus misschien moment om even aan DJ Daddy Bros te vragen welke plaat ik voor jou kan spelen.
0: Oh, ik had een goede oldschool plaat in mijn hoofd en dat was DJ Hyperactive met
2: Wide Open.
0: Wide Open.
1: En dan waarschijnlijk nog een die Lentfaakje versie.
0: Uiteraard. Dat
1: gaan we doen. Kijk, nog 35 minuten en het is aan jullie. Veel plezier. Yuri Bros en Amber Bros. Salut.
0: Dankjewel. Dankjewel.
2: Ciao.
3: De festivalzender. Live op Tomorrowland.

0: Dylan Faki, DJ-edit van die Eyes Wide Open. Gekozen door DJ Daddy Broos. Dat is de papa van Amber Broos. Die over een half uurtje samen met zijn dochter in de mix gaat hier op Tomorrowland. Ik neem je nu mee naar de mainstage.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live
2: op Tomorrowland.
0: Want op de mainstage nu is Disco Lines, de Amerikaanse DJ en producer. En als je niet alleen wil horen, maar ook wil voelen en vooral zien, dan kijk je mee via VRT Max. Dit is Disco Lines.

No Broke Boys. Je hebt meteen ook de grootste hit gehoord van Disco Lines. Je hoort hem live in de mix op de mainstage op Tomorrowland. Want je festivalzender is eraan begonnen. Hè? 3 dagen lang zenden we live uit van Inboom. Heel veel DJ-sets, ook heel veel interviews. Je kan het allemaal horen op je radio. Je kan het zien op VRT Max. En je kan het ook volgen via de Instagram en de socials van Studio Brussel.

0: Een heel goede namiddag. Het aandeel dansbeats op je radio gaat in stijgende lijn, want Studio Brussel is voor jou live op Tomorrowland. 3 dagen lang zenden we hier uit voor jou. En Frank van de Zillion is er ook bij. Hij staat op de line-up. Heeft een heel grote productie meegebracht. Heel veel schermen, heel veel lichten. En zometeen hoor jij welke muziek Frank van de Zillion heeft meegebracht. Frank Verstraeten in de mix na dit.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel.

0: Belgo K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Belgische Sam maakte deze remix van de Bossa Magnetic.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live.
2: Live op Tomorrowland.
0: En Frank Verstraeten is de Belg die de Zillion heeft gemaakt. De beruchte Antwerpse discotheek die een paar jaar geleden dankzij de Zillion film weer helemaal in de picture is gekomen. Frank Verstraeten is ook al jarenlang de man die veel en grote schermen installeert hier op Tomorrowland voor de visuals. Maar vandaag is Frank Verstraeten ook in de mix. Zijn DJ-set is nu bezig. Je kan die nu zien via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En je hoort het ook hier op je radio. Hoe is DJ Fou? Dit is Frank Verstraeten.

0: Okay, let's count down from 10 to 1. En voor de in Dutch.
1: Goed concentration iedereen.
2: Ja, hartstikke blij.
1: Pyrotechniek stand by.
2: Pyrotechniek stand by.

Radio Brussel, live van op Tomorrowland. De DJ nu in de mix is iemand die het met één hand doet. Zijn naam is Frank Verstraeten. Ik denk dat hij zijn elleboog of zijn pols of zo heeft gebroken. Wie meekijkt via het Studio Brussel kanaal op 14 Max, kan het ook zien dat hij een soort van, hoe heet dat, een brace aan heeft. En daarmee doet hij het allemaal. En dus is hij toch vooral met één hand en één arm in de mix. Frank Verstraeten van The Zillion. Later vandaag hier op Studio Brussel nog bezoek van Marlon Hofstad. Hij gaat voor het eerst op de mainstage spelen, Daddy Trance. En ik krijg ook bezoek van het Panda Sound System. Heel mysterieus collectief, je vindt er online bijna niks over en toch gaan die een DJ-set doen hier. Het heeft te maken met pandapakken ook.

0: als jij erbij was in de jaren 90 en begin jaren 2000 in de Antwerpse Zillion, dan heb je nu misschien een paar flashbacks meegemaakt. Want de set die je de voorbije minuten hoorde, is hier live aan het gebeuren. De man in de mix is Frank Verstraeten van de Zillion. Zometeen na het VRT-nieuws van 5 hoor je de DJ-sets van BBSEC en ook van Panda Sound System. En wie vanavond ook in de mix gaat hier in Boom, is deze Young Marco. En wie Young Marco zegt op Studio Brussel, die zegt, do what you say.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.

0: 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jeugd van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrok.be. Samen met het Nieuwsblad en
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
4: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
5: Dag meneer, kan ik helpen?
6: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
5: Oh, een koffieke neer, ik heb het daar.
6: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
5: Goed idee. Ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers. Hè?
6: En content? Dan?
5: Zeker. Na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
6: Ha, verkocht.
4: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Het is 5 uur, goedemiddag.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina
13: Verbeek. Er komen extra maatregelen op waterwegen. Er komen strengere maatregelen op de Vlaamse waterwegen door de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag vanaf woensdag uit geen enkele waterloop nog water worden opgepompt. En ook voor plezierbootjes komen er beperkingen, zegt de Vlaamse Waterweg.
14: De pleziervaart mag enkel nog samen met beroepsvaart door een sluis gaan. Dat heeft vooral impact op waterwegen waar er bijvoorbeeld geen beroepsvaart is. Daar zullen zij van maandag tot en met zaterdag niet kunnen door een sluis gaan. Daarom hebben we ook nog ervoor gezorgd dat die pleziervaart toch ook wel nog zal kunnen bediend worden op zon- en feestdagen.
13: Voor het eerst kan je online gedetailleerd opzoeken wat de overheid met je belastinggeld doet. Dat kan in het nieuwe federale toelageregister op de website van de overheidsdienst BOSA. Je kan er zien hoeveel de NMBS precies krijgt of hoeveel geld er naar de Vlaamse overheid gaat. Maar ook welke bedrijven of organisaties subsidies krijgen. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil met het register meer transparantie bieden en de subsidies ook zelf beter kunnen evalueren. In Boom in de provincie Antwerpen is het eerste festivalweekend van Tomorrowland begonnen. Vorig jaar verwoestte een grote brand het hele hoofdpodium enkele dagen voor de start van het festival. Maar dit jaar is het decor er wel. Deze festivalgangers uit binnen- en buitenland hebben er dan ook bijzonder veel zin in.
15: Best festival in the world. The people from everywhere, the atmosphere, the everything.
16: City podiums, dat is fantastisch, hè? Ja, als je kijkt, die ambiance, die sfeer die hier rondhangt, dat is met niks te vergelijken, hè?
17: We love the party. Best place in the world, best people.
18: We zijn hier al een paar keer geweest, ondertussen al een keer of 6-7 denk ik. Maar het is super, het is keileuk.
13: Tijdens de 2 weekends worden telkens 200.000 festivalgangers verwacht. Straks beginnen de Gentse feesten en die duren tot en met volgende week zondag. Op verschillende pleinen in het centrum zijn er optredens en er is ook straatanimatie en cultuur. We verwachten dit jaar weer zo'n 1,5 miljoen bezoekers, zegt feestenburgemeester en schepen Joris van den Broeke.
19: Het is het grootste volksfeest in Europa dat we nu over de 183ste keer organiseren. Met een waanzinnig aanbod en dat bijna allemaal gratis voor iedereen. Dat vind je nergens anders in Europa. En die oproep wil ik wel doen. Koop uw drankjes alstublieft op de feestenpleinen. Die inkomsten zijn echt nodig om de feesten gratis te houden.
13: En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bijna boven op de Ballon d'Alsace. Vanaf de top is het nog zo'n 30 kilometer tot aan de finish in Belfort. Christophe van der Goor, wat is de situatie?
20: Well, we zitten nu op de top van de Ballon d'Alsace. En daar komen we met een tiental jongens als eerste boven. Met daarbij 1 landgenoot, Maxime Van Gils. Zijn 2e landgenoot, Tim Wellens, hangt op een paar seconden. Het peloton vandaag met de gele trui. Tadej Pogacar wel dat laat begaan. 8,5 minuten is de voorsprong. Tom Pitcock zit ook mee vooraan. En die maakt in het klassement virtueel een geweldige sprong van de 10e naar de 3e plaats. En gaat dus virtueel voorbij Remco Evenepoel. Nog 29 kilometer in deze etappe in de Vogezen.
13: Dankjewel Christophe. Vannacht overal droog bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later zon en wolken en lokaal kans op een kleine bui. We halen tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee dan. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond klaart het op in het centrum en zuiden. Opnieuw tot 24 graden.
11: Er staat 108 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 1 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een defect voertuig op de rechterrijstrook. File rijden naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Waasmunster door een ongeval op de linkerrijstrook. Kwartier extra, maak er alsjeblieft een reddingstrook. En op de E313 van voor Massenhoven bijna een half uur. Op de binnenring rond Brussel bijna een half uur file golven tussen Grootbijgaarde en Tervuren. En op de buitenring ook 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de N74 van Hasselt naar Eindhoven blijft na een brandend voertuig de weg in Exel volledig afgesloten. Je rijdt plaatselijk om via Overpelt. Verder op de snelweg enkel kleine vertragingen.
1: Goedemiddag,
11: je hoort muziek en DJ-sets van BBSEC, van Andromedic, en er is bezoek van het mysterieuze Panda Sound System. Niemand weet wie dat is, maar ze spelen hier wel.

0: Het is de zomerhit van 2026. Free Your Mind van Prospa. En die zal er wel in veel versies te horen zijn.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrowland.
3: Are you guys feeling it?
0: Drie dagen lang zendt jouw festivalzender uit van in Boom. Dat is de Radio Studio Brussel. Maar de collega's van VRT Nieuws zijn er ook. Dag Ferre Windij.
4: Goedemiddag.
0: Hier voor VRT Nieuws. Wie aan Tomorrowland denkt, die denkt helaas natuurlijk terug aan vorig jaar. Toen die mainstage is afgebrand, gelukkig de dag voor het festival. Heb jij al met de mensen van Tomorrowland kunnen spreken? Heb je zelf al kunnen zien of er dit jaar extra maatregelen zijn, nieuwe regels? Kan je een update geven daarover?
4: Zeker, zeker. Om nog eens terug te gaan naar vorig jaar, dat was de drukste dag op onze website van VRT Nieuws. Die brand, dus dat staat bij iedereen op het netvlies gebrand. Gebrand.
0: Ja,
4: dat is gevaarlijk om hier te zeggen. Maar het is wel gezegd. Tomorrowland, daar loopt natuurlijk een onderzoek. Het gerecht onderzoekt dat. Hoe is dat gebeurd? Wat is daar de oorzaak geweest? Maar de organisatie heeft gezegd, samen met de overheden, dat zijn dan de gemeentebestuurders, hebben gezegd, we gaan daar niet op wachten. We gaan zelf al eens een analyse laten uitvoeren om te zien hoe het beter kan of we fouten maken. Ze hebben daarvoor een hele slimme professor ingeschakeld van de Universiteit van Antwerpen. Die hebben dat allemaal onderzocht. En die hebben eigenlijk geconstateerd dat het festival op dit moment wel vrij goed bezig is qua veiligheid. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld aan de Freedom Stage, dat is de grote overdekte stage hier op Tomorrowland, als daar iets zou gebeuren, dan kan die stage binnen de 2 minuten volledig geëvacueerd zijn. Er zijn heel veel mensen binnen. Ik vind dat best wel indrukwekkend dat je die op 2 minuten tijd volledig leeg kan krijgen. En dus die proffen, die slimme mensen, die hebben beslist, die hebben gezegd van eigenlijk zijn de cijfers en de resultaten van ons onderzoek vrij goed. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Dus hebben ze aan het hoofdpodium, dat hebben we vandaag nog eens opnieuw kunnen vragen, ook aan de organisatie, hebben ze de veiligheidsdoorgangen nog wat extra kunnen verstevigen. Ze gebruiken ook een soort van materiaal op het piepschuim en het hout dat gebruikt wordt om die mainstage op te bouwen. Ze gebruiken een soort van coating die brandwerend is. Ze hebben gezien, misschien kan die toch nog beter worden aangebracht. Dat hebben ze allemaal gedaan, of dat zeggen ze toch dat ze dat gedaan hebben. Dus dat is op zich goed nieuws. Ze gebruiken die materialen wel nog allemaal, maar ze hebben echt wel hun best gedaan om aanpassingen te doen.
0: We zitten in alweer een heel hete zomer. Er zijn branden in Frankrijk, Spanje, we zien het altijd in het nieuws. Dit is ook een natuurdomein en vuurwerk is dit jaar verboden, toch in het eerste weekend van Tomorrowland.
4: Ja, absoluut. Hè. We spreken in codes met allerlei kleuren de laatste dagen, weken, over de hitte en de droogte. En in samenspraak met de provincie, of het is eigenlijk de provincie-gouverneur die beslist heeft, er mag geen vuurwerk afgestoken worden op Tomorrowland, al zeker niet in het eerste weekend.
0: Ik denk dat iedereen dat wel zal begrijpen.
4: Daar ben ik ook van overtuigd. De organisatie zegt zelf ook, we begrijpen dat ongelooflijk. Dat gaat over de veiligheid, niet alleen van de mensen op het festival, maar ook van de hele buurt.
0: Ferre Windij van VRT Nieuws, jullie volgen dat op. Soms is er heel erg nieuws, zoals die brand van vorig jaar. Soms ook iemand die iets te veel neemt en daar slecht op gaat. Maar jij maakt ook, behalve dat harde nieuws, plezanter nieuws. Jullie zoomen bijvoorbeeld in op wie zich hier verkleed heeft.
4: Zeker. Ja, Tomorrowland en de outfits, dat is een ding. Dat mogen we zeggen. En vandaag ziet iedereen er ook weer stralend uit. Glitter, glamour, doorzichtige t-shirts. Ik heb het allemaal alweer gezien.
0: Of geen t-shirt.
4: Of geen t-shirt, dat gebeurt ook. En wij wilden eens gaan onderzoeken wie zijn eigenlijk die mensen onder die kostuums. Want die mensen gaan door de week natuurlijk ook gewoon naar het werk.
0: En wat voor mensen ben je dan tegengekomen?
4: Ongelooflijk. Jeroen, op een kwartiertje tijd had ik een Oostenrijkse businessman die eruit zag als een soort van Mad Max-achtige woestijnfiguur. Ik had een bankier, ik had een fysiotherapeut, ik had een psycholoog volledig in glitter, maar ik had zelfs ook een begrafenisondernemer en een commercieel vertegenwoordiger, allemaal op een kwartiertje tijd, en die mensen zouden allemaal, je zou ze niet herkennen. En die video, die zijn we op dit moment aan het afwerken en die kan je vanavond nog zien op onze Instagram van VRT Nieuws en in onze app.
0: Oké, de big costume reveal. Gaan we gaan checken straks vanavond op VRT Max. Dankjewel, Ferre Windij. En als jij gaat dansen straks op de mainstage, dan kan je bijvoorbeeld naar die Sebastian Ingrosso. Dat is een van de drie van de Swedish House Mafia. En dus speel ik dit Oens Anthem One. Dankjewel en een fijne Tomorrowland voor jou.
4: Graag gedaan.
2: Live op Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Belgische drum and bass van Andromatic. En Andromatic speelt morgen hier op Tomorrowland. Zometeen neem ik je mee naar het core podium hier in Boom. Het mooiste podium vind ik toch van Tomorrowland. Het is in de bosjes en daar speelt Bibi Sek. Haar set hoor je over 1 minuut.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
4: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag. Oh ja.
3: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
5: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20%

Als je houdt van wat je hoort, dan hou je van de sound van BB Sec. Ze speelt hier en nu live op Tomorrowland. Dat is ook waar je radio nu vandaan komt. Als je er niet bij bent op Tomorrowland, maar Bibi wel eens in Techt wil meemaken, dan kan je nog tickets kopen voor Weekend Dance. Want daar gaat ze ook spelen in augustus op het strand van Zeebrugge. Of je gaat naar Nederland. Daar gaat ze ook spelen op Daycare Festival. Of in Amsterdam gaat ze ook zijn. Nederland, Melbourne, Australia. Dus dichter bij je bedje is misschien wel Zeebrugge op Weekend Dance. Deze BB Sec is nu voor jou in de mix. En voor alle andere dansers hier op Tomorrowland bij het Core Podium.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: Zij de Vos.
7: Ja, Lemmis.
6: Wat gooien we straks op de barbecue?
7: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
6: Een goeie visje.
7: Of een lekkere langoustine.
6: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is er.
9: De Vos Lemmis.
10: Studio Brussel. Push me, and then just touch me.

0: Een heel, heel, heel groot Tomorrowland anthem. Deze Benny Benassi, Satisfaction.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live
2: op Tomorrowland.
0: Er is vanavond nog bezoek hier in de studio van Marlon Hofstad, DJ Daddy Trance, van Nona van Brakel en van Nova. Dat zijn alleen nog maar de interviews. En die set van Marlon Hofstad, het wordt zijn eerste keer op de mainstage van Tomorrowland. Die ga je horen en ga je ook zien via het Studio Brussel kanaal van VRT Max. Nu naar het core podium, naar B.

Hoeveel keer zou dat al gebeurd zijn? Stevie Wonder te horen op Tomorrowland. Het is aan het gebeuren dankzij onze Belgische DJ BB Sek. Het is het eerste van de twee weekends Tomorrowland. En als je zin hebt om volgend weekend erbij te zijn hier in Boom, dan is je reflex: ja, Jeroen, ik heb een goesting, maar ik heb geen tickets. Wacht! Nog voor het 6 uur is, ga ik jou iets vertellen waarmee je toch misschien kan komen. Volgend weekend naar Tomorrowland, echt waar.

0: hoort BB Sack in de mix en heb ik nu daarnet gezegd dat jij volgende week nog naar Tomorrowland Weekend 2 kan komen. Zelfs al heb je nog geen ticket.
1: Studio Brussel.
2: Ticket
1: Tuesday.
2: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
0: 3 dagen naar Tomorrowland en alles hier beleven samen met een vriend of een vriendin. Komende dinsdag kan je jezelf dat fixen. Want dan is het Ticket Tuesday. De dag waarop we op Studio Brussel tickets uitdelen. Komende dinsdag moet je luisteren heel de dag als je kans wil maken om naar weekend 2 te willen te komen van Tomorrowland. Dinsdag is de nationale feestdag. Dus nu al deze tip. Als je dinsdag luistert en je moet een artiest raden, zoek het dan misschien bij de Belgische muzikanten.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: En als je erbij bent, dan kan je deze man meemaken op de main stage.

0: juli op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Met onder andere Sven van Hees, Felix de Housecat en Groove Armada DJ set. Afterparty in Tramclub met Jeroen de Lodder back-to-back met Sea. En DJ 100% Isis. Tickets en info cdaoa.com. Café Danvers Open Air. Samen met Studio Brussel.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
2: De Raadkamer in Kortrijk nam een opvallende beslissing. De Raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen alle verdachten die moesten verschijnen vrijgelaten onder voorwaarden. Ze deed dat uit protest omdat de verdachten vaak niet ter plaatse geraken door een tekort aan personeel of een defecte transportauto. De Raadkamer vindt dat hun rechten geschonden worden en liet iedereen dus vrij onder voorwaarden. Dat is een opvallende beslissing, zegt ook advocaat Randall Huizentruit, die een van de verdachten verdedigt.
3: Het is wel een krachtig signaal, vind ik, van de Raadkamer dat men toch duidelijk aangeeft dat het zo niet verder kan, dat de gedetineerden gewoon hun proces niet kunnen bijwonen. Dat is wel een zeer krachtig signaal dat men in alle dossiers zonder onderscheid eigenlijk de vrijlating beveelt van de gedetineerden.
2: De verdachten blijven voorlopig wel in de cel, want het Openbaar Ministerie ging meteen in beroep. Er komen extra maatregelen op de Vlaamse waterwegen door de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag vanaf woensdag uit geen enkele waterloop nog water worden opgepompt. En ook voor plezierbootjes komen er vanaf dan beperkingen. Op weekdagen en op zaterdag kunnen plezierbootjes nog enkel door sluizen varen als ze dat samen met beroepsvaartuigen doen, zodat er minder water naar zee stroomt. De Gentse feesten zijn begonnen. 10 dagen lang is er muziek, theater en straatanimatie op verschillende pleinen in het centrum. De feesten zijn gestart met 5 openingstoeten vanuit alle hoeken van de stad. Ook de band Die Verdammte Spielehaai stapte mee. Frontman Stefan de Winter geniet er nu al van.
4: Het is weer iets nieuws dat er gebeurt. En eigenlijk is het weer een oude traditie waar dat eigenlijk vanuit de wijken 5 fanfares, harmonieën en muzikanten gewoon te samenkomen. Andere mensen die meestappen om eigenlijk de stad te doen ontwaken voor de 10-daagse die hun tegemoet komt. Het gaat formidabel zijn. 10 dagen, zo rond de 25 graden tegen het s'avonds een beetje afkoelen. Toch dat je net geen pullover nodig hebt. Het is een droom.
2: Een boom in de provincie Antwerpen is dan weer Tomorrowland begonnen. Tijdens de 2 festivalweekends worden telkens 200.000 mensen verwacht uit binnen- en buitenland.
5: We came here for Tomorrowland because it's the best and biggest music festival in the world.
6: Elk jaar verrassen ze ons, hè. Elk jaar verrassen ze ons, hè. Het is ongelooflijk.
7: Because we've never been before and it's the best festival in the world. The people from everywhere, the atmosphere.
8: Het is super, het is keileuk. Gewoon heel de beleving en ook de mensen, denk ik. Iedereen, laat iedereen gewoon zijn wie dat die is en maakt niet uit. Iedereen is zichzelf.
2: Vorig jaar verwoestte een grote brand het hele hoofdpodium. Dit jaar is het decor er wel. Er zijn ook extra brandveiligheidsmaatregelen door de droogte. En de Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen met onderweg de beklimming van de Ballon d'Alsace. Met Maxime van Geels en Tim Welles finishten er 2 landgenoten in de top 10. Christophe van de Goor volgde het voor ons.
9: Het eerste deel van deze rit draaide rond een strijd voor kostbare punten tussen Jasper Philipsen en groene truidrager Pedersen. Philipsen won de tussensprint wel, maar uiteindelijk maar een Pyrrhus-overwinning. Want 5 punten extra ten opzichte van Pedersen. In het tweede deel dan was Tom Pidcock de hoofdrolspeler. De Brit, 10e in de stand, flirte met de 3e plaats in het klassement van Evenepoel. Omdat Pogacar en het peloton vandaag 7 minuten cadeau gaven. Na de beklimming dan van de Vogese Col Ballon d'Alsace bleven nog 10 renners over van die ruime kopgroep. Daarbij Welles en Van Gils. Maar zij moesten leidzaam toezien hoe de Zwitser Mauro Schmid en de Colombiaan Tejada sprinten voor de overwinning.
2: Vannacht overal droog, bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en wolken en lokaal kans op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum, 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond wel opklaringen. En opnieuw tot 24 graden.

0: Brandon Hofstad, a.k.a. DJ Daddy Trans, maakt straks zijn debuut op de mainstage, maar komt eerst hier langs voor een interview. En je hoort ook de sets van Max Tyler en Rose Ringage.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: festivalzender.
1: Live op Tomorrowland.
0: Jeroen de Lodder.
2: Goedenavond, dag Nona van Brakel.
3: Hallo, goedenavond.
2: Nona, vorige zomer heb jij op Pukkelpop jouw debuut gemaakt als DJ. We zijn nu nog geen jaar verder, dus minder dan een jaar later maak jij hier straks jouw debuut op een klein sympathiek festivalletje genaamd Tomorrowland.
3: Ja, ja, ik kan het zelf ook amper geloven. Vorig jaar in de bus op Pukkelpop, dus echt zo ja, een oude lijnbus waar dat wij een feestje hebben mogen bouwen.
2: Een dat sympathiek was, maar klein zijpodiumpje.
3: Voilà, ja, ja, echt wel ja, inimini, maar dat was al superleuk, maar heel wat fouten gemaakt en zo nog iets met mijn kop tegen de muur gekraald. Maar ondertussen ja, zijn we bijna een jaar verder.
2: Ja.
3: Zit het wel in mijn vingers en mag ik dan nu hier proberen komen bewijzen op Tomorrowland?
2: Ik heb niet het gevoel, Nona, dat je stress hebt.
3: Nee, ik heb de afgelopen weken heel veel DJ-boekingen mogen spelen. Bijvoorbeeld
2: dat is goed.
3: Ook op de Hive op Rock Werchter. En dat vond ik heel eng, omdat er heel veel volk was in één keer. En hier op Tomorrowland, ik heb gewoon het gevoel dat mensen heel veel goesting hebben om te komen feesten. Het is ook een heel internationaal publiek, dus niet iedereen ja, weet precies wie dat je bent. Of zo.
2: Maar dat geldt ook voor Rob en Jasper, hè?
3: Ja.
2: Die kennen ze ook niet, hè? Het is een podium dat wordt gehost door twee Belgische DJ's, Flavorsoul. En wat een leuk moment om te draaien. Het is van 9:30 tot 9:30.
3: Ja, eigenlijk een beetje wanneer de zon zo wat gaat zakken. Dat gaat heel leuk zijn. Ik kijk er wel naar uit om, ja, zeker op die stage, dat is zo'n stage op het water een beetje, om daar de sfeer zo wat te voelen op dat uur.
2: En wat je daarnet zegt is helemaal waar. Als je als DJ heel veel sets aan het spelen bent op korte tijd, dan ben je gewoon in vorm, zoals een sportman.
3: Ja.
2: En dan ben je er klaar voor. En daarom heb jij nu geen stress, Nona van Brakel. Dat is goed.
3: Nee, klopt. Ik hoop dat ik dat zo kan houden.
2: Hoe anders wordt deze Nona van Brakel DJ set dan de set die jij morgen gaat spelen op Witgoor Kermis?
3: Dat gaat wel echt een andere set worden, zeker.
2: Maar dat is goed. Ik vind dat tof. Waarom zou je twee keer hetzelfde doen als DJ?
3: Nee, exact. Je moet toch een beetje aanpassen aan wat er gaat komen. Ik ben bijvoorbeeld iemand die veel Nederlandstalige nummers ook speelt, zoals Goud van Bazaar of Gasolina van Dikke. Daar heb ik leuke edits van. Maar ja, op Tomorrowland gaat niet iedereen dat verstaan.
2: Dat is meer iets voor morgen, hè, Witgoor.
3: Voilà, dus die heb ik er nu even uitgevlamd en er wat extra dancey vibes aan toegevoegd.
2: Okay. Noem eens een internationale tune waarin ze het Engels zingen, die misschien wel heel waarschijnlijk mogelijk in jouw set gaat zitten?
3: Sowieso de You and Me, de Flume remix. I love it. Die steek ik er eigenlijk altijd in, want ik vind dat een heel goede sfeermaker. Zelfs een sit-down en zo kan daarop als de vibe er is. Dus ja, die moest er vandaag ook in zitten.
2: Voilà. Als je niet op Tomorrowland bent nu, dan kan je ze meemaken morgen op Witgoor Kermis.
3: Jawel.
2: Maar ook op Pukkelpop, hè.
3: Zeker in de boiler, super spannend.
2: Voilà, Nona van Brakel, veel plezier zometeen.
3: Dank u.
0: De festivalzender.
1: Live op Tomorrowland.

0: Reinier Zonneveld staat op de lijnen van Tomorrowland dit weekend. Ben benieuwd of je deze zomerse versie zal spelen van Loco Loco. Of die keiharde, donkerzwarte technoversie. Hier is samen met Gordo Loco Loco.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
4: Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op

0: Studio Brussel. The festival's ended. Live op Tomorrowland.
1: Over een minuutje of 10, dan komt DJ Daddy Trance langs in de studio. Marlon Hofstad op bezoek voor hij zijn debuut maakt op de mainstage van Tomorrowland. Je zou dat kunnen horen op je radio. Je zal het kunnen zien via de app van Studio Brussel en ook via het Studio Brussel kanaal van VRT Max. Later vanavond op die mainstage ga je heel die set kunnen horen en zien van Marlon Hofstad. Maar nu neem ik je mee naar het core podium, want who you gonna call for your house and disco vibes? Deze BB Sec.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

is een DJ die straks voor de allereerste keer in zijn carrière op de mainstage van Tomorrowland gaat spelen. En die DJ zit al een jaar of 3-4 onafgebroken in de playlist van Studio Brussel. Zijn naam is DJ Daddy Trance, Marlon Hofstad. En over een minuutje of twee komt hij hier op bezoek voor een interview op je radio. Tot hij hier is, blijven we bij BB Sec. BB Sec in de mix.

0: Nieuwe single van Marlon Hofstad, Party People. Hij was hier daarnet op interview. En gaat heel zijn set op de mainstage straks om 7:30 kunnen zien en horen. Luisteren doe je via Studio Brussel, via de app. En meekijken straks via het Studio Brussel kanaal van VRT Max.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met...

0: Ook deze drum and bass legendes spelen dit weekend voor het allereerste keer op de main stage Chase and Status. De Gentse feesten zijn begonnen. Doer Festival is bezig. Tomorrowland is bezig. Wij maken nu radio van op Tomorrowland. En ook Rock Herk is bezig. Wie is daar voor mij in Rock Herk? Hallo, goedenavond.
1: Hello, daddy.
0: Dag Kenza, jij bent in Rock Herk. Sta je, lig je, vlieg je, wat ben je aan het doen?
1: Ik zit in Rock Herk. Rock Herk zit in mij. Ik voel het in elk diepste bloedvat. Rock Herk is dus in Herk de stad. Logisch. En dat ligt bij Limburg, in Limburg, tegen Limburg, rond Limburg. En ik ga straks als pauze op Rock Herk een stukje Limburgse vlaai gaan eten. Het is een super fijn festival. Heel klein, heel gezellig. Maar het is niet omdat het klein is dat er geen crazy namen of zo staan. Daarnet heb ik hier Rosie Stewart gezien van Nieuwe Lichting. Maar Dressed Like Boys heeft ook net gespeeld. Straks komt Sylvie Kreusch nog, The Libertines, Fat Dog, Amenra. Dus voor ieder wat wilst, gaat eigenlijk zo wat elke kant op vandaag. En dat vind ik het fijne aan Rock Herk. Het is zo klein, maar je weet niet wat er komt. Ik ga crowdsurfen, maar ik ga misschien ook wel de tango dansen. Wie weet. Maar ik ben dus niet op Tomorrowland inderdaad. Dus Jeroen, hoe gaat het met jou?
0: Het gaat goed. Ik ben wel op Tomorrowland. En ik moet ook straks in Oost-Rozenbeke zijn, maar ik weet niet waarom ik het zeg. Maar dan weet jij waar je straks na Herk ergens in de buurt van Limburg, kan jij dan ergens in de buurt van West-Vlaanderen komen meedansen. Ik heb je horen zeggen, Dressed Like Boys, ik ga die live op Rock Werchter versie spelen van Healing. Kenza, veel plezier daar in Herk.
1: Dankjewel Jeroen, ik hou van Dressed Like Boys en ook van jou.
0: Voilà, en smakelijk met die Limburgse vlaaien. En love you too.
2: Brussel.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ant in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando. Grando.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
11: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
12: Wow, de grootste schommel van de wereld. Parcours.
11: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
11: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
13: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
14: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
13: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Het is 7 uur, goedenavond.
18: VRT Nieuws
17: met Melina Verbeek.
19: Alleen Oost-Vlamingen zijn nog welkom in buitenzwembad De Warande. Vanaf maandag mogen alleen nog Oost-Vlamingen het buitenzwembad De Warande in Wetteren binnen. Dat besluit komt er na overleg met de politie, zegt waarnemend burgemeester Bram de Winne.
20: Dat is eigenlijk op basis van een verslag van de politie, die eigenlijk stelt dat de grootste problemen en calamiteiten die er zijn de voorbije weken toch wel te maken hebben met mensen die eigenlijk niet van Oost-Vlaanderen zijn. Ja, als we dat gaan bekijken naar die bezoekers, zien we voornamelijk een instroom uit Brussel en Noord-Frankrijk. Niet willen naleven van de regels die er zijn, in discussie gaan met onze redders, met onze security. Wij vinden dit niet discriminerend. Wij vinden dit eigenlijk ervoor zorgen wat er hier moet gebeuren. En dat zorgen dat het een aangenaam en fijn zwembad is voor gezinnen, voor mensen die recreatief willen zwemmen.
19: Momenteel is het zwembad nog gesloten. Eerder deze week is er in het zwembad een Frans kindje van vijf bijna verdronken. Bij de heropening maandag zal de lokale politie aanwezig zijn en zullen er ook meer stewards zijn. De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen alle verdachten die moesten verschijnen vrijgelaten onder voorwaarden. Ze deed dat uit protest omdat verdachten vaak niet op hun proces geraken door een tekort aan personeel of een defecte transportauto. De raadkamer vindt dat hun rechten geschonden worden en liet iedereen dus vrij onder voorwaarden. De verdachten blijven voorlopig wel in de cel, want het Openbaar Ministerie ging meteen in beroep tegen die beslissing. In 12 Oekraïnse steden komen mensen op straat tegen het ontslag van de minister van Defensie Fedorov. Hij is erg populair in Oekraïne en wordt gezien als de man achter de recente successen tegen het Russische leger. Vermoedelijk is hij ontslagen omdat hij het leger wilde hervormen, wat slecht viel bij de legerleiding. Arno de Dekker is bij een betoging in Kharkiv in het oosten van Oekraïne, dat is op zo'n 30 kilometer van het front.
21: Zojuist zijn ook ontploffingen gehoord in de stad, dus een deel van de massa is nu naar de schuilkelders zich aan het verplaatsen. Maar dus het toont wel dat het leeft. Hè. Ondanks de gevaren hier in Kharkiv komen honderden mensen samen. Ze vragen vooral ook uitleg, want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat die minister nu precies, die heel populair is, waarom dat die nu is ontslaan.
19: In Boom in de provincie Antwerpen is Tomorrowland begonnen. Er zijn 16 verschillende podia op het dancefestival en op één daarvan mag Studio Brussel presentatrice Nona van Brakel vanavond voor het allereerst draaien. Ze kijkt er enorm naar uit.
22: Super spannend, echt wel een droom eigenlijk, want ik kom hier ondertussen al 5 jaar met Studio Brussel als reporter en nu mag ik hier ook als DJ een feestje komen bouwen. Dat is echt wel een droom die uitkomt.
19: Vorig jaar vernielde een grote brand het hele hoofdpodium. Dit jaar is het decor er wel en er zijn ook extra brandveiligheidsmaatregelen door de droogte. En de Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Schmidt klopte de Colombiaan Tejada in een sprint met 2. Het was de langste rit van deze Tour, met onderweg de beklimming van de Ballon d'Alsace in de Vogezen. De Brit Tom Pidcock eindigde als derde vandaag en wipt naar de 4e plaats in het algemeen klassement. Maxime van Geels was de eerste Belg vandaag op de 4e plaats. Vannacht overal droog bij minima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en wolken. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt. Tegen de avond klaart het op in het centrum en het zuiden. En opnieuw 24 graden.
17: Je vrijdagavond krijgt gas met muziek van Marlon Hofstad op de mainstage en ook Max Tyler en zometeen al met bezoek van onze Belgische Nova.

0: Het is 6 over 7, het is vrijdagavond. Je luistert naar Studio Brussel live van bij de Beats uit Boom, live op Tomorrowland. En deze Fischer is na al die jaren natuurlijk ook stilaan een vaste waarde geworden. Ook hij staat op de mainstage dit weekend. Maar voor sommige artiesten is het de allereerste keer dat zij op de mainstage mogen staan.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrowland.
3: Are you guys feeling it?
0: Goedenavond en welkom Nova.
4: Hallo.
0: Nova, wat heb jij gemeen met Marlon Hofstad, met Calvin Harris en met Chase & Status?
4: Ik denk dat we allemaal vandaag heel zenuwachtig zijn voor de mainstage.
0: Want jullie gaan, alle vier, elk apart wel, voor het eerst in jullie carrière spelen op de mainstage van Tomorrowland.
4: Ja.
0: Je staat hier naar onze televisieschermen in de studio te kijken. Ik heb het gevoel dat je een beetje gezonde stress hebt, Nova.
4: Ja, ik heb heel veel gezonde stress, ja.
0: Je hebt me ooit eens verteld dat je de eerste grote DJ-show die je zelf als bezoeker zag, Avicii, was in het Sportpaleis?
4: Ja, in 2014. Exact, ja.
0: Hoeveel keer is kleine Noah komen kijken naar de mainstage van Tomorrowland vroeger?
4: Eigenlijk niet veel, want ons mama dacht altijd dat niet mocht, dat je onder de 18 mocht meekomen. Dus ik heb allemaal mama haar gsm-filmpjes altijd moeten kijken.
0: Oké. Een paar weken geleden heb je in het Atomium je Ravekit EP voorgesteld. Dat is een gekke locatie, die bol. Ik was erbij, was echt aan het bewegen. Ja. Van de mensen die aan het springen en aan het dansen waren. Maar deze is toch nog iets anders, hè?
4: Ja, dit is wel echt niks level, hoor.
0: Hoeveel maanden, hoeveel weken, hoeveel whatever zijn jullie bezig met de show van vanavond?
4: Ja, ik ben letterlijk al in januari eigenlijk echt een mapje gemaakt op mijn recordbox voor Tomorrowland Mainstage Baby, heb ik dat genoemd. En ik heb maandenlang al mijn tracks waar ik echt dacht, wauw, dit is echt een moment dat ik op de mainstage ga willen herinneren, heb ik in die playlist gezet. Dus,
0: keigoed. Ja. Ik doe dat ook zo. Als ik dan weet van, ik pak Pukkelpop Boiler afsluiten, maak dus een mapje en de keer morgens of s'avonds of na een set sleept dat dus wat waarvan dat je denkt van, misschien dat zou
4: leuk zijn. Maar het mainstage voor mij is wel echt een aparte set dat ik normaal ga draaien. Dus ik heb je echt wel heel goed voorbereid vandaag.
0: Oké, vertel, wat is er anders aan jouw mainstage set dan een andere set?
4: Voor mij vandaag, ik wil veel meer emotionelere tracks draaien met big breaks, melodies, echt ook van die meezingers, omdat voor mij is de mainstage echt zo'n euforische belevenis en dat is mijn set echt vandaag heel euforisch.
0: Ja, en je krijgt er ook soms een verzameling van publiek, hè. Soms komen mensen speciaal voor jou, dat zal vanavond zeker ook zo zijn, maar op Tomorrowland heb je ook mensen die er zijn omwille van de mainstage.
4: Exact, ja. Daar heb ik ook rekening mee gehouden, want dan weet ik inderdaad dat er ook heel veel mensen staan die niet echt gewoon zijn misschien aan wat ik draai, maar ik zeg het, ik heb een setje, het gaat echt heel goed zijn.
0: Ah, dat hoor ik je graag zeggen. Zeg, die Ravekit EP die je dan hebt voorgesteld in het Atomium een tijdje geleden, we zijn nu een paar weken, maanden verder. Hoe is die muziek van jou onthaald? Kan je daar al op een andere manier naar kijken nu?
4: Ja, ik ben eigenlijk oprecht heel erg verschoten eigenlijk van hoeveel mensen het beluisteren en supporten. Heel veel DJ's die ik zie, dat zijn mijn taggen die draaien. Heel veel luisteraars op mijn Spotify. Ik ben echt heel aangenaam verrast. Dat is echt heel, dat is echt insane om dat te zien eigenlijk.
0: Zalig. Ja. Later deze zomer speel je op Pukkelpop. Dat is net zoals Tomorrowland uitverkocht. Mensen die jou nog willen zien moeten naar Frankrijk, Bulgarije, de UK, Duitsland, Canada of Spanje. Maar je bent onze Belgische trots, Nova. En we gaan dat allemaal kunnen horen en zien op de radio en op het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Zo moet ik af en toe van die reclame maken dat mensen naar VRT Max kijken. Maar jij gaat daar dus als Belgische artiest straks staan voor de allereerste keer. Ik vind dat geweldig. En ik ga nu ook een nummer van jou opzetten. Niet van die Ravekit EP, maar een dat nog recenter is uitgekomen. Better With You. Je hebt het wel gepremiëerd in het Atomium. En het is samen met Nico Moreno en Kimi.
4: Ja, inderdaad. Nico Moreno, inderdaad. Ja, en Kimi.
0: Heel goed nummer. Better With You. Dit is Nova. En ga ze checken als je ze nog niet kent. Ze is van bij ons. En ze is echt goed. Dag Nova.
2: De festivalzender.
1: Live op Tomorrowland.

Het is van de hard techno, maar ook veel emotie. Nieuwe single van Nova samen met Nico Moreno. En Nova maakt straks haar debuut. Dat is toch wel straf als Belgische artieste. Hier op de mainstage van Tomorrowland. En dit is een van de zomerhits. Talk to you.

0: tweede kans krijgt en jij een betere prijs. Daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Studio Brussel. De festivalzender.
4: Live op Tomorrowland.
5: Begin dit jaar werd Max Styler door een paar belangrijke websites en blogs uitgeroepen als in de gaten te houden producer. Max Styler zat dan met heel veel nummers in mijn playlist hier in Switch op Studio Brussel. En hij is vandaag in de mix hier op Tomorrowland. Max Styler, het is niet per se supersnel, maar het is wel lekker vettig. En het is muziek die op een goede manier op je heupen werkt. Want je moet ervan dansen. Je hoort hem nu live in de mix. Dit is Max Styler.

Een heel goede avond. Je hoort Max Styler live in de mix hier op Tomorrowland. Het is van dat, hè. Het is begonnen in Boom dit weekend en volgend weekend. Maar heel dit weekend zendt jouw festivalzender live uit van op Tomorrowland. Met over een paar minuten van bij de start krijg je dat mee op je radio en via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Marlon Hofstad, DJ Daddy Trance, zijn debuut op de mainstage ga je horen van bij het prille begin. Dat is over een minuutje of 3-4. Dus loop niet te ver weg of neem je telefoon mee dat je het overal kan horen waar je nu ook gaat eten of misschien pipi doen.

0: En hop, helemaal tot op het einde van zijn set. Je hoorde Max Styler. Als je hem niet kende, het is een van mijn tips van deze en volgend weekend op Tomorrowland. Max Styler, zometeen naar de mainstage, want daar maakt Marlon Hofstad, a.k.a. DJ Daddy Trance, over 1, 2, 3 minuutjes zijn debuut. Blijf bij je radio en dan hoor je heel, heel veel van Marlon Hofstad.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: vandaag
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Koud Jello!
8: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
10: Hey, zin in een nieuwe keuken?
11: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

Deze Australië. Hola, ik heb het gevoel dat mijn koptelefoon even... Sorry voor dit moment. De koptelefoon deed even gek en dus deed je radiopresentator ook even gek. De Australiër van de vorige het, die komt morgen op bezoek, want die is ook hier op Tomorrowland. En laten we voor we naar DJ Daddy Trance gaan even een classic doen van Paul Kalk.

0: Als dat geen mooie aanloop is naar het tempo en de vibe van Marlon Hofstad.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: Een rustmoment voor de madness losbreekt. Dat was het eigenlijk met Paul Kalkbrenner. We gaan nu live naar de mainstage. Je kan het horen hier op Studio Brussel. Je kan het zien op het Studio Brussel kanaal op VRT Max. De mainstage waar Marlon Hofstad nu zijn debuut maakt op de main. Check it out.

Solskjaer had gedacht dat Marlon Hofstad op zijn gemakske aan zijn set zou beginnen. Fout gedacht. Marlon die houdt nogal van de snelheid. Maar het is gelukkig ook vrolijk en op dit moment ook zelfs heel zomers. Marlon Hofstad, je hoort hem in de mix hier op de mainstage van Tomorrowland. En als je het wil zien, dan ga je naar het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Je hoort Marlon Hofstad, zijn debuut op de mainstage van Tomorrowland.
1: Tomorrowland!

MGMT en de remix bij DJ Daddy Trance. Marlon Hofstad. Het is nu aan het gebeuren op de main stage van Tomorrowland. En het is van meezingen, jazeker.

0: Meer van deze set van Marlon Hofstad hoor je zometeen bij Valerie. Zij neemt het hierover op je radio na 8 uur. Maar Valerie heeft ook Max Stylers, heeft BB Sec die op bezoek komt en ook John Noceda. En er is ook Drum & Bass met Camo en Crooked. Het is te horen op je radio, het is te zien op 14 Max, het Studio Brussel kanaal Ginder.
1: Zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando. Grando. Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetwrappers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaambrechts. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Ja, Olivier de Wilde, dat nu Wouter van den Houten daar opduikt, is opmerkelijk.
1: Ja, omdat hij enkele jaren geleden nog Anderlecht wou kopen, daar niet in slaagde, maar wel later voor 5 jaar voorzitter en aandeelhouder werd bij Paaswit. Hij verkocht vorig jaar onder druk van de fans zijn aandelen, maar de grote man achter wielerorganisator Flanders Classics heeft dus niet stilgezeten. Hij is erin geslaagd om een succesvol bod uit te brengen op de aandelen van de Gijsens familie. Nu, hij is niet alleen. Eerst en vooral wordt de bank KBC mee in het verhaal betrokken. En in de investeringsgroep vinden we ook voormalig havenbaas Jacques van der Meijden terug, net als een pak kleinere aandeelhouders, Antwerp-legende Toby Alderweireld bijvoorbeeld. Van den Houten gaat zich dit keer meer op de achtergrond bezighouden en laat de voorzittersfunctie aan Jacques van der Meijden, die trouwens nu al in de raad van bestuur van Antwerp zetelt. Huidig CEO Sven Jacques blijft ook aan boord. De nieuwe eigenaars verlengen zijn contract. Paul Gijsens kan dus terugblikken op een succesvolle periode als eigenaar, met als hoogtepunt in 2023 zowel de bekerwinst als de landstitel. Maar sinds de dubbel in 2023 kon Gijsens niet meer investeren zoals daarvoor en bleven de sportieve successen daarna ook uit.
0: Dank je, Olivier. In het openluchtzwembad De Warande in Wetteren zijn vanaf maandag mensen van buiten Oost-Vlaanderen niet meer welkom. Het besluit komt er na overleg met de politie na heel wat incidenten in en rond het zwembad, zegt waarnemend burgemeester Bram de Winne.
2: Dat is eigenlijk op basis van een verslag van de politie die eigenlijk stelt dat de grootste problemen en calamiteiten die er zijn de voorbije weken toch wel te maken hebben met mensen die eigenlijk niet van Oost-Vlaanderen zijn. Ja, als we dat gaan bekijken naar die bezoekers, zien we voornamelijk een instroom uit Brussel en Noord-Frankrijk. Niet willen naleven van de regels die er zijn, in discussie gaan met onze redders, met onze security. Wij vinden dit niet discriminerend. Wij vinden dit eigenlijk ervoor zorgen wat er hier moet gebeuren. En dat is zorgen dat het een aangenaam en fijn zwembad is voor gezinnen, voor mensen die recreatief willen zwemmen.
0: Ja, het zwembad is al enkele dagen gesloten nadat er deze week daar een Frans jongen van 5 bijna verdronk. Maandag bij de heropening zullen er meer stewards en politie zijn. En in 12 steden in Oekraïne wordt er vanavond opnieuw betoogd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. Hij is ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov is bijzonder populair bij de bevolking omdat het tij leek te keren in de oorlog met Rusland. Arno de Dekker is bij een betoging in Kharkiv in het oosten.
3: In Kharkiv, waar ik nu ben, dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Zojuist zijn ook ontploffingen gehoord in de stad, dus een deel van de massa is nu naar de schuilkelders zich aan het verplaatsen. Maar dus het toont wel dat het leeft. Hè. Ondanks de gevaren hier in Kharkiv komen honderden mensen samen. Ze vragen vooral ook uitleg, want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat die minister nu precies, die heel populair is, waarom dat hij nu is ontslaan.
0: Vanavond kans op een bui met onweer in het zuidoosten. Vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje bij temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Valerie Wijnands.
5: Nog tot middernacht hoef jij niets te missen van de eerste dag en avond een Madness. Met nog sets van onder andere Martin Garrix, Mode Selector, Kitama en Michael Bibi. Madness.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
6: De festivalzender.

0: gang en we gaan samen richting de laatste uurtjes en richting de avond met zometeen nog een klein beetje Marlon live van op de mainstage. Je krijgt ook nog Nova, Martin Garrix en Frankie Rizzardo, dus je zit helemaal goed hier.
1: Festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: En jawel, ik zit ook heel goed in de studio met meteen een zeer knappe verschijning ook. Welkom, Mrs. Bibi Sek.
3: Hallo. Hey, Valerie.
0: Zeg, je hebt al gespeeld, je hebt daarnet de core stage gedaan. Ja. Hoe was het?
3: Ah, het was heel leuk. Het was echt fijn. Ja.
0: Alles wat je ervan verwachtte.
3: Ja, niet per se. Ik had er heel veel goesting in. En ik dacht, het is de eerste dag van Tomorrowland, dus mensen gaan klaar zijn om direct te dansen. Maar het duurde wel even voordat iedereen zo in de flow kwam. Maar eens dat we er waren, was het echt wel fijn. Dus ik ben heel blij.
0: Het is altijd nog zo die eerste dag vrij imposant, alles wat er aan het gebeuren is. En mensen zijn nog heel veel aan het opnemen, ook denk ik ook wel een beetje.
3: Ja, veel impulsen, hè. Veel vuur.
0: Het zijn veel prikkels.
3: Ja, inderdaad.
0: Zeg, het is ook niet de eerste keer dat je op core speelt. Je hebt dat al meerdere malen gedaan.
3: Ja,
0: enig idee hoe vaak dat je die core stage alles hebt gespeeld, bespeeld?
3: Goeie vraag. Ik denk dat dit misschien de vierde of vijfde keer is. Maar ik durf het niet exact te zeggen. Ik denk de vierde misschien. Ik weet het niet.
0: En dat is die dan in België? Vier keer in België?
3: Ja.
0: Core, dat is een concept dat evenzeer als Tomorrowland de wereld rondtrekt. En die houden halt in bijvoorbeeld Medellin, Colombia, Los Angeles gaan ze ook nog naartoe. Mm-hmm. Maar daar ben je ook al een paar keer mee geweest. Naar die buitenlandse core stages. Hè?
3: Ja.
0: Waar ben je naartoe geweest?
3: De eerste keer was in Mexico. En dat was heel leuk. Ik heb toen voor heel veel mensen moeten spelen. Maar het is ook wel fijn om zo een Belgisch team te hebben op locatie. Dat voelt altijd zo heel vertrouwd. En de laatste keer was in Brazilië. En dat was echt superleuk. Ik heb me daar zo hard geamuseerd. Het was
0: Ik heb je ook eens een keertje gezien, denk ik, in Tomorrowland Winter zelfs. Daar zat een gigantische hoofd, zat daar ook.
3: Ja, daar was ik ook. Dat was in de Zwitserse Alpen? Of in
0: Alpen d'Huez, denk ik.
3: Ja, klopt. Ja. Was ook fijn, ja.
0: Er zijn ook nog wat back-to-backs te spotten. Straks ook op die core stage. Mm-hmm. Je krijgt hier bijvoorbeeld ook nog Sasha Back-to-Back Young Marco. Daar gaan we straks een klein beetje van uitzenden.
3: Ja.
0: Maar stel je voor, ze vragen jou volgend jaar om nog eens een keertje core te doen. Mm-hmm. Met eventueel een back-to-back. Is er zo nog een droom back-to-back waar je eens een keertje mee wilt spelen?
3: Ja, veel. Volgende week speel ik samen met Faisal. En dat is een van mijn heel goede vrienden. En we klikken heel goed op DJ-vlak. Maar zo een icoon, Honey Dijon misschien.
0: Oeh, oké. Okay.
3: Ja, dan zou ik wel heel veel stress hebben ook. Dus ik zou niet weten wat ik moet doen. Maar,
0: eerlijk, ik zie het wel nog gebeuren hoor.
3: Ja?
0: Rematch. Ja. Ja. Zeg, ga je zelf nog dingen checken? Heb je nog iets op de planning? Of is het gewoon Tomorrowland ondergaan?
3: Ja, ik zou sowieso eens naar de mainstage willen. Ik denk dat Martin Garrix ook speelt.
0: Ja.
3: Is dat vandaag?
0: Die sluit af, ja.
3: Ja, voilà. Je moet dat meemaken. Je moet dat eens meegemaakt hebben. En ik denk Sasha en Young Marco, dat gaat ook wel heel goed zijn.
0: Ja, daar kijk ik zelf ook naar uit. Daar straks naar door. Bibi, dankjewel. Trouwens, je hebt ook nog best een busy festivalzomertje, want morgen dan speel je bijvoorbeeld al terug op Rock Herk.
3: Ja, inderdaad. Dus ik moet zien dat ik geen grote kater heb. Dat het daar ook nog goed is. Maar ik heb er zin in.
0: Ja. Goed, ik ga je sturen richting de mainstage en dan mag je altijd laten weten hoe het daar was.
3: Is goed, zal ik doen.
0: Bibi Sek.
3: Bye.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Kick-off van Tomorrowland op Dreamville, The Gathering. En daar speelt de Marlon Hofstad back-to-back met Dimitri Vegas. Vandaag speelt hij alleen op die grote mainstage solo. Hij was heel erg zenuwachtig daar straks, maar het is helemaal goed aan het komen. En dat ga je nu ook horen en zien, want je kan het gewoon live meevolgen hier op de radio bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: Ja, en het is zelfs met beeld als je even surft naar VRT Max. Dit is DJ Daddy Trance, a.k.a. Marlon Hofstad, live van op de mainstage.

Hij is toch wel een van de meneeren van het moment. En het is ook daarom dat hij nu aan het spelen is op de mainstage van Tomorrowland. Voor de eerste keer ooit, Marlon Hofstad, a.k.a. DJ Daddy Trance. Blijft ook allemaal iconisch om te zien. En zeg, jij hoeft daar ook helemaal niets van te missen. We got you. Gewoon even surfen naar VRT Max. En dan kan je dat gewoon helemaal live meevolgen. Ideaal toch op zo'n vrijdag. Misschien ook wel de start van jouw vakantie. Alleszins, het is echt gewoon een goede weekendstarter. Marlon Hofstad, live op de mainstage van Tomorrowland.

Zalig zo in de tuin meeluisteren met Moreland. Volgend jaar ga ik toch eens proberen te gaan. De soort bieken uit hout halen. Die Warren Hofstad kan echt knallen. I love it. Toon het Mechelen. En Lode die zegt ook nog pluim voor het podiumontwerp. De fonteinen en kleurrijke rookkanonnen. Jiha, wat een sfeertje. En dat is het ook. Het is Warren Hofstad live van op de main stage op Tomorrowland.

0: Thank you guys so much.
1: Dat was het dan. Marlon Hofstad. Oh nee, ik knalt er een klein beetje tussenin. Maar het is wel effectief de closing track van Marlon Hofstad live op de main stage van Tomorrowland.

0: snel aan het gaan of is snel gegaan voor Nova. Het is echt een jaar tijd dat ze gigantisch gegroeid is. Ze speelt ondertussen wereldwijd op de grootste stages. En terecht. Ze zit echt wel bij de Big Four. Samen met Charlotte Witte, Amelie Lens, Amber Broos en Nova hebben toch een heel mooie, mooie ticket om af te leveren. Dit is de eerste keer ook dat ze de mainstage van Tomorrowland gaat spelen. En daar heeft ze heel erg naar uitgekeken.
1: Ja, ik ben letterlijk al in januari eigenlijk echt een mapje gemaakt op mijn recordbos voor Tomorrowland Mainstage Baby, heb ik dat genoemd. En ik heb maandenlang al mijn tracks waar ik echt dacht, wauw, dit is echt het moment dat ik op de mainstage ga willen herinneren, heb ik in die playlist gezet. Voor mij vandaag, ik wil veel meer emotionelere tracks draaien, met big breaks, melodies, echt ook van die meezingers, omdat voor mij is de mainstage echt ja, zo'n euforische belevenis en dat is met z'n echt vandaag heel euforisch.
0: En jij kan dat volledig meevolgen op VRT Max.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: Jij kan daar heel haar set meekijken, meebeleven. Wij pikken dat hier live op de radio ook nog eventjes mee. Dit is Nova, live op de mainstage van Tomorrowland.

Ze heeft pas haar Rave Kit EP gedropt. Dat deed ze onder, in een van de bollen zelfs van het Atomium. Ze heeft dat gereleased op het label van Tomorrowland Music. En nu staat ze op de mainstage van Tomorrowland. Nova. Het is haar debuut. Het was wel met wat klamme handjes, maar het gaat goed. En dat hoor je ook. En als je dat graag wilt zien, dat kan. Gewoon even surfen naar WRT Max. En dan kan je kijken en luisteren naar Nova op de mainstage van Tomorrowland.

0: Ze speelden eventjes door hier op de mainstage van Tomorrowland. Wij doen hier ook nog door tot middernacht. En straks krijg je nog sets van Ketama. Die gaat back-to-back met Michael Bibi. En je krijgt ook nog het liefje van Nova. Nico Moreno, die speelt op de Atmosphere. En dat hoor je zometeen straks na het nieuws van 9 uur. Dus keep tuning in.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schabrechts. In Beringen in Limburg is een natuurbrand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 6 uur vanavond een oproep voor een brand in een bos bij een terril. 11 tankwagens zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Joort Persijsens van de brandweer.
2: Er is ongeveer 5000 vierkante meter natuur verloren gegaan. Voornamelijk ja, kleinere bomen en wat struikgewas. We gaan nog de hele avond moeten nablussen, want we hebben nog overal plaatsen grondvuur. En ja, waar het vuur dan ergens op een andere plaats naar boven kan komen, ja, we moeten dat eigenlijk wel voldoende uitdoen, zodat we niet deze nacht een paar keer opnieuw moeten terugkomen voor het vuur dat eigenlijk ergens uit de grond gaat komen.
1: En hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In Brasschaat in Antwerpen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden en volgens onderzoek van het departement Zorg is de kinderboerderij wellicht de bron van die besmetting, mogelijk na contact met de dieren daar of met een uitwerpster. Daarom gaat de site uit voorzorg dicht. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderwereld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Ja, Olivier de Wilde, dat Wouter van den Houten nu daar opduikt, is onverwacht.
3: Ja, omdat hij enkele jaren geleden nog Anderlecht wou kopen, daar niet in slaagde, maar wel dan later voor 5 jaar voorzitter en aandeelhouder werd. Sinds zijn vertrek heeft hij dus niet stilgezeten en hij is erin geslaagd met zijn investeringsgroep NKBC een mooi bod uit te brengen. In die investeringsgroep trouwens voormalig havenbaas Jacques van der Meijden en ook een paar kleinere aandeelhouders, bijvoorbeeld Antwerp-legende Toby Alderwereld. Van den Houten gaat zich dit keer meer op de achtergrond bezighouden en laat de voorzittersfunctie aan Jacques van der Meijden. Huidig CEO Sven Jacques blijft ook aan boord. En Paul Gijsens, ja, die kan terugkijken op een succesvolle periode als eigenaar met de dubbel in 2023, maar daarna kon hij niet meer investeren als daarvoor en bleef dus sportieve successen uit.
1: Dank je, Olivier. In een woonwijk in Den Haag, Nederland, zijn zowel 200 mensen geëvacueerd omdat er in een pand een drugslab is gevonden. Er staan onder meer vaten met duizenden liters chemicaliën. De politie laat onderzoeken wat daar precies in zit en hoe alles veilig kan worden stopgezet en afgevoerd. Het lab werd ontdekt na een melding van geurhinder. Het is niet duidelijk of de omwonenden vannacht naar huis kunnen. Het weer vanavond, kans op een bui met onweer in het zuidoosten. Vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje bij temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel.
5: Live
4: op Tomorrowland.
5: Valerie Wijnands.
0: People of Tomorrow. We gaan de zon zien zakken in de kuil van Boom op de eerste dag van Tomorrowland. En ik ben heel blij dat ik dat samen met jou mag blijven.
5: Je

0: er is iets zot aan het gebeuren aan de Crystal Garden.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live
2: op Tomorrowland.
0: Want de legend Ketama, die speelt daar samen met Michael Bibi. Ze gaan back-to-back, of dat zijn ze nu aan het doen. Dat zijn twee sounds die je niet meteen samen zou zetten. Maar toch, het is aan het gebeuren. En ik ben even benieuwd als jou hoe dat klinkt. Dit zijn ze. Michael Bibi, back-to-back Ketama. It's happening right now. Dat live op de radio hier bij Studio Brussel.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. Impermo.
4: Studio Brussel, live.

Het leuke aan Tomorrowland is dat er wel zo van die gekke dingen kunnen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld een zotte back-to-back. Zoals die van nu bijvoorbeeld. Allee, ik vind dat toch wel zot. Ketama back-to-back, Michael Bibi. Twee sounds die misschien iets minder dicht bij elkaar liggen. Ik denk dat Ketama vooral een paar bpm aan het zakken is. Maar alles kan nog veranderen. Het is Tomorrowland natuurlijk. Ketama speelt later deze zomer ook nog op Pukkelpop. Dan speelt hij wel solo. Maar hier dus samen met Michael Bibi op de Crystal Garden.

Het zijn hier ook heerlijke Latin en Sata vibes. Maar zometeen krijg je het beste van ambient, epic songwriting, best obscure muziek en een klein beetje techno gecombineerd door de mannen van Mode Selector. Ze sluiten de core stage af, maar ze springen zometeen nog eventjes de studio hier binnen. Jij bent nog steeds aan het intunen bij de set van Ketama en Michael Bibi.

is de Kitama remix van Calvin Harris, Blessings. En Kitama, die house speelde op Tomorrowland, stond niet op mijn bingo-kaart van 2026. Maar woehoe, het is zo goed. Tony stuurt ook nog een app. Thanks voor de livestream. Yes, want jij kan gewoon alles lekker meevolgen. Niets hoef je te missen van Tomorrowland. Gewoon even surfen naar de VRT Max-app. En de zon die is ondertussen ook stilletjes weg. Of ja, een kleine lichtelijke golden hour. Maar dat betekent dat we officieel de eerste avond van Tomorrowland ingaan. Luister nog steeds naar Michael Bibi, back-to-back Kitama. Zeer zotte back-to-back. It's happening right now. En je hebt daar niks van te missen. Keep tuning in. Studio Brussel.

0: weer live, back to back. We zijn redelijk houdje bezig. Maar misschien straks wat sneller. Volgend uur dan prikken we terug even door naar het einde van die twee een set. Maar eerst voor de mensen die in een dipje zijn gevallen, ik heb daar iets voor.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: En zijn naam is Nico Moreno. Ja. Het is wel met de beuk erin. Het is een Franse DJ-producer, een labelbaas. Ze draait zeer, zeer snelle techno. Het is ook het liefje van Nova, die nu, as we speak, ook nog steeds bezig is op de mainstage. Ze zijn het alle twee zot aan het groen. Twee grote figuren op Tomorrowland. Dit is Nico Moreno op de Atmosphere Stage. Fijne vrijdagavond.

is om iets zijn eerste keer Tomorrowland. Vorig jaar speelde hij bijvoorbeeld op de mainstage. Dit jaar The Atmosphere. Nico Moreno. Trouwens, niet te vergissen met de Belgische Nico Morano, want dat is wel een heel ander verhaal. Hij is ook heel erg bekend van zijn dramatische backspins en hij is nu alles en alles aan het geven op de Atmosphere stage. Hij vervoegt daar ook een zeer stevige line-up, want straks speelt daar nog Sarah Landry. Het mag vooruit gaan, hè. Het is een blijft vrijdagavond.

0: set van Of Course, Martin Garrix. Je krijgt volgend uur nog Young Marco. We gaan ook nog luisteren naar Mo Selector, Frankie Rizzardo en Artbat. En zometeen krijg ik ook nog bezoek, want er hebben nog een paar goede Belgen gespeeld op Tomorrowland. Lolita en Brent en John Ossera en Kenny Montana. Ik kom hier straks nog aan en hey, kijk vooral ook eens een keertje mee op 14 Max. Hey.
1: Studio Brussel. 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brasschaten in Antwerpen moet de kinderboerderij tijdelijk sluiten. Dat heeft het gemeentebestuur beslist samen met de uitbater. De sluiting komt er na de besmetting met de gevaarlijke stekbacterie. 5 kinderen zijn ernstig ziek geworden. De kinderboerderij is volgens het departement Zorg wellicht de bron van die besmetting. Sinds vorig weekend mocht er al geen rechtstreeks contact meer zijn tussen mens en dier. En nu duidelijk is dat er nog een 6e kind ziek is geworden, is beslist om te sluiten, zegt burgemeester van Brasschaat Adinda van Gerven.
2: De gezondheid primeert voor ons, dus we denken misschien beter eerst eventjes alles sluiten en terug voldoende maatregelen nemen, zodanig dat het veilig en gezond terug kan opstarten. Ik heb te horen gekregen van het departement Zorg dat bijvoorbeeld handwashygiëne heel belangrijk is, dus wasstations zouden er waarschijnlijk ergens ingeplant moeten worden, dat mensen van het moment dat er contact met dieren geweest is, onmiddellijk hun handen kunnen wassen.
1: In Beringen in Limburg is vanavond een natuurbrand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 6 uur een oproep voor een brand in een bos bij de grote Mijn Terril. 11 tankwagens zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Je hoort Bert Sijsens van de brandweer.
3: Er is ongeveer 5000 vierkante meter natuur verloren gegaan. Voornamelijk ja, kleinere bomen en wat struikgewas. We gaan nog de hele avond moeten nablussen, want we hebben nog overal plaatsen grondvuur. En ja, waar het vuur dan ergens op een andere plaats naar boven kan komen, ja, we moeten dat eigenlijk wel voldoende uitdoen, zodat we niet deze nacht een paar keer opnieuw moeten terugkomen voor het vuur dat eigenlijk ergens uit de grond gaat komen.
1: Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. En nog heel wat andere ondernemers stappen in het project. Daardoor heeft het lang geduurd voor de deal rond was, vertelt collega Dylan van Rooij.
4: Wouter van den Houten is de hoofdaandeelhouder, dus op dat vlak wel de belangrijkste. Daarnaast heb ik aan Toby Alderweireld, Jacques van der Meijden, dat zijn wat de bekendstaan van der Meijden, die ex-havenbasis van Port of Antwerp Bruges. Maar daarnaast zijn daar ook heel wat ondernemers met sympathie voor Antwerpen bij. In totaal zullen het er een kleine 30-tal zijn. Dat is een hele hoop. En daarnaast moest er ook met heel wat andere partijen aan de tafel gezeten worden. Je hebt natuurlijk Paul Gijsens. Je hebt Tanja Mintjens, de grondeigenaar van de Bosuil. En nog wel wat andere partijen. Dan is het niet zo verwonderlijk dat het even duurt voordat er de punten en de komma's zijn weggewerkt.
1: In verschillende steden in Oekraïne is er opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie Fedorov. Hij was amper een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Er is dus veel onbegrip, zegt journalist Arno de Dekker in Kharkiv.
5: Boos en ook verrast ook door die beslissing. En rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn vreedzaam. Ludieke bordjes om te vragen wat is er aan de hand, breng Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met vele inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv, want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
1: Het weer vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst vol bewolkt, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Valerie Wijnands.
0: De sound gaat misschien nog net iets steviger, donkerder, clubbier klinken dan eerder, want we gaan de laatste paar uurtjes van Tomorrowland in en jij zit op de eerste rij. Zometeen twee goede snorren in de studio.
6: Je luistert naar Studio.

0: kijken naar Netsky morgen op Tomorrowland op de Freedom Stage.
1: Studio Brussel. Festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Haha, ik heb hier twee mannen met snor afkomstig uit West-Vlaanderen. Ze delen nog meer dan alleen een provincie en de snor, want ze hebben daar straks ook back-to-back gespeeld op de core stage van Tomorrowland. Dag John, Sera en dag Kenny Montana.
3: Hoi Valerie.
0: Ja, de eerste vraag. Hoe was het?
3: Het was top. Het was de max, ja.
0: Ja, ik had meteen al mijn Instagram opgedaan. Er zijn al filmpjes. Het was met CO2-kanonnen en zo.
3: Alles erop en eraan.
0: Ja, vertel. Wat hebben jullie zo wat gespeeld? Ging het wat van links naar rechts of was het wel consistent? Want ik ken jullie beide ook als DJ, dus het kan soms wel iets eclectischer gaan dan zo de electro-italo-vibe. Maar...
3: ja, ik denk, we hebben gewoon rustig begonnen en... go with the flow.
4: We hadden ook 3 uur lang, dus het was top om te beginnen.
0: Leuk.
4: In het zonnetje, een beetje disco. En dan geleidelijk aan als volk toekwam. Een beetje tandje bijzetten, ietsje meer de house, de Italo.
0: Heerlijk. Ja, want het is ook natuurlijk niet de eerste keer dat jullie back-to-back spelen, hè?
3: Nee,
4: klopt.
3: Tweede keer.
4: Klopt.
0: Ik dacht dat het al frequenter was.
3: Nee. Ja. Ik was vrij nerveus.
4: We hebben al vaak samen gespeeld in de kitschclub, maar dat is natuurlijk iets anders dan nu op core.
3: Ja.
4: Maar, en wat ook met minimale voorbereiding eraan begon. Maar ik denk dat het heel goed gelopen is en dat we twee vrij content zijn. En...
3: yes. On to the next.
0: Ja, want dus, je hebt toch al meerdere keren Tomorrowland gespeeld, hè?
3: Ja, maar het was al even geleden bij mij.
0: Maar het is ook een heel mooie grote stage dan, toch ook ineens, hè?
3: Ja.
0: Oké, leuk. Ja, John, jij bent natuurlijk de man achter Weekend Dance en Camping Kitsch. Twee festivaluitersten. En recent heb je ook een nieuw conceptje uit de grond gestampt. 80's Riviera. En binnenkort is er dan ook nog eens Paradisco.
3: Ja.
0: En dan tussendoor nog zorgen voor je kindje en nog keiveel draaien en zo.
3: Ja,
0: hoe doe je dat allemaal, vraag ik me dan af.
3: Goh ja. Mijn slaap.
4: Mijn slaap, maar goed time management.
3: Ja. Proberen. Ik volg mijn passie.
0: Oké, wat is het eerst volgende op de planning staat nu?
3: Volgende week terug Tomorrowland.
0: Oké, tof.
3: En deze week nog even in het buitenland, maar...
0: Oké, leuk.
3: Niet sexy.
0: Ja, Paradisco, dat is een concept waar jij, Kenny, dan ook gaat spelen op het feest dan van John. Kenny, wat staat er bij jou nog allemaal op de planning voor de rest?
4: Ik speel morgen op Rockherk.
0: Leuk.
4: Ja, ook de eerste keer dat ik daar speel. Leuk line-up, ook met B-Sec.
3: Uh-huh. Ik heb gehoord dat het een goede stage manager is.
4: Ik heb ook gehoord.
0: Shout-out naar Rudo. Ik heb ook nog even gekeken. Wij spelen ook nog ergens samen op een Lokkerse feest. Dat is ook nog wel vernoemenswaardig.
4: Juist, ja.
0: Met Diana Ross, ja.
4: Ja, van Diana Ross. Ja.
0: Eventjes vergeten. Ja. Zeg, zijn jullie al aan de main stage geraakt?
3: Ja, ik vond het ongelooflijk.
0: Ja?
3: Ja, ik heb heel veel dingen gezien vandaag.
0: Oké. Okay.
3: Ik heb heel veel psychedelische dingen gezien, zo.
0: Oké. Okay.
3: Van vlinders tot... ja, van alles. Gewoon dansressen. Ik vond het ongelooflijk.
0: En zat er, wat staat er nog verder op de planning, op de Tomorrowland-planning? Wat gaan jullie nog doen? Wat gaan jullie kijken? Waar gaan jullie afsluiten?
3: Ik
4: zou nog durven koren gaan. Ik denk dat Jean-Marco nu bezig is. Ze biedt mode selector.
0: Ja, daar gaan we zo meteen naar door prikken.
3: Voilà, prik maar door.
0: Ja. Ik heb eerst nog jouw tracklijst aan, John. My Desire.
3: Oké, bring it on.
0: Dit jaar nog released, denk ik. Hè?
3: Klopt, 2 maanden geleden.
0: Ah, voilà. Ja. Goed. Zeg, merci om langs te komen. Geniet nog van Tomorrowland. En tot snel.
3: Merci, ciao.
1: Tomorrowland. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Corona. John Nocera.
1: Studio Brussel.
2: The Festival Center.
1: Live
2: op Tomorrowland.
0: Young Marco, die ken je natuurlijk van zijn heel erg bekende Boiler Room set. Ja, dat wat you say, dat zat dan in die Boiler Room set. En natuurlijk kan die niet ontbreken hier op Tomorrowland. Hij gaat back-to-back met een legend van net iets voor zijn tijd. Met toch wel een zeer dezelfde sound. Sacha. Ik denk dat we heel wat goede progressive trends gaan te horen krijgen. Maar we gaan het vooral samen ontdekken. Dit zijn ze. Sacha en Young Marco. Live van op Tomorrowland.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Nee, net niet, maar het had heel goed gekund. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
3: Yes, Lolalita en Brent is er komen bij staan. Ja, ik denk niet dat jullie Madonna hebben gespeeld.
4: Misschien een up-tempo remix kunnen.
3: Ah, dat zie ik wel inderdaad nog gebeuren, niet?
4: Sowieso.
0: Wel, we hebben mijn werk aan de winkel, dus.
3: Ja, ja. Jullie hebben The Cage daar straks gespeeld. Hoe was dat? Beschrijf die stages. Want dat is een donker kot, dus kan je eigenlijk een beetje vergelijken met een club.
4: Ja, dus we zijn precies niet op een festival geweest. Van,
0: ja, dat was wel cool. Had zo, like, het gevoel dat je in een club in Berlijn zit en dan komt de buiten en de zon schijnt en je zit op Tomorrowland. Dat vond ik wel een vibe.
3: Ah ja, zo van, het is 8:00 PM en de zon schijnt, zo die vibe. Oké. Okay. Zeg, hoe is het met de energy levels eigenlijk? Want Lola, jij bent net terug van een tour, hè?
4: Oh gosh.
0: Ja, samen eigenlijk, hè?
4: Ja, ja, jij bent daar nog een weekje geweest.
3: Ah, oké. Okay. Ja. Jullie waren samen op tour, oké.
0: We hebben samen een tour in China gedaan eigenlijk.
3: Oké, okay. En hoe was dat?
4: Ja, top.
0: Crazy.
4: Je moet toch maar een scheet laten en die mensen juichen. Letter. Dat is echt een energie dat wij hier niet eens... Wij zijn hier zo verwend van goede muziek te horen op festivals en clubs. Ja, en die ging helemaal los. Dat was super tof.
0: Dat was wel echt zot.
3: Ja. Dus waar geëindigd in een hospitaal bezoek. Je hebt nog in het ziekenhuis gelegen daar.
4: Ja.
0: Twee keer.
4: Ja. Ben je eigenlijk wel in een stad geweest als je het ziekenhuis niet gezien hebt? Dat is mijn vraag.
0: Ah, wel, in uw geval kan ik dat wel bevestigen.
4: Nee, het was... ik voelde mij een beetje raar. En eigenlijk waren we gewoon aan het chillen. En ik had echt van alle rare situaties.
0: Ja, ja.
4: Ik dacht even, ik ga even checken. Dus ik heb een detour gedaan. In plaats van naar de luchthaven te gaan, heb ik gezegd, kun je misschien niet langs spoed passeren? En dan ben ik nog even een nacht in Bangkok gebleven. En dan rechtstreeks naar Modulair gegaan. Wat kei tof was, maar niet zo'n goed plan.
3: Zot. Vandaar dat ik vroeg, hoe is het energy level? Dus. Maar bij jou kennende is dat allemaal goed. Want ik hoop dat je ook nog een heel klein beetje energie hebt voor morgen. Want dan zijn jullie er weer.
4: Ja.
3: Dan spelen jullie op Rock Herk in the Streets.
0: Jepla. Ja.
3: Hoe gaat dat zijn?
4: Leuk. We hebben maar 40 minuten om te vullen.
0: Oversetje. Oh,
3: ja. Ah ja, oké. Okay. Maar dat zijn de goede, goed kort.
4: Ja, ik denk dat we eigenlijk enkel eigen releases gaan spelen.
0: Denk het ook. Gewoon even alle rem los.
4: Ja.
0: Power setje.
4: Ja.
3: Jullie hebben natuurlijk wel jullie heel erg zware muzikale identiteit. Probeer het nog eens te omschrijven aan de mensen. Hoe zou je het beschrijven?
4: Hardcore.
0: Ja.
3: Maar met live elementen en vocals en gitaren. En...
0: Ja, met gitaren en twee stemmen en gewoon keiharde kicks. Maar er zit wel altijd een emotioneel melancholisch lijntje door. Uh-huh. Zo, als ik het zo mag noemen.
4: Ja.
0: Leuke muziek, zou ik zeggen.
3: Ja, heel erg leuke muziek. Ik ga dat morgen ook eens een keer checken, want ik ben zelf terug op Rock Herk. Buiten het feit dat jullie ook DJ-sets doen, maken jullie ook samen muziek, hè?
4: Ja.
0: Klopt. Ja,
4: klopt.
3: Ligt er nog iets op de plank? Kunnen we nog iets verwachten binnenkort?
4: Ja, we hebben superveel tracks klaarstaan eigenlijk. Ah, ja. We wachten totdat de zomer voorbij is. Ja,
0: het is zo, het is een beetje druk om alles af te werken. Ik denk, we doen ons best, maar we zijn heel de tijd op baan en van alles aan het doen. De muziekstudio aan het bouwen ook, de eigen studio.
3: Aha, mooi.
0: Dus als dat klaar is, gaat het allemaal wat sneller gaan. Maar in de meantime zijn we wel wat coole dingen aan het afwerken. En binnen een maandje of zo zou er toch iets moeten zijn. Hè?
4: Ah, ja. Met videoclip.
3: Oh, het is met alles erop en eraan. Ik heb in de database van de VRT, Mike Upper is in Trance nog gevonden. Dus ik denk dat dat wel een goede, goed idee is van wat jullie spelen.
0: Die keuze.
4: Stop.
0: Dat is ons hitje.
3: Ja, voilà. Hey, merci om langs te komen. Geniet nog van Tomorrowland. Wat gaan jullie nog checken?
0: Gewoon de closing ceremony. Wel even gaan checken.
3: Martin Garrix, ja? Ja,
0: denk
3: zeker?
0: Het wel, ja. Nog een beentje gaan smijten daar en dan... naar huis.
3: Voilà, ze.
0: Of naar de Gentse feesten misschien nog.
3: Ah ja, dat kan ook nog.
0: Ja,
3: het is weer veel te doen. Wij pikken straks ook nog een keer door naar Martin Garrix, Lolalita en Brent. Een beetje merci om af te komen en tot heel snel.
4: Tot morgen.
0: Bedankt, tot de volgende.
3: Tot morgen.
4: Live
2: op Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Tour komt er nieuwe muziek aan van Dua Lipa en Brent. Dat betreft straks alles kapot geknald in de cage. En morgen dan staan ze op de street van Rockherk. Een goede zomer, want later staan ze ook nog op Weekend Dance. Hij zegt maar back terug even naar Tomorrowland, want wij gaan even doorsteken naar Artbad.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live.
2: Live op Tomorrowland.
0: Oekraïens DJ en producer duo uit Oekraïne, uit Kiev komen ze. Ze gaan al mee sinds 2014. En het is niet een eerste, tweede, derde, vierde, maar wel vijfde keer op Tomorrowland. Verwacht wat melodische house of techno, of dat verwacht ik toch alleszins. We gaan het samen ontdekken. Dit is Artbad, live op Tomorrowland.

0: Live op Tomorrowland.
1: Daar straks klonk het enorm housey, maar misschien dat het nog een andere kant op gaat. Meer richting de Kitama-kant. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar die back-to-back. En ik stel voor dat ik je nog even meeneem naar de andere kant van het terrein. Naar de Crystal Garden. Dit is Kitama.

Zijn ze lekker, deze Use Might, de ramp in mix. Het is een collab track met IPC, Interplanetary Criminal. Zit ook in het laatste staartje van hun set. Dat is meestal ook wel het beste. Michael Bibi, back-to-back Ketama. Live op Tomorrowland.

0: uiteraard hier live via radio. En ik neem je graag nog mee naar de housey vibes van Frankie Rizzardo. De iets diepere sound van Mode Selector. En natuurlijk, obviously, gaan we ook nog naar de mainstage met Martin Garrix. Doe een uurtje.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Vlaamse regering heeft vanavond, net voor de politieke zomervakantie, verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Vlaanderen. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die vier luchthavens, maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister Annick de Ridder is tevreden en laat weten dat de luchthavens meer zullen samenwerken en moeten inzetten op duurzame groei. Het dossier van die luchthavens lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook de andere dossiers, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, lagen zwaar op de maag. Zo leek het toch. Het is vooral een indruk, dat zegt Vlaams minister-president Diependalen.
2: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
1: In Braschaat en Antwerpen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café vanaf morgen tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Wellicht zijn dieren daar of hun uitwerpselen de bron van die besmetting. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden. Daarna zijn meteen maatregelen genomen. En nu is duidelijk geworden dat er nog een 6e kind ziek is. Je hoort de burgemeester van Braschaat, Adinda van Gerven.
3: Deze is opgedoken van voor afgelopen zaterdag, de dag dat de maatregelen in voege zijn gegaan. Dus we zijn gerust dat we goed bezig zijn, maar aangezien er toch nog ergens een besmetting opgedoken is en dat de link met onze kinderboerderij heel waarschijnlijk toch wel aanwezig is, willen wij geen risico's nemen, want de gezondheid van onze mensen, ja, dat is het belangrijkste en dat willen wij ten volle veiligstellen.
1: De kinderboerderij zal nu aanpassingen moeten doen om de hygiëne te verbeteren. Bij een grote brand in Drammen, in het zuiden van Noorwegen is dat, zijn al ruim 100 huizen verwoest. De felle wind maakt het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Er is voorlopig sprake van 1 gewonde, een brandweerman, en honderden mensen zijn geëvacueerd. De rook was tot in de hoofdstad Oslo te zien, op zowat tientallen kilometers van Drammen. De Noorse premier spreekt van een ramp. Het weer vannacht overal droog, met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje. Temperaturen tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel. Live.
5: Live. Op Tomorrowland.
4: Valerie Wijnands.
0: Nog een uur lang pik ik je hier Tomorrowland live mee met een set van Mode Selector, de Nederlander Frankie Rizzardo en nog een Nederlander die de mainstage dag 1 mag closen. Martin.

0: Deze Reinier Zonneveld. Het gaat wel een magisch momentje worden als hij deze gaat spelen. Toch wel de zomerhit van 2026. Loco, loco.
1: De festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: Ja jongens, dag 1 zit er al bijna op. Een uur lang kan je nog meeluisteren naar de closing acts. En ik heb er de 3 beste uitgekozen. Zoals bijvoorbeeld de set van Frankie Rizzardo. Die is net begonnen op de Crystal Garden. En heeft al heel wat gedaan dit jaar. Onder andere Coachella, de mainstage van Extrema, Outdoor. En dus nu de closing van op de Crystal Garden. Dit is Frankie Rizzardo, live vanaf Tomorrowland.

weken geleden nog gezien in de Universe Club, want hij heeft in Ibiza daar ook een residency. Hij kan een pakje draaien en dat bewijst hij hier en nu ook live op Tomorrowland. Hij mag de Crystal Garden sluiten op dag 1 van Tomorrowland. De Flowmaster. Frankie Rizzardo.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Code yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Studio Brussel, live.
5: Dus madness in de keuken, daar op eender waar jij luistert. Want je beleeft het helemaal live hier. Straks dan gaan we nog even naar de mainstage, naar die slotact van Tomorrowland. Prikken we even door naar Martin Garrix.
6: Studio Brussel.
7: De festivalzender. Live op Tomorrowland.
5: Maar eerst ook iets super cool. Mode Selector. Ze zijn ook de mode van een moderat. Ze hebben al zotte collab tracks gehad met Tom York. Dat is de zanger van Radiohead en ook met Apparat. Want samen met Apparat ken je ze dus als moderat. Maar ze zijn dus nu met hun tweetjes hier op Tomorrowland als Mode Selector. Ze doen live sets, maar ze doen dus ook DJ sets. En dat zijn ze hier en nu aan het doen op de Core Stage, op de eerste avond van Tomorrowland. Dit is Mode Selector live van op

Factor met de diepe sound. De zeer typerende moderat sound, maar hier gewoon een dikke classic in die mix. Len Faki en Wide Open. Het is feest in het bosje daar aan de core stage met een boat selector. Ik heb graag nog een pak tiental minuutjes mee. Maar natuurlijk wil ik je graag ook even meenemen naar de main stage, naar die closing act van Op Tomorrowland. Martin Garrix, zo meteen. Maar eerst nog even knallen met Moe Selector van op de core stage.

What's up? Echo. Echo. Tomorrow.

Ze hebben duidelijk de echo-knop gevonden aan de microfoon. De mannen van Moderaat. Ze hebben dit jaar nog een nieuwe EP gedropt met eigenlijk een reproductie van oude tracks van hun, die in een nieuw jasje gestoken. Veel ambient, maar ook wel een zeer typerende mode selector, techno-sound te horen. Ze staan in het bos op de core stage. Mode selector. Zometeen Martin Garrix.

Give me some echo. Echo. Echo. Echo. Hey, what's up? Yeah. What's up?

0: Boat Selector is het absoluut aan het smashen daar op de core stage. Ze gaan nog eventjes door. Ondertussen op de main stage van Tomorrowland is Martin Garrix begonnen aan zijn closing act op dag 1 van Tomorrowland. Dus natuurlijk dan ook met dat heel grote magische moment. Trouwens, dat kan je helemaal live meevolgen via VRT Max. Hè?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live
2: op Tomorrowland.
0: Ja, dit was het dan. Dag 1, Tomorrowland. Alle hoogtepunten kan je terugvinden via VRT Max en onze socials. Morgen dan zijn we er weer vanaf 12 uur. Luister mee via Studio Brussel en kijk ook mee via VRT Max. Want zo mis jij helemaal niets van Tomorrowland. Heb jij nu nog geen zin om te gaan slapen? Via de app van VRT Max kan je nog een uurtje Martin Garrix live meepikken. Kevin Harris gaat dat doen voor zondag. Tot morgen. Krijg nog de één keer die hot shot. Kevin Harris en Satisfy.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hot shot.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
2: Kevin Harris en Jazzy.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Vlaamse regering heeft vanavond, net voor de politieke zomervakantie, verschillende akkoorden bereikt. Onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die vier luchthavens in Vlaanderen. Maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister Annick de Ridder is tevreden na te weten dat de luchthavens meer zullen samenwerken en moeten inzetten op een duurzame groei. Het dossier van die luchthavens lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook de andere dossiers, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, lagen zwaar op de maag. Zo leek het toch, maar het is vooral een indruk, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
1: Het is eindelijk duidelijk. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Omdat er heel wat betrokken partijen zijn, heeft het lang geduurd voor de deal rond was. De witte rook komt geen dag te vroeg voor de club, zegt collega Dylan van Rooij.
3: De competitie start over 3 weken. Er is op dit moment geen coach. De sterkouders van het team van vorig jaar, die zijn vertrokken. En vorig seizoen was het ook al niet al te best. Dus de ploeg heeft versterking nodig. En door die overnamegesprekken, door die onzekerheid, door de financiële problemen die er zeker waren, was dat sportieve lang geen prioriteit. En dat moet nu opgestart worden. Maar Antwerp start het seizoen dan met een gigantische achterstand op sportief vlak. Dat mag duidelijk zijn.
1: En vanaf morgen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café in Brasschaat in Antwerpen tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Wellicht zijn dieren of hun uitwerpselen de bron van die besmetting. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden. Daarna zijn meteen maatregelen genomen. Nu is duidelijk dat er nog een 6e kind ziek is. Je hoort burgemeester van Brasschaat Adinda van Gerven.
4: Deze is opgedoken van voor afgelopen zaterdag, de dag dat de maatregelen in voege zijn gegaan. Dus we zijn gerust dat we goed bezig zijn, maar aangezien er toch nog ergens een besmetting opgedoken is en dat de link met onze kinderboerderij heel waarschijnlijk toch wel aanwezig is, willen wij geen risico's nemen, want de gezondheid van onze mensen, ja, dat is het belangrijkste en dat willen wij ten volle veiligstellen.
1: De kinderboerderij zal nu aanpassingen moeten doen om de hygiëne te verbeteren. Bij een grote brand in Drammen, in het zuiden van Noorwegen is dat, zijn al ruim 100 huizen verwoest. De felle wind maakte de hulpdiensten bijzonder moeilijk. De brand brak vanmiddag uit bij 1 huis. Er is voorlopig sprake van 1 gewonde, een brandweerman. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De rook was te zien tot in de hoofdstad Oslo, enkele tientallen kilometers verder. De Noorse premier spreekt van een ramp. Het weer vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken. In de loop van de dag meer zon met kans op een buitje. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee tot 19 graden. Zo vrijdag 17 juli zitten.

0: Music. Studio Brussel.
1: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft de regels aangescherpt rond het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden. Die moeten altijd verplicht te zien zijn via het klassieke televisieaanbod, het zogenaamde Open Net. En dus niet exclusief op een betaalzender of in een gratis app. Afgelopen mei was er veel heisa over de bekerfinale in het voetbal. Die wedstrijd leek lange tijd alleen te bekijken via een streamingplatform. In extremis is dat niet gebeurd. Op de lijst staan onder meer ook wedstrijden van de Rode Duivels, het EK en het WK voetbal. Mogelijk wordt die lijst nog uitgebreid, zegt minister van Media Sieltje van Achter.
2: Naar de toekomst toe willen we ook die lijst herbekijken. En die is denk ik al meer dan 20 jaar oud. Bijvoorbeeld vrouwensporten zijn hier echt opgenomen. Terwijl ja, bijvoorbeeld in de basket ons vrouwenteam het bijzonder goed doet. Ik zeg nu niet dat die op de lijst moet komen. Maar we gaan dat wel herbekijken. Maar daarvoor heb je de goedkeuring van Europa nodig. Dus dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen.
1: Bij een grote brand in Drammen in het zuiden van Noorwegen zijn ruim 100 huizen verwoest. De brand brak gisterenmiddag uit in één huis en lijkt nog niet onder controle. De felle wind maakte het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Er is voorlopig sprake van 1 gewonde, een brandweerman. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Drammen ligt op zowat 50 kilometer van de hoofdstad Oslo. De Noorse premier heeft het over een ramp. Aan de vooravond van het weekend met de twee laatste wedstrijden op het programma hebben de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino op een persconferentie de balans opgemaakt van het wereldkampioenschap voetbal. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de Verenigde Staten zeker ook volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dat ze dat dan zullen doen zonder Canada en Mexico. Infantino prees de president en zijn hele entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zegt hij.
3: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen, and we are all part of it, and for this I thank you very much, Mr. President.
1: Het weer, vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een bui. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee 19 graden. Zondag eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag zon en wolken en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel. Point Summer. Is Studio Brussel.